0: is 105. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: 105. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen.

0: Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: 105. We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 Muziekmix.

soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms

soms. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

elke dag. Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

kan ik zeggen dat ik heb geleefd. En dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven en ik leef de mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als HSL treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerste US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat

0: regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De 105.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, het is Haarlem 105. Het is de weekendeditie van vandaag de dag tot 9 uur.

Ook een voorbeeld van een Amerikaan die echt wel wat kon. Tina Turner en haar Private Dancer. En daarvoor Dire Straits en de Private Investigations. Allemaal om een beetje rustig tot onszelf te komen. Daar droeg ook Sting aan bij met zijn Fragile. En dat was toch weer een bijzondere dag, hè? Afgelopen vrijdag. 25 jaar geleden. We zijn allemaal 25 jaar ouder. Diegenen die het toen meemaakten, nog weten. En die er nog bij zijn. En indrukwekkend wat er toen op 9-11 2001 allemaal gebeurde. 4 keer aanslagen in de Verenigde Staten. De most impressive ones waren die wel op de Twin Towers. In de Verenigde Staten. En iedereen mag het een soort van vertellen. Ik doe er even aan mee. Ik zit hier nou toch. En ik weet ook nog wel waar ik was. Ik was in Madrid. En in Madrid gebeurde natuurlijk ook wel wat. We waren met de auto. Je gaat dan met de auto naar Madrid. Ja, dat deed je toen nog wel eens. Dat zou je sneller waarschijnlijk met het vliegtuig doen. Maar 25 jaar geleden stond ik daar. En het was middags. Hè, want het was rond het ochtenduur in de Verenigde Staten. 9 uur. Ik was daar om 1 of 2 liepen we daar een cafeetje in. Om wat te drinken te halen of te bestellen. En de tv stond aan en je zag allemaal rook en aanslagen en sirenes. En toen was nog het idee van, het was net gebeurd, van nou, het zal wel iets. We zagen het vluchtig, het zal iets in Madrid zijn. Er zal in Madrid wel iets gebeurd zijn. Daar gebeurde ook wel eens wat. Met de ETA was toen nog actief. Maar dat was het allemaal niet. En later bleek wat er dan wel was gebeurd. En wat voor een impact dat dan allemaal heeft gehad. Ook op mij, die toen eigenlijk heel ver daar vandaan toch wel dichtbij meemaakte in Madrid. Wat er toen allemaal gebeurde. Mooie herdenking afgelopen vrijdag van 25 jaar geleden. En dit is toch wel het liedje wat daar onlosmakelijk mee verbonden blijft. Met die 9-11 2001.

impressive. 9/11, 2001. Afgelopen vrijdag, 25 jaar geleden. En als je het allemaal weer terugzag op die dag, ik heb de live-uitzending op de NPO die middag gevolgd, dan maak je er toch wel weer een soort van mee. En dan blijft het absoluut, absoluut indrukwekkend. Maar in termen van overcome, van live, laten we doorgaan met ons leven. Het is 2026. Het is 13 september. Het is de zondag van het nieuwe 105. Dit is de weekendeditie van Vandaag de Dag. Zometeen al het weerbericht, want het loopt al tegen 7:30. 7:55 geweest ondertussen. Ik heb nog wat uitgaanstips voor je. We kijken eventjes naar het niet. Naar het wel nationaal product. Tussen 12 en 2 wat daar gaat gebeuren. En we hebben misschien ook nog wel links of rechts wat nieuws hier uit de omgeving. Vandaag de dag is er elke dag hier op het nieuwe 105. Iedere radiodag wordt afgetrapt met Vandaag de Dag door de week. Van 7 tot 10, maandag tot en met vrijdag. En in het weekend heb je dan de ingekorte versie. Dat noemen we dan de weekendeditie van Vandaag de Dag. Die is er op zaterdag en zondag van 7 tot 9.

0: Absoluut 2026. Sommieux. En dat was dan part 2 van Feels. Even in het systeem gekeken, want ik dacht part 2, dan zal er ook wel een part 1 zijn. Die staat niet in de lijst.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Je hebt wel eens van die collega's die zeggen dan wat tegen je. Denk je, wat zeg jij nou eigenlijk? Van de week eentje die zei, wat een kippenweer. Kippenweer, ja. Takkenweer ken ik. En het is toch geen weer om, met je hond, om je hond naar buiten te sturen. Die kennen we ook. Maar kippenweer. Ik heb nog gevraagd wat ze ermee bedoelden, maar ik heb geen toelichting gekregen. Ik denk dat ze dit weer niet bedoelden. Het is net als gisteren vandaag geregeld zonnig. Nog zonniger dan gisteren. En ook vandaag een graad of 20. En morgen, dan zou het ook weer een beetje zonnig moeten zijn. En dan kan het zelfs nog wel in deze regio dan tenminste. Want daar kijken we dan naar het weerbericht voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. En alles en iedereen in de 023 regio die het ook wil weten. Dan kan het nog een graad of 22 worden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

werd over 9-11. 2001, 25 jaar geleden, Blue the Tiger. Blue met een U, zonder E, is uit 1993. Born and raised in Manhattan, New York. Maar misschien net even te jong, 8 jaar, 7 jaar, 8 jaar, misschien 9. Om dit allemaal meegemaakt te hebben. Dit van 9-11, Feel Good, hoorde je van Blue the Tiger. Je weet het, hè? We hebben een app tegenwoordig. Epper de Pep, Haarlem 105 app. En dat is uitermate handig. En sneller dan de website natuurlijk. Tenminste, in ieder geval op je smartphone. He, want dan kan je dus de app openen. En dan hoef je niet op je smartphone de website te benaderen. En dat is een leuke app. Moderne app, vlotte app, snel. Alles kan je erop doen. Je kan er ook radio op luisteren. Je kan er radio op kijken. Dan zie je de mensen in de studio zitten. Je kan er tv op volgen. Je kan er tv op kijken. Je kan er ook uren op terugluisteren. Programma's op terugluisteren. Allemaal via die Haarlem 105 app. En het nieuws staat er ook heel geregeld op. Nieuws actueel bijgewerkt. Nou is het vandaag zondag. Dan gebeurt er natuurlijk over het algemeen heel veel minder. In ieder geval op een aantal terreinen zoals politiek en dergelijke. Maar nou ja, er staat bijvoorbeeld nu toch wel wat nieuws op over vrienden die ook een app maken. Maar dan speciaal tijdens die pelgrimstocht hebben ze die dan ontwikkeld. Tijdens de pelgrimstocht Camino hebben ze dan een app gemaakt voor mentale gezondheid. Nou, dat zijn dan jongens uit Haarlem die aan die pelgrimstocht meedoen. En dan zo'n app hebben ontwikkeld while walking. Nou, dat is niet verkeerd. En zo staat er dus heel veel meer op. Er staat ook meest gelezen. Hè. Een van de dingen die het meest gelezen is, dat zijn de explosie. Is het nieuwsbericht over de explosie bij een woning in Schalkwijk. En waarvan dan de politie getuigen zoekt. Nou, zo zie je al. Het is heel actueel, heel divers. Bezoek die app eens. Die kan je via de Apple Store en via de andere app stores gewoon downloaden op Haarlem 105 vind je hem. En het nieuws blijft ook op de website natuurlijk terugkomen. 105.nl.

0: dat hebben we net gezegd, hè? Het wordt een beautiful day. Meteorologisch gesproken, in ieder geval. Tweede dag van de Monumentendag trouwens, daar kan je ook nog naartoe. Zal ik het straks nog wel even over hebben met je. Eens kijken of we ook nog wat muziek uit deze omgeving hebben.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: Het is een muzikale omgeving, heel veel talenten en succesvolle artiesten voortgebracht uit 023. Eén daarvan is Rilan met zijn Bombardiers. Yeah.

voorbeeld van een band die doorgebroken is buiten de 023 regio. Maar wel muziek uit de buurt vertegenwoordigt. Rillan met zijn Bombardiers en My System. Op deze zondag is het ook in deze regio gewoon open monumentendag. Dat was een beetje jaren 80, hè? Plaatje langzaam maar zeker laten uitglijden en de stroom eraf gooien. Dat hielp ook altijd wel een beetje. Straks naar achter gaan we wel even kijken hoe het met die Open Monumentendag hier in Haarlem zit.

Deddy Herb dan af en toe en Herb Alpert, Herbie Purpie. Met zijn Janet Jackson deed hij het samen in Diamonds. Alweer Janet Jackson? Ja, alweer Janet Jackson. Maar dan nu met Herb Alpert in dat Diamonds. Van een hele andere orde is deze Bunty. Met Get In Line. Je hoort je tot het NOS-journaal van 8 uur. En daarna nog een vol uur weekendeditie vandaag de dag. Gaan we dus ook even met onze monumentenfeest naar de monumentendagen.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Elena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het is de weekendeditie. En dat is hem dan van vandaag de dag. Goedemorgen. Nog tot 9 uur bij je.

word je nou wakker? Midden in Cameroen, met de Cameroenese Wes. Nou, dat moet dan Haarlem 105 wel zijn. Alane aan het begin van de weekendeditie van vandaag. De dag, het tweede gedeelte, nog tot 9 uur. Met nu in het vervolg Dance No More, Harry Styles.

Zo meteen even kijken naar de Open Monumentendag. Het was gisteren ook. Vandaag kan je ook monumenten bezoeken, ook hier in deze regio. Harry Styles en zijn Dance No More. Het is de weekendeditie van Vandaag de Dag. Straks nog wat weerberichten. We gaan nog even kijken naar een app die we hebben.

Deze Jelly Roll komt uit de Verenigde Staten. Good old Verenigde Staten, ook het land van handen omhoog. Of ik schiet, hands up, hoorde je van deze grote Amerikaan Jelly Roll.

Zo, dat waren zo te horen een hoop monumenten bij en achter elkaar. En over monumenten gesproken. Het is het Open Monumenten Weekend. Dat is het altijd in het tweede weekend van september. Dat was gisteren, was het dus ook al het geval. En vandaag is dat ook zo. En dan zijn er een aantal monumenten waar je normaal gesproken niet naar binnen kan, die dan nu open zijn voor het publiek. Dat is dus de kern eigenlijk van de Open Monumentendag. Dat is in landelijk, hè? Dus als je nu zit te luisteren in Maastricht, Venlo, Schin op Geul, Leeuwarden of Coevorden, dan kan je ook daar ongetwijfeld monumenten gaan bezoeken. Kijk op de website van Open Monumentendag. En vandaag is de tweede dag. Er waren een aantal monumenten open op zaterdag. Brouwershofje bijvoorbeeld in Haarlem. Daar kon je gisteren wel naartoe, vandaag niet. De meeste zijn zaterdag en zondag open. Als je naar een hofje wil, kan je bijvoorbeeld naar het Bruiningshofje in Haarlem. Dat is vandaag wel open. Dat was gisteren open. En vandaag weer. Maar er zijn er ook die dus alleen op zondag open zijn. Bijvoorbeeld de begraafplaats, Begraafpark Kleverlaan. Daar kon je gisteren niet naartoe, vandaag weer wel. Nou, zo zijn er heel veel verschillende. De Vishal kon je gisteren heen, vandaag naartoe. Ook een monument dat normaal gesproken niet zo open is voor het publiek. Maar ga kijken als je met je, in mijn geval met mijn monumentengezicht, in jouw geval met je jeugdige uiterlijk, naar een monument wil hier in de regio. Het geldt voor Haarlem, maar het geldt eigenlijk voor heel veel gemeentes, ook in die 023-regio, ook in de nabijheid van Haarlem en in het servicegebied van 105. Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort. Overal zijn wel monumenten te bezoeken vandaag.

Hoge noten, hoge tonen, maar het Hoogkamer. Er zijn kroegen in de hemel, ja. Zouden die er zijn? Moet je maar eens kijken, hè, want met het symfonieorkest treden er allerlei grootheden uit andersoortige muziek ook op. En dan gaan ze op het, in de entourage van en dan op het ritme en met het symfonische karakter van het symfonieorkest gaan ze dan allerlei nummers te horen brengen die dus dan vervolgens heel anders klinken. Die zangers klinken dan ook heel anders, hè. Die vervormen dan ook een soort van mee met dat orkest. Daar doet Bart Hoogkamer ook al mee. Je hoorde van hem kroegen in de hemel. In het Nederlands, nationaal product, Nederlandstalig. En hou je daar nou van? Op zondag is het tussen 12 en 2 altijd het nationaal product hier op het nieuwe 105. Straks met Luc Hasselman op deze zondag van 12 tot 2. Hij loopt dan bijvoorbeeld door de Sterren NL Top 25. Hij heeft ook wat leuke nieuwe plaatjes. En hij belt met de zangers en zangeressen Mike, Riva, Leia en Stefan Jansen. Want die hebben alle drie, ieder van elkaar, al ieder afzonderlijk en ieder los van elkaar, nieuwe muziek uitgebracht. Nationale nummertjes in het Nederlands of van eigen bodem in een andere taal. Van 12 tot 2 straks hier op 105. Het nationaal product, dit keer met Luc Hasselman.

0: half negen geweest in de weekendeditie van Vandaag de Dag met Cape Costa en Alive.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
0: Ja, volgens van die collega's die zeggen dan wat tegen je, denk je, wat zeg jij nou eigenlijk? Van de week eentje die zei, wat een kippenweer. Kippenweer, ja. Takkenweer ken ik. En het is toch geen weer om je hond naar buiten te sturen, die kennen we ook. Maar kippenweer, ik heb nog gevraagd wat ze ermee bedoelde, maar ik heb geen toelichting gekregen. Ik denk dat ze dit weer niet bedoelden. Het is net als gisteren vandaag geregeld zonnig. Nog zonniger dan gisteren. En ook vandaag een graad of 20. En morgen, dan zou het ook weer een beetje zonnig moeten zijn. En dan kan het zelfs nog wel in deze regio dan tenminste. Want daar kijken we dan naar het weerbericht voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. En alles en iedereen in de 023 regio die het ook wil weten. Dan kan het nog een graad of 22 worden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

Je hoorde Claude en Parler Français. Al een tijdje niks meer van gehoord. Die Claude die ging toch het ene plaatje na het andere maken, maar het is nu een poosje rustig. Jammer. Talentvolle artiest, vooral ook met het verflansen van diverse talen en rijmwoorden in dat verband. En van veel langer geleden, toen was Claude nog helemaal niet Thelma Houston. En haar Don't Leave Me This Way. Je weet het, hè? We hebben een app tegenwoordig. Epper de Pep, Haarlem 105 app. En dat is uitermate handig. En sneller dan de website natuurlijk. Tenminste, in ieder geval op je smartphone. He, want dan kan je dus de app openen. En hoef je niet op je smartphone de website te benaderen. En dat is een leuke app. Moderne app, vlotte app, snel. Alles kan je erop doen. Je kan er ook radio op luisteren. Je kan er radio op kijken. Dan zie je de mensen in de studio zitten. Je kan er tv op volgen. Je kan er tv op kijken. Je kan er ook uren op terugluisteren. Programma's op terugluisteren. Allemaal via die Haarlem 105 app. En het nieuws staat er ook heel geregeld op. Nieuws actueel bijgewerkt. Nou is het vandaag zondag. Dan gebeurt er natuurlijk over het algemeen heel veel minder. In ieder geval op een aantal terreinen zoals politiek en dergelijke. Maar er staat bijvoorbeeld nu toch wel wat nieuws op over vrienden die ook een app maken. Maar dan speciaal tijdens die pelgrimstocht hebben ze die dan ontwikkeld. Tijdens de pelgrimstocht Camino hebben ze dan een app gemaakt voor mentale gezondheid. Nou, dat zijn dan jongens uit Haarlem die aan die pelgrimstocht meedoen. En dan zo'n app hebben ontwikkeld while walking. Nou, dat is niet verkeerd. En zo staat er dus heel veel meer op. Er staat ook meest gelezen. Hè. Een van de dingen die het meest gelezen is, dat zijn de explosie. Is het nieuwsbericht over de explosie bij een woning in Schalkwijk. En waarvan dan de politie getuigen zoekt. Nou, zo zie je al. Het is heel actueel, heel divers. Bezoek die app eens. Die kan je via de Apple Store en via de andere app stores gewoon downloaden op Haarlem 105 vind je hem. En het nieuws blijft ook op de website natuurlijk terugkomen. 105.nl. How did

0: eigenlijk een Swiftie? Of helemaal niet juist? Ik geloof dat er meer Swifties zijn dan non-Swifties. Dit is ook wel een aardig nummer, toch? I Knew It, I Knew You. Van Taylor Swift. En daarvoor ook heel succesvol. Ben je een Warren of ben je geen Warren? Alex Warren en zijn Fever Dream. Uit onze regio zijn ook geregeld mensen actief en succesvol actief. Bekend in de regio, buiten de regio, nationaal, internationaal zelfs. En dat noemen wij dan muziek uit de buurt, uit de 023-regio. Jack and the Weatherman is daar ook absoluut een voorbeeld van succesvolle artiesten uit onze 023-regio. Dus die horen thuis in de categorie
1: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: I can see the extra.

0: proberen als je een slop op hebt. Walk on the wire. Met de politie vroeger nog wel eens, hè? Lopen ze rechts en streep ervoor. Walk on the wire. Je legt dan geen wire neer. Jack and the Weatherman in de categorie muziek uit de buurt. Wel, net als Chef Special, een van de grootste en bekendste, succesvolste Chef Special zelfs. Met succes buiten onze landsgrenzen. Mooi, hè?
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

origineel natuurlijk van Anita Ward. En dit was dan de 2026 versie waar Bobby Fallon ook al meedoet. Deze versie van Josie. Heb je ook al meer dan 500.000 volgers op Instagram? Nou, Josie in ieder geval wel. Met haar Ring My Bell. Goedemorgen, het nieuwe 105 waar je naar luistert. Straks na 9 gaat de zondag hier rustig verder met u straks tussen 12 en 2 dat nationaal product. En ook nog meer uitgaanstips, ongetwijfeld ook over de Open Monumentendag. Tussen 10 en 12. Vandaag de dag is er morgen weer vanaf 7 uur de aftrap van de door de weekse varianten van 7 tot 10. Geniet van deze zalige zondag.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.

0: in. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is
1: king. Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ellen Stamer.
3: Een hele goede morgen. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine.

Prince and Revolution en Raspberry Barrett Beret. Dank natuurlijk aan Ron Anbeek voor vandaag de dag. Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine op 105. De theaters openen weer de deuren voor het nieuwe seizoen. Theater De Liefde doet dat dinsdag met Hoe met Milou. Simone Lensing neemt de agenda met ons door van september en blikt natuurlijk ook een beetje verder vooruit. De Schuur is ook van start gegaan met het nieuwe theaterseizoen. Vandaag kun je onder andere draaien aan het rad. Sunniva Matla van de afdeling PR vertelt wat er vandaag allemaal te doen is. En zij kijkt ook een beetje vooruit. Dat kan niet anders. Verder aandacht voor de Week van de Vrede. Volgende week zondag kun je in de film naar Vrouwen Zingen voor Vrede. De organisatoren komen straks in de studio. En in de bibliotheek heeft zaterdagavond het evenement Buiten het Boekje Om. Maya Elsinga is een van de mensen achter de organisatie en vertelt voor wie het is bedoeld en wat er allemaal te doen is. Marcel Beun neemt voor ons twee tips door in de Niet Thuis agenda. En verder nog heel veel losse berichten tussendoor. Ik ben Ellen Stamer. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine op 105.

0: Alicia Cara en Norah Jones en I'm in Trouble hoor je hier bij Haarlem 105. Eens even kijken wat er de komende tijd allemaal te doen is. Vandaag kun je natuurlijk naar Open Monumentendag. Gisteren is het allemaal begonnen, was er ook Korenlint. Vandaag zijn er ook heel veel monumenten geopend. En komend weekend ook nog het een en ander, dus hou het een beetje in de gaten. Heb je zelf trouwens nog een leuke tip? Ben je gisteren naar een monument geweest en denk je, daar moet je echt heen? Dan willen we dat heel graag horen. Want ja, ik heb dat boekje dan voor mijn neus, maar dan denk ik, waar zal ik eens heen gaan? Dus leuke tips van de Open Monumentendag, waarvan je vandaag er ook nog naartoe kan natuurlijk. Doe dan even app de DJ, dat kan via de website en dat horen we graag. Dus ik wacht in spanning af. Vandaag kun je ook naar de Vishal. En daar is een nieuwe tentoonstelling te zien. En de kunstenaars die hebben hem genoemd De. En daarin bevragen ze elk op hun eigen manier de aard en het beeldend karakter van hun taal. Een onderzoek naar de beeldende en visuele mogelijkheden van taal opent visuele perspectieven en stelt tegelijk haar structurele en grammaticale orde op de proef. Nou, ik denk altijd met dit soort informatie, dat moet ik zelf zien. Dus dat kan vandaag. Je bent van harte welkom vandaag in de Vishal. En dat kan ook nog later deze week natuurlijk. Tot en met oktober is deze de te zien. Komende zondag organiseert Annette Schild in het badhuis in de Leidse buurt een speciale middag. Tussen 2 en 5 treden er een keur van mensen op. Er worden gedichten voorgedragen, verhalen verteld, liedjes gezongen, gitaar gespeeld en ga zo maar door. En het leuke ervan is, je kan je er ook nog steeds voor opgeven. Dus, ben je beginnende muzikant? Of heb je een nieuw liedje geschreven dat je denkt, nou, ik wil even kijken hoe het ontvangen wordt door het publiek? Meld je aan via het volgende e-mailadres schild.annette@gmail.com. schild.annette@gmail.com. En ik denk dat je deze informatie ook nog eventjes terug kan lezen op de website van het badhuis. Zometeen ga ik bellen met Simone Lensink. Want dan gaan we van haar horen wat er allemaal te doen is. Het theaterseizoen dat er aan gaat komen. In Theater De Liefde.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en

0: Deze week opent Theater De Liefde de deuren voor het nieuwe seizoen. Aan de telefoon Simone Lensink. Goedemorgen, Simone.
1: Goedemorgen, Ellen.
0: Zijn jullie er klaar voor?
1: Zeker, ja. We hebben gisteren het hele theater schoongemaakt, dus we zijn klaar voor de opening dinsdag.
0: Nou, want het begint meteen met Milou.
1: Ja, haar talkshow, Hoe Hoe Hoe met Milou. En die gaat dinsdag over beginnen. Hoe begin je eigenlijk? Hoe begin je aan een nieuw theaterseizoen? Hoe begin je met het schrijven van een liedje? Nou ja, daar gaat ze het over hebben.
0: Hoe begin je met het opruimen van je huis?
1: Ja, ik weet niet of dat ook aan de orde komt.
0: Meestal, ze heeft er altijd gasten bij, dus wie komen er dan dinsdag?
1: Vina Ricardo komt, een jonge cabaretier die afgelopen jaar allerlei festivals heeft gewonnen. En zij is 31 oktober ook avondvullend bij ons te zien. Dus wij vinden het heel leuk dat zij er is. José Koning, zangeres, die komt tijdens het Vinylfestival bij ons optreden en die geeft alvast een voorproefje van haar programma over Sergio Mendes. Dus dat is fijne Braziliaanse muziek. We hebben het Gilde. Het Gilde komt de komend seizoen 4 keer langs in De Liefde. En dat is een club kleinkunstenaars. En zij houden van het mooie Nederlandse lied. Die schrijven ze ook zelf. En hun verse liedjes kun je dan iedere keer in Theater De Liefde zien. Dus dat zijn ook mooie afwisselende avonden. En Loek van de Veer die heeft in juni ons stand-up comedy festivaletje gewonnen tijdens ons 5-jarig jubileum. En die komt ook iets van zijn stand-up laten zien. Dus we hebben een mooie, volle avond.
0: Ja, een heel divers aanbod.
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Leuk. Ja, ik zat even bij jullie op de website te kijken voordat ik jou ging spreken. Ik zag die pubquiz, die is al uitverkocht. Dat doet het goed.
1: Dat doet het heel goed. Ja, die is tot het eind van het jaar uitverkocht. En we gaan hier gewoon in januari mee door. Maar die hebben we nog niet opengezet. Omdat we anders bang zijn inderdaad dat er mensen zijn die tot het hele einde van het jaar een vol boeken. We willen iedereen natuurlijk een kans geven.
0: Ja. Dus dan hou je ons op de hoogte, hè? Dan hou je ons op de hoogte als die weer open gaat.
1: Zeker. Dat zal ik melden.
0: En als je verder vooruit kijkt naar september, begin oktober...
1: We gaan meteen knallend van start, vind ik zelf. We hebben bijvoorbeeld vrijdagavond, aanstaande vrijdag, hebben we Grof Geschut. En dat is een Vlaams-Nederlands cabaret duo. Zij zijn fantastisch. Ze worden wel vergeleken met Comme il faut. Dat zijn natuurlijk echt kanjers in het cabaret. En zij zijn heel grappig, maar ze maken ook prachtige tweestemmige liedjes. Dus daar zie ik enorm naar uit. We hebben donderdag de 24e september Pepijn Schoneveld. Ook een hele fijne muzikale cabaretier. En die combineert in zijn nieuwe programma zijn liefde voor mooie liedjes met zijn komische talent. En hij zegt zelf, ik heb daarmee een nieuw genre uitgevonden. Namelijk een comedyconcert of een stand-up kleinkunstavond. Dus ja, daar zijn we heel benieuwd naar.
0: En wie weet vindt het nog navolg, toch?
1: Ja,
0: zo'n nieuw concept,
1: zeker.
0: Ja.
1: Ja. We werken dit jaar ook weer samen met de Haarlem Blues Club. Daar zijn we ook heel blij mee. Zij doen om de maand bij ons hun Haarlem Roots House. Dat is de wat rustigere roots, folk, blues-achtige concertjes. En zondag de 27e september komt Ian Siegel naar ons. En dat is een fantastische bluesmuzikant uit Engeland. Dus ja, we zijn heel blij met die samenwerking. Want anders zouden wij dit soort kanjers nooit naar De Liefde kunnen halen, denk ik.
0: En gaat het dan ook snel met die kaartverkoop als het eenmaal rondgaat?
1: Ja, zeker. Want de Blues Club heeft natuurlijk ook zelf zo zijn achterban. En wij hebben heel veel muziekliefhebbers in onze achterban. Maar er zijn nog een paar kaartjes.
0: Okay.
1: Dus als mensen dit leuk vinden, dan zou ik zeggen, wacht niet te lang.
0: Nee.
1: En dan kun je er nog bij zijn.
0: En begin oktober?
1: Ja, wij doen weer mee met het Vinylfestival, zoals we al sinds het begin van het festival eigenlijk doen. En we hebben zaterdag 3 oktober komt Suzy V bij ons. Dat is een Nederlandse zangeres, singer-songwriter eigenlijk. En zij heeft een nieuw album gemaakt en dat komt 16 oktober uit. Maar ze komt 3 oktober al bij ons spelen, dus dat is ook leuk. En op zondag 4 oktober, zondagmiddag, komt de eerder genoemde José Koning haar ode aan Sergio Mendes brengen. Ja, en dat is echt fantastische, heerlijke, warme Braziliaanse muziek. Heel goed, denk ik, op een herfstige zondagmiddag.
0: Nou, jullie hebben voor de komende week alweer een heel divers programma.
1: Zeker, zeker.
0: Ja, leuk. Simone, dan spreken we jou weer in oktober. En dankjewel. En veel plezier met de opening van het nieuwe theaterseizoen natuurlijk.
1: Gaan we doen, dankjewel.
0: Je hoorde Simone Lenzing van Theater de Liefde. De kaartverkoop voor al die hele leuke voorstellingen en nog veel meer dan wat Simone voor ons heeft mee kunnen nemen vind je allemaal op de website van Theater de Liefde.

Chris Stapleton, Think I'm in Love with You. Vandaag dus Open Monumentendag. Maar wat het ook nog heel erg leuk maakt, als je toch door al die verschillende buurten van Haarlem heen loopt, dat de gemeentelijke atelierpanden vandaag ook hun deuren openen. Dat doen ze al vanaf 10 uur vanmorgen tot 4 uur vanmiddag. En zo kun je onder andere terecht in de Linschotenstraat op nummer... Het is altijd handig als er een huisnummer bij staat, toch? Ja. Dan weet je in ieder geval waar je heen kan. Nou, waar kan je allemaal heen? 50 kunstenaars die openen hun werkplaatsen in 9 gemeentelijke atelierpanden. De Voldersgracht. Even kijken of ik het groter kan maken. Ja, ik heb wel een bril op, maar toch, dat was iets te klein. Voldersgracht, nummer 22 kan je terecht. Het Jolishuis aan Groot Heiligland 27. De Nieuwe Fide is geopend op het Energieplein 69. Het hoofdkantoor op de Waardeweg 78. Horizon Verticaal vind je aan de Magdalenenhof nummer 2. De Grijner is geopend, de Linschotenstraat nummer 23. Dan kan je om de hoek naar de Kampersingel 44A, dat heet de Schoorsteen. En dan heb je ook nog de Wijngaardtuin aan de Noorderschoolsteeg nummer 5. En dan is er een eindborrel bij de Volharding. En dat is aan de Paul Krugerkade nummer 471 rood. De Volharding. Dat is ook allemaal wel weer terug te vinden als je kijkt bij incontext-haarlem.nl. Dus vandaag tussen 10 en 4 kun je naar al die gemeentelijke kunstenaars, ateliers. En dan kun je 50 van werk van minstens 50 kunstenaars bewonderen. Maar vaak delen ze dan ook wel weer die ruimte. Dus dat levert altijd wel... Dat je nog meer ziet eigenlijk. Daar komt het eigenlijk gewoon op uit. Ja, we hadden natuurlijk in de zomer een nieuw Haarlems evenement. Vol met muziek. En een van de optredens die daar ontzettend veel publiek trok. Je zag gewoon uit verschillende kanten van Haarlem op de fiets en al lopend richting de Grote Markt gaan. Want Van Dikhout trad daarop. Nu op Haarlem 105 met Te Veel Is Niet Genoeg.

voor alle Van Dijkhout fans. Ik denk zomaar dat je dit nummer ontzettend vaak voorbij gaat horen komen. In ieder geval wij niet thuis op zondagochtend. Vanochtend is er veel bewolking met ook bij ons in de regio periode met regen. Vooral tussen nu en een uur of twee. En daarna wordt het dan in ieder geval droger. De temperatuur ligt dan rond de 20 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft er kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ietsje warmer, tussen de 20 en 23 graden.

0: on tonight.
1: Misha en Lose My Life hier bij Haarlem 105. Komende week is de Week van de Vrede. Een van de evenementen is een concert van Vrouwen Zingen voor Vrede in de Film. Volgende week zondag is dat. Zondag, toch? Ik heb het goed.
2: Zondag, ja, ja. Zeker.
1: In de studio zijn Tjaro Duran en Yvonne Monen. Goedemorgen, Tjaro en Yvonne. Fijn dat jullie er zijn.
3: Goedemorgen.
1: Is het een concert waaraan iedereen mee kan doen? Of hebben jullie al van tevoren vrouwen gemobiliseerd die aanwezig zijn?
3: Nou, het idee is inderdaad, het is een samenzingconcert. Dus ik sta op het podium met piano en percussionist Puria Jabiri. En wij begeleiden het. Ik zing iets voor de mensen, maar zeker ook, vooral zingen we samen met alle mensen. Dus alle aanwezigen die gewoon in de zaal zitten, worden uitgenodigd om mee te zingen. En dan creëren we samen, met z'n allen zijn wij de vrouwen die zingen voor vrede.
1: Geen mannen welkom dus bij deze?
3: Goeie vraag, Yvonne. Ja.
4: Nou, wij vinden het leuk om het een safe space te maken voor vrouwen. En de kracht van vrouwen eigenlijk te benutten.
1: Ja.
4: Dus
1: het is
4: komt
1: wat
4: vast
1: er in de titel staat,
4: ja.
1: Dat klopt gewoon.
4: Ja. En iedereen die zich als vrouw identificeert. Want we weten ook wel dat, hè, dat soms ook een beetje gevoelig is. Maar vrouwen, iedereen die zich als vrouw identificeert, is van harte welkom. En als mannen aan de deur staan, worden ze niet geweigerd.
3: Nee, dan mogen ze ook
4: maar het gaat om de female power.
1: Ja, ja. Ze kunnen zelf ook nadenken, toch?
4: Ja.
1: Ja. Ja. Het is al de derde keer, begreep ik.
4: Vijfde keer.
1: Hoe is het ooit ontstaan?
4: Ja, het is ontstaan. Ik had een idee van laten we dit gaan doen. Het was eigenlijk een hele spontane ingeving. Ik wil vrouwen van allerlei achtergronden bij elkaar brengen. Want we leven best langs elkaar heen, maar we ontmoeten elkaar niet zoveel. Dus het idee was van ontmoeting creëren en dan wel een beetje op gevoelsniveau. Ik kende Tjaro van het Moonlight Mantra zingen. En ik heb haar toen benaderd en gezegd van ik wil een event organiseren waarin we vrouwen uit alle wijken van Haarlem bij elkaar proberen te trekken. En doe je mee? En dat kunnen we dat met zingen doen, met jouw manier van liedjes samen zingen.
1: En is dat gelukt? Want dat is heel moeilijk om uit alle wijken. Ik bedoel, dat centrum dat komt wel opdraven.
4: Het centrum komt opdraven. En de andere wijken die moet je actief benaderen. Dus
1: Hoe is je dat gelukt? Ik weet nu al dat heel veel mensen zijn van verschillende organisaties die dat willen weten.
4: Ja, het gaat echt om langzaam aan relatie bouwen, vertrouwen maken met de mensen uit verschillende wijken. Het is gewoon mensenwerk, één op één. En continu blijven herhalen en ook uitnodigen. Dus wij vragen ook iedere editie 2 organisaties. Van doen jullie met ons mee? Deze keer is dat Stichting Tulp en Jasmijn. Dat zijn Syrische vrouwen. En Stichting Harmonie Haarlem. Dat is een stichting van Turkse vrouwen. En die betrekken we er echt actief in. Dus niet alleen wij doen ons ding, maar wat kunnen jullie toevoegen? Kunnen jullie je eigen achterban mobiliseren? Maar het begint echt gewoon met vertrouwen maken van mens tot mens. En dan zeggen waarom we dit doen. En dan heb je vaak wel de klik van ja, maar dat vinden wij ook heel belangrijk. Wij vinden ook verbinding in de stad belangrijk.
1: Ja.
4: En daar doe je het op.
1: Ja.
4: Ja.
1: Tjaro, ben jij dan verantwoordelijk voor de muziek?
3: Ja. Ja, dus ik ben op het podium inderdaad, zijn mijn liedjes overwegend. Ik gebruik soms wat kleine, simpele liedjes van andere mensen. Het zijn simpele, ik noem het soms hartsongs. Dus liedjes die ons hart kunnen openen of die ons hart raken. Die iedereen zo mee kan zingen. Belangrijk ook altijd om te zeggen, vind ik, je hoeft niet te kunnen zingen om mee te doen bij ons, bij Vrouwen Zingen voor Vrede. Het gaat niet om mooi kunnen zingen of een koor vormen. Het gaat over je stem laten horen. Helemaal als vrouw is dat echt wel. Ja, heeft dat een grote waarde. Dat zijn we soms niet helemaal gewend om ons stem echt helemaal te laten horen. Of om ons hart te laten horen en spreken door middel van ons stem. En daar nodig
1: en de
3: mensen
1: angst voor, ik kan niet goed zingen. Daar ga je ook niet beter van zingen.
3: Nee, en ook van ik ken jou niet of ik ken jou niet. En is het niet raar als ik zo sta te zingen. En juist het mooie in hoe ik de mensen meeneem en wat ik op een gegeven moment zie. Ik zit natuurlijk vanuit het podium kijk, zie ik de zaal. En zijn mensen eerst een beetje gespannen wat dichter. En op een gegeven moment zie ik ze openen en staan ze vaak aan het einde met hun armen wijd te zingen. Monden open, maakt niet uit met wie, iedereen aan te kijken. En ja, dat neem ik ze dus stapsgewijs in mee. En dat is fantastisch om zo mensen te mogen begeleiden, te mogen openen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat mensen openen naar elkaar, dat ze kunnen verbinden met elkaar, dat ze een gevoel van verbinding ook ervaren. Zonder dat ik hoef te spreken of te weten hoe mijn buurvrouw heet. Maar ik voel me onderling verbonden met haar en met al die stemmen om me heen. Ja, dat heeft iets heel powerfuls en iets magisch wat je Ja, ik ken het niet dat je het anders kan creëren alleen maar met zingen, dat gevoel.
1: Ja. Is het dan ook dat je tekst op papier hebt of wordt het geprojecteerd?
3: Nou, dat is een goeie. We hebben tekst op papier nu. We hebben het één keer geprojecteerd, maar dan gaan mensen toch naar het scherm zitten kijken, zeg
1: en
3: maar.
1: En niet meer naar jou.
3: En niet meer naar of naar elkaar. Ja. Dus we hebben tekst inderdaad. Het zijn hele korte zinnetjes. En ik zeg ook op een gegeven moment van, na een paar keer, ze herhalen het korte liedje de hele tijd als een mantra. Zeg ik, laat die tekst lekker zitten, joh. Zing hem uit je hoofd. En als je een andere tekst wil zingen, dan is het ook helemaal goed. Zing ja, zing ja, whatever.
4: En als je gewoon
3: goed
4: in je eigen taal wat wil zingen, is het natuurlijk ook altijd goed. Hè? Want dat is gewoon echt heel chill. Van, je hoeft de taal niet te kennen. De melodie, die doet al gewoon wat, dus doe gewoon mee.
3: Ja.
4: Weet je wel? En dat is gewoon eigenlijk heel gaaf. Dat, ja.
3: Ja,
4: het maakt niet uit of het goed is of niet. Daar gaat het helemaal niet om.
3: Het mooie is dan eigenlijk dat alle stemmen doen er dus toe. Ja. Weet je wel? Ook letterlijk, maar ook figuurlijk. Het doet er toe. Jouw stem, jouw klank, jouw taal, jouw woord, jouw gevoel, jouw volume. Dat is echt prachtig om zo'n diversiteit te creëren eigenlijk met elkaar.
1: Nou is het de vijfde keer. Hoe waren de reacties achteraf? Van die eerste vier keer, want dat bouwt zich natuurlijk op. Dan neem aan dat je niet begonnen bent in de kleine zaal van de film.
4: We zijn begonnen in het kerkje in Bloemendaal. En dat was eigenlijk ook, dat ging toen allemaal zo in een flow. Dat was echt fantastisch. Die kerk die zat ook heel erg vol met 160 mensen.
3: Bomvol, ja.
4: Ja, die zat echt bomvol. Daar waren we echt verrast. En de reacties zijn van, jeetje, wat is dit mooi. Wat is dit lekker om te doen. En ook van, wat is het bijzonder dat je inderdaad gewoon naast iemand zit en staat. Want dat doen we dus ook tijdens het zingen, maar ook achteraf. Van, maak eens even contact. Zeg eens wat je naam is en waar kom je vandaan. En dan na het zingen hebben we dan met gesprekskaartjes of met een gefaciliteerd ding, gaan mensen met elkaar, als ze dat willen, gesprekjes aan. En, maar dat is best wel een beetje spannend. Net als het zingen is dat best wel spannend. Maar als we het doen, dan is er echt iets van, yes, we hebben het gedaan. En hoe leuk is dit eigenlijk? Ja. Dus het is een beetje uit je comfortzone komen. En het werkt heel goed op ieders gemoed, om het zomaar even te zeggen. Ja. Mensen worden er blij van, vrolijk van. Het opent de harten. En er is gewoon een fantastische sfeer. Dus
1: dat kan ik me wel voorstellen, met zo'n week van de vrede, één zangmoment. Je krijgt mensen uit verschillende wijken, dat je natuurlijk hoopt dat er ook onderling contact blijft ontstaan. Krijg je dat ook een beetje terug?
3: Nou ja, dat is natuurlijk, daarom doen we het vaker en voelen we het ook als iets wat we structureel vaker willen doen. Om inderdaad daarmee de impact te kunnen vergroten. En dat mensen vaker durven te komen. En dat ze misschien nog meer mensen meenemen. En dat je elkaar weer terug ziet van, hé, ik ken jou.
1: Ja.
3: En kijk, in Haarlem, ik vanochtend fiets ik er naartoe. Ik kom altijd mensen tegen die ik ken of herken. Of die mij herkennen van gezicht, van het zingen, zeggen ze altijd. Dus op een gegeven moment herken je elkaar als je wat vaker misschien kan komen. Of misschien van die ene keer, die ene vrouw van toen. Als je die herkent en denkt, oh ja, daar heb ik mee gezongen. Of daar heb ik nog een praatje mee gehad. En we lijken niet op elkaar qua uiterlijk. Maar misschien wel hadden we een verbinding. Omdat we het allebei leuk vonden om heel hard te zingen. Of vonden het leuk om, of dit was ons lievelingseten, daar hadden we het over. Weet je, was op die manier kleine zaadjes planten van verbinding onderling.
4: En dat gebeurt ook, hè?
3: Dat
4: ik
3: gebeurt,
4: bedoel, dat gebeurt ook. Dat horen we ook terug. Van, goh, ik kwam die inderdaad, wat jij zegt, het gebeurt ook.
3: Ja, en ik denk dat dat kan groeien. Dus wij planten zaadjes en dat groeit. En dan hopen we zo de vrede te vergroten in Haarlem.
1: Nou, als je nog niet enthousiast was, dan zijn we het nu. Ja, toch?
3: Ja, dus kom.
1: Even de technische details. Waar moeten we zijn? Hoe laat? Want, en hoe komen we aan een kaartje?
3: Ja, nou, we zijn zondag in de Vil, in de stad. De oude Philharmonie zeg ik ook soms bij, want soms denken mensen de Vil. In de kleine zaal. Om 12:00 zingen we, beginnen we.
4: Inloop vanaf 11:30.
3: Ja, en je kan een gratis kaartje reserveren. Het is gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Via de site van de Vil, www.vilhaarlem.nl.
1: Nou, alles op een rijtje. Dankjewel dat jullie naar de studio zijn gekomen.
3: Dankjewel dat we mochten zijn.
1: Ja, en ik denk altijd nog even succes met die laatste voorbereidingen. Kan ik me zo voorstellen.
3: Komt ook goed. Ja, komt goed.
1: En ontzettend veel plezier volgende week.
4: Dankjewel.
3: Thanks.
1: Zondag 20 september kun je dus in de Vil naar Vrouwen Zingen voor Vrede om 12:00 middags. Inlopen om 11:30. In de studio waren Yvonne Monen en Tjaro Duran.

0: Aloe Black en One Good Thing hier op Haarlem 105. Wat is er allemaal te doen in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort? Je kunt altijd naar ons een persbericht sturen. Niet thuis @haarlem105.nl. Kan het je niet beloven, maar we doen ons best om er zoveel mogelijk van deze tips mee te nemen. En Marcel Beun, ja, dan heb je ook nog kans dat hij jouw persbericht eruit haalt en je tip meeneemt in de Niet Thuis agenda. Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen. Dit jaar viert Haarlem Voices haar 20-jarig jubileum. Een bijzonder moment dat wordt gemarkeerd met een groots muzikaal project. De uitvoering van Johann Sebastian Bach's Hohe Messe. Dit monumentale werk uit het koorrepertoire wordt ook wel gezien als iets dat muziekliefhebbers minstens eens in hun leven live gehoord moeten hebben. Op zaterdag 19 september klinkt de Hohe Messe live in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem. Onder leiding van dirigent Sarah Barrett en samen met Nicolaas Consort en vier gerenommeerde solisten brengt Haarlem Voices dit werk van Bach tot leven. Voor deze bijzondere gelegenheid wordt het koor uitgebreid met oudleden, zodat 20 jaar koorhistorie samenkomt in één onvergetelijke uitvoering. 19 september dus in de Grote of Sint-Bavokerk. Voor meer info en toegangskaarten kijk op haarlemvoices.nl. En welke liedjes zongen je moeder, vader, opa, oma, juf of meester vroeger voor jou? En welk verhaal hoort daarbij? In het nieuwe houtfestivalproject Mama Tori gaat Houtfestival Haarlem samen met theatermaker Wijnand Stomp, ook bekend als meneer Anansi, en Stichting Kapsalon op zoek naar liedjes, slaapliedjes, rijmpjes en herinneringen uit onze kindertijd. In elke taal. Mama Tori is een muzikaal vertelproject voor alle leeftijden. Tijdens vier gratis workshops verzamelen deelnemers liedjes, rijmpjes en herinneringen uit verschillende culturen en talen. Deze workshops zijn op 16, 23 en 30 september en 7 oktober. Uit de verzameling wordt een selectie gemaakt. Een groep kinderen en volwassenen werken daarna samen met Wijnand Stomp en muzikanten toe naar een muzikale meezing- en vertelvoorstelling op 17 december in Slachthuis Haarlem, waarbij iedereen welkom is. Voor meer info en aanmelden voor deelname, kijk op houtfestival.nl. Dat is houtfestival.nl. En dan moet je op die site bovenaan even klikken op nieuws.
0: Dankjewel, Marcel Beun. Heb je zelf dus ook nog een leuke activiteit binnenkort? Stuur ons dan een e-mail naar niet-thuis. Let op die twee T's in het midden. Niet thuis. @haarlem105.nl

0: De OJ's en Backstabbers hier bij Haarlem 105. Zometeen alweer tijd voor het nieuws van 11 uur. Maar voordat het zover is, wil ik alvast even aan je meegeven dat je volgende week zondag naar het Draaiorgelmuseum in Haarlem kan. Want dan is wederom de dag van de kleine handdraaiorgels. En dat is alweer de 12e editie. Dit evenement biedt een unieke kans om de charme en schoonheid van traditionele handdraaiorgels te ervaren. Bewonder een verscheidenheid aan handdraaiorgels in actie, elk met hun eigen unieke klanken en melodieën. Vanuit het hele land komen deze kleine instrumenten naar Haarlem. En je kunt ze van, zo kun je 11 van deze bijzondere orgels zien en horen. Dus komende zondag in het Draaiorgelmuseum aan de Kupersweg nummer 3 in de Waardepolder. En het museum is geopend tussen 12 en 6. En de toegang, die is gratis.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten

0: borgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Yelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellen Stamer.

Son Mieux en It's Only Love. Goedemorgen, dit is Haarlem 105. Tot 12 uur is dit het culturele programma Niet Thuis Magazine. Bibliotheek Zuid-Kennemerland organiseert voor de derde keer het festival Buiten het Boekje Om. Maya Elsinga is een van de organisatoren en neemt straks het avondprogramma met ons door. De Schuur die opent vandaag de deuren van het nieuwe theaterseizoen. Sunniva Matla van de afdeling PR die neemt ons mee door de hal op de begane grond met wat er vandaag allemaal te doen is. Maar natuurlijk kijkt ze ook uit naar het komende theaterseizoen. En dan heeft ze de ontzettend lastige taak om er een paar apart te benoemen. Maar ook de rest van het jaar kijken we natuurlijk vooruit wat er gebeurt in de Schuur. Ik ben Ellen Stamer. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine op 105.

Heaven, featuring Michael McDonald en We Go Back. De Haarlemse Haarlem Blues Club, die bestaat 10 jaar. Ja, ze hebben een naamsverandering ondergaan. Het heet nu Haarlem Blues Club. En je hoorde het net misschien al in het vorige uur dat ze onder andere bij Theater De Liefde het podium pakken, maar ze doen dat ook gewoon nog bij Circus Hakim. En dat is komende vrijdag 18 september... Thomas Toussaint treedt op, Little Steve, Jeroen de Velder komt langs en zo nog veel meer. Ze pakken goed uit voor hun 10-jarig jubileum. Kaartjes kun je kopen via de website van de Haarlem Blues Club, zodat je dat ook weet. Vandaag is er onder andere in Elswoud ook nog een expositie te zien. Dat is als je dan voor de ingang staat, moet je naar links. Dus voorbij het Elswoud Theater en dan kan je in het gebouw daar links, waar ook wel bijvoorbeeld theater plaatsvindt, dat hebben ze dan nu omgebouwd tot ateliers. Nou ja, niet zozeer atelier, maar een ruimte waarbij je het werk kunt bewonderen van heel veel verschillende kunstenaars. Dus de kunstenaar Kunst in Elswoud heet het. Tijdens de Open Monumentendagen geopend, maar ook dus volgende week. En dan is vandaag de opening om 14:00. Dus ook leuk als je daarbij aanwezig kan zijn. Maar lukt het je dit weekend niet, dan kan je er ook volgende week naartoe. En dat heet dan Kunst in Elswoud. Hans Frans komt, Ab Essebrink, Pepijn Baken, Luna Zevenhoven, Henny Stevers. En er is gewoon koffie te verkrijgen. Ook altijd handig voor het geval je denkt, ik ga die kant op. Maar een kopje koffie, daar heb ik altijd wel zin in. Of een kopje thee, warme chocolademelk. Misschien ook heel goed geschikt weer voor. Bij Elswoud kan je terecht.

0: Hij werd beroemd omdat hij als acteur meedeed in een spijkerbroekenreclame. En toen bleek hij ook nog te kunnen zingen. En dat allemaal onder de bezielende leiding van Madonna. Nick Kamen en I Promised Myself. Het is allemaal vorige eeuw hoor, maar toch leuk om nog even te vertellen. Volgende week zaterdag wordt voor de derde keer in de bibliotheek in het centrum van Haarlem het Buiten het Boekje Festival georganiseerd. In de studio is Maya Elsinga, een van de organisatoren. Goedemorgen Maya.
1: Goedemorgen.
0: Het lezen van jongeren staat enorm in de belangstelling op het moment. Ze komen er niet zo goed vanaf. En dan vooral de zorg dat er niet meer wordt gelezen. Is dat ook een beetje het idee achter jullie evenement?
1: Ja, ik denk dat het in ieder geval het idee was waarom ik ook bij de organisatie kwam. Ik zit zelf in een boekenclub, dus ik ben niet een van de jongeren die niet houdt van lezen. Maar ik denk wel dat we allemaal als jongeren een bepaalde, tenminste de organisatoren van het festival, een bepaalde soort hunkering hadden naar het verleden, naar nostalgie, naar gewoon lezen, spelletjes. Eigenlijk ook om de bibliotheek te zien als iets groters dan enkel een plek met boeken. Ik denk dat daardoor misschien ook bepaalde jongeren het alleen maar associëren met, oh, ik ga daar leren voor mijn examens.
0: Ja.
1: Of ik ga daar een boek lenen. Maar eigenlijk kan je er veel meer. Dus dat was een beetje de insteek die wij ook hadden met het festival. Om het echt om te toveren naar een hele culturele plek. Vol met allerlei activiteiten om zo ook het lezen meer te stimuleren.
0: Wat kan je er dan nog meer doen als jullie er niet zijn? Niet alleen maar lezen is of studeren?
1: Je hebt een hele grote, ondergronds kan je heel veel films huren. Ook series. Je hebt er ook vaak meet and greets met schrijvers. Dat wordt ook wel op de socials vermeld. Je hebt een heel erg leuk café waar je ook heen kan. En het is ook gewoon heel erg gezellig, denk ik, om er samen te komen met vrienden. Om misschien wel over literatuur te praten, ja, maar niet alleen maar te lezen bijvoorbeeld.
0: Je zei net zelf, dan gaan we naar het evenement hoor. Je zit zelf ook in een boekenclub.
1: Ja.
0: Wat lezen jullie dan voor boeken?
1: Oeh, dat loopt heel erg uiteen. We hebben eigenlijk altijd dat één iemand de boeken kiest. En dan gaan we met z'n allen stemmen. Dus we hebben wel dat bepaalde mensen heel erg voorkeur hebben voor een bepaald genre of een bepaalde schrijver of een bepaalde stroming. Maar ja, we lezen met name wel fictie, soms classics, maar soms ook hele moderne literatuur. Eigenlijk is het een mengelmoes van alles. Ja.
0: En hoe lang mag je dan doen over een boek?
1: Wij doen meestal zo'n 2 maanden, omdat we ook best wel uiteen wonen, iedereen studeert. Dus het is soms wel een beetje lastig om het te passen aan iedereen's schema. Ja. En het hangt ook vaak af van de lengte van het boek.
0: Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Ja. Maar toch lees je dan sowieso 6 boeken in een jaar?
1: Ja, minimaal wel. Ja.
0: En zijn er dan, want dat is natuurlijk het leuke van een boekenclub, dat je op die manier ook in aanraking komt met een boek wat je anders zelf nooit zo snel zou kiezen.
1: Ja, absoluut. Zeker. Ook een boek waar je dan misschien, in mijn geval, dat we dan stemmen. Als je er dan niet op gestemd hebt, dat je dan eerst misschien denkt van, die had ik niet gewild. Maar dan uiteindelijk heb je de mooiste gesprekken erover. Ook omdat iedereen natuurlijk een andere impressie ervan heeft. Dus het is,
0: ja. Nou, terug naar het evenement. Ja. Buiten het boekjefestival. Dan, het is allemaal zaterdagavond.
1: Klopt.
0: Voor welke leeftijd, doelgroep is het bedoeld?
1: Het is wel bedoeld voor jongeren. Ik zou zeggen van 14 tot ongeveer, ik ben zelf nu net 22, maar ik denk dat ongeveer 14 tot 22 dat wel een goede,
0: leuke mix zou zijn.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En wat is er dan te doen?
1: Ja, heel veel. Er zijn sowieso hele leuke muzikale acts, lokale muzikale acts. We hebben Rodon Cerise, hele mooie, beetje mythologische 90s sound. Er komt ook een DJ die allemaal leuke vinylplaten ook gaat draaien. Dus we hebben echt gekeken naar hoe we een beetje terug kunnen naar vroeger.
0: Ik voel het nostalgische terugkomen waar je het hier over had.
1: Zeker. Ja. En ook allerlei leuke workshops. Je eigen boekenlegger haken. We hebben ook Stoked. Dan kan je je eigen shirt graffitien. Dus bordevol leuke dingen.
0: Ja. Ja. En ligt er dan ergens zo af en toe ook een boek? Of is dat dan, want daar hoor ik je niet heel erg over terug. Dus dat is het meer gewoon echt een ontmoeting met de plek?
1: Het is sowieso een ontmoeting met de plek. Maar er is ook een hele leuke boekenkraam waar je sowieso boeken kan kopen voor 1 euro. Dus dat is altijd goed. En er is ook een kraam waarin je boeken kan ruilen. Dus het is wel de bedoeling dat er alsnog een gesprek over boeken en over literatuur ontstaat. Maar naast dat is er nog veel meer dan alleen dat.
0: Ja, dus ja. Want je kan ook gewoon spelletjes doen.
1: Zeker, ja. Het zijn allemaal oud-Hollandse spelletjes. Maar er zijn ook weer hele coole gamecomputers. Waar dan, allemaal, volgens mij een soort Nintendo en PlayStation. Dus het is een beetje een mix van beide.
0: Ja, naar welke tijd gaan jullie terug?
1: Ik zou denk ik zeggen jaren 80, jaren 90. Ja.
0: Wat vind je er zo leuk aan de jaren 80 en 90?
1: Ja, ik denk dat het is gewoon een soort bepaald gevoel opwekt. Misschien wat dan tegenwoordig een beetje is vervlogen door sociale media, telefoons. Dat het allemaal super snel moet gaan. En dat vind ik altijd wel jammer. En ik heb het gevoel dat, dat die tijd gewoon heel erg mooi is, ook om de muziek. Want ik denk dat we allemaal, iedereen van de programmamakers, ook wel een hele voorliefde heeft voor muziek van die tijd. Dus ja. Ik denk dat muziek altijd wel.
0: Nee, Cayman past er daar heel goed bij.
1: Zeker.
0: Die zuid die tijd.
1: Ja, nee, maar ik denk dat dat altijd ook een heel erg gevoel met zich meedraagt. Dat brengt je gewoon terug, ook al leefde ik toen natuurlijk niet, maar bijvoorbeeld mijn ouders wel. En dan heb je ook weer allemaal herinneringen die dan overdragen. Dus,
0: Ja, wat wij weer hadden met de jaren 60.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik snap het. Ja, die jaren 80 en 90. Ach, ze waren ook heel erg leuk. En heel veel heerlijke muziek. Hoe werkt het praktisch? Kaartjes? Waar moeten mensen zijn? Hoe laat begint het?
1: Het begint om 7:00. Kaartjes zijn gratis. Maar je moet ze wel even bestellen via de website van de bibliotheek. Zodat wij ook weten hoeveel mensen er ongeveer verwacht worden. Het duurt tot 12:00.
0: Ja. Dus, en dan is het ook nog zo, omdat je zegt het is tussen de 15 en 22, wordt er alcohol geschonken? Of is dat niet de locatie daarvoor?
1: Nee, er wordt geen, tenminste voor zover ik weet, wordt er geen alcohol geschonken.
0: Maar ik denk dat het weer fijn is voor
1: ouders wellicht.
0: Ja, wellicht van 15 tot nog net geen 18. Nee, dat er is ze wel een beetje weten wat er te wachten staat.
1: Precies. Nee, er is wel een hele leuke foodtruck. Met allerlei hapjes, maar geen alcohol. Nee.
0: En het begint om 7:00.
1: Uh-huh.
0: Dus en om 12:00 afgelopen. En een kaartje is gratis. Nou, dan hebben we hem denk ik helemaal meegenomen. Waar verheug je jezelf op? Dat je denkt, nou, ik ga echt proberen om dat sowieso te gaan doen.
1: Ik denk wel de boekenlegger haken. Dat lijkt me wel heel erg cool. Omdat ik ook, ik kan wel een klein beetje haken, maar niet heel goed. Maar ik heb wel gehoord dat de workshop ook best wel voor beginners ook nog een beetje is. Dus dat is fijn. En Rodon Series, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar.
0: Nou, dan wensen jullie ontzettend veel plezier.
1: Ik
0: ben ook benieuwd hoeveel mensen erop af gaan komen.
1: Ja.
0: Waar hoop je een beetje op? Toch nog even horen.
1: Ik hoop wel 200. Dat lijkt me wel een mooi streven.
0: Ja, nou, helemaal leuk. Ontzettend veel plezier en dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Dankjewel.
0: Je hoorde Maya Elsinga van een jongerenteam van het evenement Buiten het Boekje.

0: Alabama Shakes en Garden bij Haarlem 105. Ja, we kregen het meteen over boeken. Dat is altijd jammer. Als je dan via televisie of internet kijkt, dan denk je, waar hebben ze het over? Want ik praat er nog even door met Maya. Nou, wij hadden het over boeken. En ik vroeg me af, wat lezen jullie dan? En ik zit zelf ook in een boekenclub. Dus we werden even boekentips uitgewisseld. Nou, dat was ook al heel erg leuk. Er kwam een Engelse titel voorbij. Die heb ik even niet onthouden. Maar ook in die boekenclub wordt niet alleen in het Nederlands gelezen, ook in het Engels. Dus, maar wel leuk. En in mijn boekenclub gaan we een nieuwe boek van Connie Palme lezen. Johnny Walker. En als je dat zelf ook gaat doen en wel wat meer van haar wil weten, nou, ze komt naar Haarlem. En dat is komende woensdag. De boekhandels uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandpoort, die hebben zich verenigd. En eens in de zoveel tijd nodigen zij gezamenlijk een schrijver uit. En in dit geval is het Connie Palme. Die wordt geïnterviewd over haar nieuwste boek. Dus dan is het ook een leuke manier om haar zelf weer even te horen praten en in het live, in het echt te zien. En de kaartjes zijn verkrijgbaar. Dat kan via de website van de film, maar je kan ook even langs bij een van de boekhandels. En daar misschien, dat is de ene keer wel, de andere keer niet. Maar volgens mij kan je daar ook een kaartje kopen. En anders verwijzen ze wel naar de website. Ja. Zo werkt het dan. Ondertussen maar eens even kijken wat het weer gaat doen. Want ja, met al die leuke evenementen die er op dit moment zijn, is het toch ook fijn als het een beetje droog blijft. Even het actuele weer erbij pakken. In zoverre mijn app om dan te kijken wat het weer vandaag doet. Of in ieder geval op dit moment. Ja, buienradar, regenradar. Oh, nou, voorlopig regent het nog even. Vanmiddag. Veel bewolking en vooral in het zuidelijke helft van het land regen. Nou, we kunnen er hier ook wat van op dit moment. Er zitten wat aardige pieken tussen als ik zo kijk op de buienradar. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Later heb je toch kans op een zonnetje hoor. Maar dat was gisteren wat eerder beloofd dan dat het vandaag nu het geval is. Vanavond en vannacht valt er in het zuiden nog regen. Elders is het droog en hebben we kans op nevel en mist. De temperatuur ligt dan tussen de 8 en 16 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Er is kans op een spatje regen. En bij een zwakke tot matige wind wordt het tussen de 20 en 24 graden.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede.

0: het misschien.
1: Ruben Anning, dat het morgen lukt.
0: Dat het morgen lukt misschien.
1: En daarmee werd het bijna 8:08. De cultuurkoepel Haarlem organiseert op de geboortedag van verzetstrijder Hannie Schaft in samenwerking met de Nationale Hannie Schaft Stichting een bijzondere herdenking waarin haar leven, moed en blijvende betekenis centraal staan. Tijdens de avond gaat een nieuwe animatie in première die een indringende laag toevoegt aan haar verhaal en haar laatste uren in gevangenschap invoelbaar maakt. En de bijeenkomst is gratis toegankelijk na aanmelding. Het programma start om 8:00. En dat is dus komende woensdag in de koepel. Met onder andere bijdragen van Hans Bakker van de Nationale Stichting van Hannie Schaft, Sophie Poldermans en ontwerper en tekenaar Christel Bouwmeester. Het speciaal gecomponeerde lied Als ik je niet meer zie van Matanja Gerritsen wordt uitgevoerd door Cor Angels en brengt voor het eerst brieffragmenten van Hannie Schaft aan haar vriendinnen Feline muzikaal tot leven en toont een onverwachte persoonlijke kant van haar verzetsverhaal. Na de première kunnen bezoekers de animatie in cel 55 bekijken en elkaar ontmoeten tijdens een informele afsluiting. Dus woensdag 16 september is dan de officiële presentatie van die animatie. Maar ook daarna kun je nog terecht in de cel 55 om te zien waar Hannie Schaft dan haar laatste uren doorbracht.

0: Ilse de Lange en Something Good hier bij Haarlem 105. De Schuur opent dit weekend het nieuwe theaterseizoen voor jong en oud. Ergens in de grote hal staat Suniva Matla, onder andere verantwoordelijk voor de PR. Goedemorgen, Suniva.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er vandaag allemaal te doen bij jullie?
1: Ja, ontzettend veel. We zijn vanochtend vroeg begonnen. En het is een beetje, zoals mijn collega wel eens zegt, feest in alle zalen. Dus in de Biep is een hele kleine voorstelling. Daar zijn net allemaal kleutertjes naartoe gegaan. Om mij heen rennen nu kleine kinderen. Je kan hier knutselen. Dus mensen zijn hele tafel voor kinderen. Is een animatiefilm aan het maken. En buiten, ik sta nu binnen, want het regent. Maar buiten onder ons afdak staan er nu mensen pannenkoeken te baken. En dat ruik je hier dus ook langzaam komt dat binnen. En dat is heel leuk, want het zijn niet zomaar pannenkoeken. Maar kinderen kunnen dus zeggen wat voor pannenkoek het wordt. Dus er was net een meisje en die zei, ik wil een eenhoornpannenkoek. En dan gaan de mensen dus, ze zijn van hot mama hot. Die gaan dan een pannenkoek maken met allemaal kleurtjes. En dan heb je dus echt een eenhoornpannenkoek. Dus het is hier heel druk en heel gezellig.
0: En iedereen trekt straks in een pannenkoek met dit koude weer.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik kijk er ook zelf. Ik weet wel wat mijn lunch wordt.
0: Heel goed, heel goed. Ik hoorde je ook vertellen dat er een rat van fortuin is. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, ik sta er nu voor. Ik ga het je beschrijven. Het is een rat. Er staan allemaal lichtjes. Rood en witte lichtjes. En daar kan je aan draaien en dan kan je iets winnen. Of je hebt dikke pech. En wat bijzonder is aan dat rad, mensen kunnen zelf een bijdrage doen om aan dat rad te draaien. Dus sommige mensen betalen €1, sommige betalen €20 en alles ertussenin. En dat geld gaat niet zomaar naar de Schuur. Wat we gaan doen is met dat geld kunnen we kinderen verwelkomen uit heel Haarlem en ook daarbuiten die niet vanzelfsprekend naar een voorstelling of naar een film kunnen. Dus je kunt je voorstellen, er zijn best wel wat kinderen voor wie een kaartje voor de film of voor theater gewoon bijvoorbeeld veel te duur is voor heel veel gezinnen. En dankzij samenwerking met maatschappelijke partners kunnen we deze kinderen alsnog uitnodigen. En dat kunnen we dus ook doen dankzij mensen die aan ons rad draaien. En je moet je voorstellen, dat gaat naar toegangskaartjes, maar de kinderen krijgen ook gewoon een drankje. Die krijgen popcorn. We regelen eventueel vervoer, zodat het echt voor hun een ontspannen dagje uit is samen met ouders of opa en oma of net wat er past in het gezin.
0: Suniva, en hoe kom je dan in aanmerking daarvoor? Of hoe kan je laten weten dat dat misschien passend is voor je gezin?
1: Nou, op verschillende manieren, maar wat wij vaak doen, je kunt je voorstellen als ik hier op de Grote Markt ga staan met vrijkaarten, dan bereik ik niet per se de beste gezinnen. Dus wat wij doen is met allerlei maatschappelijke partners. We werken inmiddels met meer dan 50 verschillende partners in de regio. Dat wij aan hun vragen, goh, welke kinderen kennen jullie en welke gezinnen kennen jullie voor wie dit heel fijn is. En wij vertrouwen hun op hun oordeel. Zij bereiken veel beter deze gezinnen en weten ook veel beter wat er nodig is. Dus is er vervoer nodig of niet? En wat is passend qua aanbod? En dan moet je denken aan de voedselbank of aan Wij Heemsteden of aan de Voorlees Express. Dus tal van organisaties en dat is te gek, want zij weten veel beter de doelgroep te bereiken dan wij.
0: Ja.
1: En het is heel leuk, want mensen zijn heel vrijgevig natuurlijk in een weekend als dit. Dus er is heel veel aan het rad gedraaid. En die opbrengst gaat dus 1-op-1, dus die blijft niet aan de Schuur plakken. Dat gaat gewoon 1-op-1, zetten we dat om in drankjes, kaartjes, vervoer.
0: Nou, laat maar horen hoe dat draad draait.
1: Ja? Hoeveel wil jij doneren?
0: €5.
1: Te gek. Oké, dan ga ik nu draaien.
0: €5, ja.
1: Goed luisteren. Even kijken hoor. 1, 2. Hij remt langzaam af. Hij zit nu op een, oh ja, surprise ticket. Nou. Dus nu heb jij een kaartje gewonnen voor een voorstelling. Moet je even zeggen, wil je een volwassen kaartje of wil je een kinderkaartje? Wil je een kind ergens mee naartoe nemen?
0: Een volwassen kaartje.
1: Een volwassen kaartje? Even kijken hoor. Dan gaat mijn collega nu de bak met volwassen kaartjes pakken. En dan ga ik je beschrijven. En misschien kan ik je daar dan meteen iets over vertellen. Even kijken, je hebt een kaartje gewonnen voor, oh, dat is al heel snel, voor komende vrijdag 18 september om 8:00 mag je naar het debuut. En dat zijn allemaal jonge makers die eigenlijk net gescout zijn, die klaar zijn van de opleiding. En die gaan dan voor het eerst een voorstelling maken. En dat is altijd echt ontzettend leuk om zo nieuwe makers te ontmoeten.
0: Nou, dan kom ik vanmiddag langs betalen en mijn kaartje ophalen.
1: Superleuk. Echt te gek.
0: En als je verder kijkt, dus voor vandaag is er veel te doen. Mensen kunnen ook aan het rad draaien en wellicht een prijs winnen. Wat is er verder nog te doen voor de komende tijd? Dat je denkt, ach, dat wil ik al even onder de aandacht brengen.
1: Nou, waar ik heel veel zin in heb, is onze feestdagen special. Die heet Food dit jaar. En dat doen we nu een paar jaar. Dus je mag het inmiddels, mogen we het een traditie noemen. En wat heel erg leuk is, is dat je gaat dan, we hebben een grote zaal voor mensen die nog niet bij ons zijn geweest. We hebben een hele grote benedenzaal, daar staat normaal een tribune. Die halen we dan deels uit. En dan zetten we daar tafels neer. En daar kan je dan met vrienden, familie, net met wie jij graag de feestdagen doorbrengt, ga je dineren. Dus je krijgt een 3-gangen diner en je gaat naar een voorstelling. En Food is een circusvoorstelling. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar onze directeur heeft hem 2 keer gezien. En die vond het zo te gek dat ze alles op alles heeft gezet om hem naar Haarlem te krijgen. Maar hij speelt ook bijna niet in het land. En het is heel leuk om dan samen een voorstelling te zien en te kijken. Het is acrobatisch, het is heel grappig. Volgens mij kan je daar ook gewoon gerust met jongere kinderen naartoe. De leeftijd staat op onze website. En die zijn ze hele feestdagen. En het is soms 's avonds, maar het is ook soms in de middag. Waardoor je dan, eten en naar een voorstelling. Dus dat is iets. En ik ben een paar keer met mijn familie geweest. Nou ja, dat is zo leuk om dan samen... je hebt ook meteen heel veel leuks om over te praten, want je ziet samen die voorstelling. En ik vind dat heel leuk om zo tijdens de feestdagen iets te vieren. Dus Food is absoluut een dikke tip voor mensen om in de agenda te kijken.
0: En dan is het ook altijd zo dat het eten in ieder geval vegetarisch is?
1: Ja, klopt. Ja, zeker. Ja. Ja, dus en we kunnen ook rekening houden met allergieën als mensen bijvoorbeeld geen noten mogen of zo. Dat kan allemaal gewoon doorgegeven worden. Dat is geen enkel probleem.
0: Nee. En verder nog, heb je iets op je lijstje voordat we zelf de agenda induiken?
1: Ja, zeker, zeker. Over een week lijkt mij heel grappig. Dan is er een kindervoorstelling. Die heet Alle kinderen stinken. Dat vind ik echt een steengoede titel. En ik heb zelf ook 2 kinderen. Eentje van 7 en 9. En ik vind met een kind naar een theater gaan echt heel leuk. Want je haalt er allemaal iets anders uit, zeg maar. Dus dingen waar ik om lach, dan kijken ze me weer aan. Huh, waar lach je nou om? En vice versa. Dus je hebt een hele andere belevingswereld. Dus ik vind het heel mooi om samen met een kind of een kleinkind of een buurkind naar een voorstelling te gaan en dan die ervaring uit te wisselen. Deze voorstelling is op 20 september, 6+. En het gaat er eigenlijk over, je volgt geloof ik een talkshow van mensen, een soort knotsgekke, grappige talkshow met heel veel licht en kleur en gedoe. En het idee is dat ze op een gegeven moment de stelling poneren, alle kinderen stinken. En wat het verhaal wat erachter is, gaat over wat geloof je wel, wat geloof je niet, wat is fake nieuws, hoe ga je om met de waarheid. Dus dat is ook een heel mooie manier om over zo'n onderwerp op een lichte manier natuurlijk met een kind van gedachten te wisselen. Dus die is volgende zondag om 3:00 en dan van iedereen vanaf 6 jaar. Maar vanaf 6 jaar is vaak echt een ondergrens. Dus je kan daar ook prima met een 10- of 11-jarige naartoe gaan.
0: Helder, helder. Sineva, ik denk dat we elkaar vaker zullen spreken het komende theaterseizoen. Dankjewel voor je bijdrage vandaag en heel veel plezier. En ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat je aan de pannenkoeken gaat.
1: Ik denk heel snel.
0: Dankjewel.
1: Okay, dankjewel, hè.
0: Dag. Je hoorde Sineva Matla van De Schuur. Je kan vandaag even gezellig langsgaan en kijk anders op de website voor de films en natuurlijk voor het theater voor het komende seizoen.

John Allen en Can't Stop Now. Nou, toch zal er een einde komen aan het programma Niet Thuis Magazine. Want we schakelen zometeen met Amsterdam. Want daar zit collega Luc Asseman. En die heeft van allerlei gasten die hij gaat bellen. Ik moet even mijn berichtje zoeken. Want hij heeft het namelijk naar me gestuurd. Zodat we precies weten wat hij allemaal gaat doen. Hij gaat bellen met zanger Mike Riva, zangeres Leila en ook met zanger Stefan Jansen. Ze hebben alle drie een nieuw nummer uit en daar wil Luc natuurlijk van alles weten. Hij loopt ook door de SterrenNL Top 25 lijst en hij heeft natuurlijk een dubbelspel. Dus Nationaal Product hoor je vandaag live vanuit Amsterdam met Luc Asseman. Een uitsmijter nog eventjes. Het was moeilijk kiezen, want we hadden veel berichten binnengekregen. Volgende week zondag organiseert Natuurmonumenten een bunker doedag voor gezinnen met kinderen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En tijdens een avontuurlijke tocht langs bunkers, schuilputten en loopgraven ontdekken kinderen hoe soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog leefden. Onderweg voeren ze opdrachten uit, kraken ze geheimschrift en mogen ze een bunker van binnen bekijken. De activiteit is geschikt voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. En natuurlijk samen met hun begeleider. Meer informatie kun je vinden op de website Bunker Doedag voor gezinnen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En je betaalt €2,50 als je een oerlid bent. En anders €5 per kind. Je hoeft niet te reserveren, dat scheelt ook weer. En het is tussen 1 en half 2 bij de ingang Midden Herenduin. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne zondag. Veel plezier als je nog op pad gaat met de Open Monumentendag of het bezoek van een van die vele ateliers. Luc Asseman zit er klaar voor in Amsterdam. Ik wens u allen een hele fijne zondag en tot volgende week.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten.

0: het bewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
2: Jawel, goedemiddag.

Een stevige aftrap, dat was het. Do Unlimited met Get Ready For This. Goedemiddag, het is het Nationaal Product. Het is zondag, 13 september. Tussen nu en 2 uur alleen maar plaatjes van eigen bodem. Dat kan Nederlandstalig zijn, dat kan ook Engelstalig zijn. Ik heb 3 interviews klaarstaan voor de komende 2 uur. Dus dan gaan we met elkaar even bellen met diverse verschillende artiesten. Je hebt ze net allemaal gehoord. Ellen Stamer, bedankt voor het introduceren daarvan. Goedemiddag.

Hij is mooi. De nieuwste plaat van Tino Martin samen met natuurlijk Billy Dans. Ik hoor niks geks. Goedemiddag, je luistert naar het Nationaal Product. En we pakken een beetje de oude en de nieuwe muziek door elkaar heen mee in de komende 2 uur. En daar hoort natuurlijk Mouten McNeil ook bij. Ken je ze nog?

Wouter McNeil was dat. En How Do You Do. Ja, terug in de tijd. Ooit nog een keer een songfestivalliedje geweest. Hè? Ja, we hebben niet zoveel gehaald, geloof ik, toen de tijd. Want anders hadden we wel vaker dat hele groepje hier in Nederland op visite gekregen. Uit al die landen. Maar voorlopig ziet het er ook naar uit dat we dat niet gaan krijgen. Nee, dat zit er, die kans is groot. Even kijken, jongens. Ik heb een berichtje binnengekregen van Drukwerk, van Harry Slinger. Die gaan namelijk op 18 januari 2027 weer een optreden doen in ons eigen Haarlemse patronaat. En dat is leuk, want dan staan ze dan volgens mij al het vierde jaar achter elkaar in januari. Dus dat, ze trappen daar altijd een beetje in het jaar af. Dat doen ze goed. Het is nog steeds een hele leuke band. En ik heb daarom ook een leuk plaatje van hun klaarstaan. Weliswaar een oudje, maar hij wordt nog steeds gedraaid bij al hun optredens. Of gespeeld bij al hun optredens. Hier is Marianneke van Drukwerk.

0: Dit is ook schitterend. Mooie muziek. En inmiddels zijn ze natuurlijk ISO. Dit is een oudje van hun. Wie hebben we hier?
1: Hallo, hier Wilfred Gené. Je vraagt je natuurlijk af, hoor je mij ook op Nationaal Product op Haarlem? 105, is dat goed dat ik zo zeg? Er gaat een duim omhoog. Ik kan je zeggen, dat is gewoon het geval. Het is een topshow.

De allernieuwste van Wilfried Gené was dat, zijn korrelzout. Ja. Je luistert naar het Nationaal Product. We doen tot 2 uur naartoe alleen maar plaatjes van eigen bodem. En daar kan natuurlijk ook af en toe lekker een oude tussen zitten. Zo lekker oude is bijvoorbeeld die van Mai Tai.

Lekkere muziek van Mai Tai en de Female Intuition. Er is een zanger in Amsterdam en de meeste mensen kennen hem wel. Hij is de zanger van Gooi je schoonmoeder uit het raam, Ronald Engel. Maar Ronald die is dus eigenlijk een beetje... Ja, hij staat heel vaak te zingen in Café Nol in Amsterdam. En hij had ook zelf een café. De Nieuwe Vaart heeft hij inmiddels verkocht. En nu heeft hij dus nog meer tijd om te gaan zingen. Maar hij heeft ooit, voordat hij zijn hitje kreeg, een nog veel mooier plaatje gemaakt. En dat is namelijk Jouw lach in de morgen. En die wil ik even met je delen.

ogen zijn een sprookje. Je lacht als een gedicht. Lijkt als wel een engel in het zwolle avondlicht. Als jij je 's morgens uitrekt met de zon in je haar, dan weet ik het pas echt.

0: uit de oude doos vandaan. Roberto Cecchetti en de Scooters. En natuurlijk I Save the Day. Ik heb hem momenteel aan de lijn, als het goed is. Goedemiddag, Mike Riva.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, ja, het is gelukt. Ik heb je aan de lijn. Hey Mike, ja. Luister, want ik zit een beetje je biografie door te lezen. Maar jouw singeltjes die gaan in een rap tempo achter elkaar door, hè?
1: Ja, dat klopt. We blijven wel lekker doorgaan. Ja. Dat moet ook, anders dan zie je mensen hier niet meer natuurlijk.
0: In 2024, toen bracht je de eerste uit, Laat Me Leven. En ja. Daarna zijn er alweer 4, 5 bijgekomen, denk ik.
1: Ja, nu op nummer 5, ja.
0: Ja. Hey, hoe gaat het met de optredens, Mike?
1: Ja, goed. Gisteren ook weer 2 leuke optredens gehad. En er staan er eigenlijk wel weer een hoop gepland. Dus tot nu toe gaat het eigenlijk allemaal naar prima.
0: Je bent lekker op pad.
1: Ja, en, zeker weten.
0: En dan ook nog de drukte van de promotie van je single erbij, momenteel.
1: Ja, want interviews staan er ook een hoop gepland. Dus Dennis doet goed zijn werk.
0: Ja, nou, dat is mooi. Ja, daar kennen we Dennis ook van, hè. Die zit er wel achteraan. Die port mij ook altijd 2 keer in de week. Dus dat doet hij wel goed.
1: Okay,
0: luister, Mike, wie heeft er allemaal meegeholpen aan deze single?
1: Sam Roosendaal en Jesse Blokdijk. We hebben hem eigenlijk met z'n drieën geschreven en ook geproduceerd. Dus ja, echt een leuk team en voor herhaling vatbaar, denk ik. Gewoon 3 jonge gasten en ging eigenlijk supergoed.
0: Hoe is het om je eigen singles te schrijven? Is dat moeilijk?
1: Ja, het is wel lastig, ja, inderdaad. Maar ik vind het wel, het is wel leuk. Dus het is nou de eerste keer en ik denk wel dat ik het wel vaker wil gaan doen. Ik vind het wel mooi zoiets.
0: Ja, dus na deze kunnen we meer van jou uit jouw pen verwachten, eigenlijk. Of ja, ook uit die van Sam en Jesse.
1: Ja, zeker weten. 100%.
0: Dit trio is geboren nu, begrijp ik.
1: Ja, ik denk het wel. Het ging supergoed, dus.
0: Zijn de andere 2 mannen, zijn dat ook zangers of zijn dat puur alleen maar tekstschrijvers?
1: Nee, ook allebei zangers. Dus,
0: oké. Okay.
1: Dat is natuurlijk extra fijn.
0: Je voelt elkaar aan.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey, Mike, ik heb jou in het regio van Haarlem 105, in ons gebied van Lisse, Alkmaar, Zandvoort, Halfweg, niet zo vaak zien optreden. Zitten jouw optredens meer in jouw geboorterichting in Breda?
1: Ja, wel veel in Brabant, maar het gaat er ook steeds wel een beetje buiten, hoor. De olievlek begint zich wel een beetje te verspreiden.
0: Kijk, want dat is wel de bedoeling natuurlijk, hè, van zo'n plaat.
1: Ja.
0: Dat het een beetje onder de aandacht
1: inderdaad
0: komt. Huisje, boompje, beestje. Nou, jouw nieuwe single. Wat wil je er nog over kwijt?
1: Wat zei je?
0: Wat wil je nog kwijt over huisje, boompje, beestje? Waar gaat het verhaal over?
1: Nou, ik wil tegen de mensen zeggen dat ze hem gewoon lekker kunnen streamen op alle platforms, zeg maar. En dat ze de clip kunnen bekijken op YouTube. En verder rest. Deel hem lekker met iedereen die je kent. En probeer hem lekker mee te zingen.
0: Nou, ik ga alvast beginnen. Probeer hem mee te zingen. Hey, bedankt voor je tijd. Goed. We gaan het draaien.
1: Ja, dankjewel. Tot
0: okay.
1: De volgende.
0: Doei.
1: Doei.
2: Oh, de avond is nog vroeg. Een vreemde stad, een nieuwe kroeg. Ik zag je staan. Jij denkt vast, dit komt wel goed.

0: De leukste liedjes van eigen bodem.
1: Dat zeg ik.
0: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.

Heerlijk relaxed plaat van Douwe Bob, Note to Self. Ja, zijn allernieuwste. Ik zit even te kijken in de muziekbak, jongens. En ik kom in de nieuwe muziekbak een nieuwe plaat tegen van Caro. Caro Emerald heeft ze altijd geheten. Daarna werd ze The Jordan. Een band uit Amsterdam natuurlijk, vanwege de Jordaan. En daar woont ze ook. En we draaien met alle plezier voor haar, ook haar allernieuwste plaat. Dat is Already Lost. En die ga ik, die pak ik er nu meteen maar even bij.

Ja, je hebt het wel in de gaten. We pakken een beetje de oude en de nieuwe muziek mee in het Nationaal Product deze zondag. En dan krijg je ook natuurlijk dat je af en toe verzoekjes binnenkrijgt. Nou, er komt er weer zo'n leuke binnen. Een verzoekje voor Q65. En we kennen er wel, die Haagse band natuurlijk. En ja, eigenlijk bestond de band toen ik er nog maar net was. Dus zo'n hele tijd geleden. Rond de jaren 60 waren ze echt populair en hadden ze mooie muziek gemaakt. En dat telde natuurlijk ook voor het volgende nummer.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen

0: deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Nieuwemeer ook 10 minuten oponthoud. En op de A7 Heerenveen Horen bij Den Oever is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Jawel, en we gaan nog aan de slag met het tweede uurtje voor het Nationaal Product op deze zondag.
4: 105. Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

0: Een knaller van de plaat natuurlijk. Alan Clark was dat met de Foxy Lady. Over knallers van platen gesproken. Ja, ik heb er weer eentje aan de lijn hoor. Lea, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want jij hebt eigenlijk een soort van bijzonder...

0: bijzondere manier van introductie gemaakt in je muziekcarrière, toch?
1: Dat klopt, dat klopt.
0: Ja, ja, het debuut van een minuut op 3FM. Hoe kreeg je dat voor elkaar om daar gedraaid te worden?
1: Ja, ik werd geselecteerd met mijn eerste single Dan Weer de Zon. En toen was het eigenlijk een soort wedstrijd. Dus ja, er werd een minuut gedraaid. En als je dan de meeste stemmen had, werd je single helemaal gedraaid. En mijn single had de meeste stemmen.
0: Kijk, dat is een mooi beginnetje, toch, van je carrière?
1: Ja, zeker. Ja, droom, echt wel een droomstart.
0: Ja. Hey, luister, want wat heb je verder gedaan om daar op die plaats te komen? Sowieso. Hoe lang zing je al, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik zing al wel behoorlijk lang. Echt al vanaf kleins af aan. Altijd zanglessen gehad. Op een gegeven moment ook zangopleiding gaan doen. En vooral dus eigenlijk echt wel meters maken. En toen, ik vind het zelf ook heel leuk om te schrijven. Dus ik heb op een gegeven moment een Nederlandse vertaling geschreven. Die op YouTube geplaatst. En zo ben ik eigenlijk bij een platenlabel terecht gekomen. En zo is eigenlijk de hele bal gaan rollen.
0: Is Nederlandstalig sowieso jouw uitgangspunt om mee door te gaan?
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ja, ik vind dat
1: je daar het meeste gevoel in kan leggen. En past het beste bij mij.
0: Oké. Hey, deze plaat, repeat of niet. Hoe is het tot stand gekomen? Wie heeft er allemaal aan meegewerkt?
1: We hebben dat samen geschreven met mijn muzikale team, zeg maar. Met mijn label. We zijn bij elkaar gekomen. Gekeken van, goh, welk thema willen we? Welk thema willen we ruimte geven? En toen kwam eigenlijk al heel snel Repeat of Niet tot stand.
0: En nu dus volop in de promotie ermee?
1: Ja, zeker.
0: Het is net begonnen van de week of niet?
1: Het is nu 2 weken is het nummer uit.
0: Oké. Okay.
1: Ik zit volop inderdaad in de promotie. Mensen aanzetten om een nummer te luisteren.
0: Ja, nou, dat is mooi. Dat gaan we ook bij deze doen natuurlijk. Dat begrijp je wel. Lea, we gaan je in de gaten houden. Repeat of Niet is de plaat die jij nu hebt uitgebracht. En die gaan we laten horen aan de luisteraars. Bedankt voor je tijd, hè?
1: Superleuk, hè? Dankjewel dat ik in de studio mocht komen.
0: Bedankt, doei.
1: Dankjewel, doei.

Ja, Herman Abbé en Jozef Kusters. Samen, Circus Kusters natuurlijk. Een oudje van hun, Louise. Lekkere plaat. Ik zit volop in het Nationaal Product. En je weet hoe dat gaat. Wij krijgen dan ook bij regelmaat plaatjes toegestuurd van mensen. En zo is een van de personen die bij regelmaat mij port, Robin van Beek. Robin is natuurlijk al eens een keer eerder bij ons in de studio geweest met een plaat. Hij is ook zangcoach, onder andere voor Haasters Junior begeleidt hij. En nou heel veel andere mensen. Jake Montero heeft hier ook dingen mee gedaan. Nou, die heeft nu zelf 2 jaar lang gewerkt aan een album. 13 nummers heeft hij uitgebracht. Maar hij brengt ze niet in 1 keer uit. Hij brengt ze gewoon elke keer uit. Dus de komende 13 weken brengt hij elke keer een nieuwe plaat uit. En dat vind ik wel mooi. Hij heeft het nummer Tijd genoemd. Het album heeft hij Tijd genoemd. Het heeft alles te maken met de tijd van zijn leven. Hoe het is gegaan. Hoe de groei van zijn leven is gegaan. Dat zit allemaal in de liedjes verwerkt. En vandaag draaien we de eerste van die grote reeks. En dat heet De Tijd Heeft Alle Tijd. En die is gisteren uitgekomen. Nee, ik zeg het verkeerd. Afgelopen vrijdag is die uitgekomen. Maar goed, Robin van Beek dus hier op de zender nu.

Ja, Piet Philly was dat natuurlijk, met hot sauce. Ja, uit onze eigen adem vandaan. Ja, dat wil ik er nog bij zeggen. Cillian Romilly heeft ook een nieuwe plaat uit. En die wil ik met je delen natuurlijk. Jij was bij mij.

Heb het echt gezien? Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

André Hazes. Bloed, zweet en tranen. Lekkere muziek. Hij kwam knalhard bij mij op mijn koptelefoon binnen. Dus ik moest eventjes afstellen. Ik denk dat hij heel hard geladen staat in het systeem. Even kijken, jongens. Ja, kennen we hem nog. Joshua Kane. Hij zat natuurlijk altijd in zo'n beetje een stevige muziekband. Hij zat onder andere ook op het platenlabel. Of zit onder andere op het platenlabel van Tiësto. Maar Joshua heeft zijn naam veranderd. Hij heeft er Jos van gemaakt. Ja, het is een Rotterdammer. En hij gaat Nederlandstalige muziek maken. En Only Fan is dan de allereerste Nederlandstalige plaat die hij maakt. Nou, die pak ik dan nog eventjes mee voordat we straks de slot gaan schuiven naar het interview wat er nog aan zit te komen. Straks zo rond, wat zal het zijn, 2:05 ongeveer, denk ik dat het wordt. Maar eerst Joshua dus. Zijn allernieuwste plaat heet Only Fan.

0: One More Time was dat, van Wolfman. Uit ons eigen Haarlem vandaan natuurlijk. Ik heb hem momenteel aan de lijn hangen, als het goed is. Stefan Jansen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja hoor, daar is hij. Goedemiddag Stefan. Een zonnige zondag en jij zit volop in de promotie voor je nieuwe single.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Maar, heb je vandaag ook nog dingen op pad? Moet je nog naar studio's toe? Of doen we het allemaal telefonisch?
1: Vandaag niet. Ik heb gisteren 3 optredens gehad en ook nog radio-interviews. Dus vandaag een lekker rustig dagje.
0: Je bent volop bezig met de promotie voor je nieuwe plaat. Ik begrijp dat je een hele nieuwe koers bent ingeslagen.
1: Ja, klopt helemaal. Het is iets heel anders wat de mensen normaal van mij gewend zijn. Maar dat is ook net zo leuk en eigenlijk ook... Ja, gewoon benieuwd hoe ver je ermee kan komen. En wat het publiek ervan vindt.
0: Je bent zelf...
1: En ik moet zeggen, de reacties zijn positief.
0: Ja, ik wou net zeggen, je bent zelf in elk geval heel erg enthousiast. Want ik begrijp dat je in deze stijl door wil.
1: Ja, zeker. Ik zou niet zeggen dat ik altijd dit blijf maken. Maar dit is dit smaakt wel naar meer, inderdaad. Dat klopt.
0: Ja. Hey, Stefan, dit nummer is bij toeval op je pad gekomen, hè, begrijp ik.
1: Ja. Klopt.
0: Vertel eens, hoe zit het in elkaar?
1: Hij was eigenlijk gemaakt voor een andere artiest. Die had een ander nummer aangeboden gekregen, waardoor hij dit nummer naar de plank zou zetten. Of ja, eigenlijk wellicht niet op wou nemen. En toen hadden wij eigenlijk de nieuwe single, was al helemaal klaar, was al opgenomen en al. En ook al gemasterd. En toen kreeg ik van de studio dit nummer aangeboden. Toen dacht ik van, hey, dit is wel echt heel lekker, wel iets heel anders. Maar het was eigenlijk al gelijk goed. Ik moet wel zeggen dat ik in het begin heel erg moest wennen. Want de demo was met AI gemaakt.
0: Oh.
1: Dus het was echt torenhoog.
0: Ja.
1: Dus ik moest even gaan kijken hoe we dat in het vat konden gieten. Maar uiteindelijk zijn we ermee aan de slag gegaan. En ik ben heel erg trots op het resultaat.
0: Met wie ben je ermee aan de slag gegaan?
1: Met de studio. Met Sonic Solutions. En met mijn zanglerares. En, en met mijn geluidsman. Om een beetje te oefenen om het voor elkaar te krijgen.
0: En inmiddels zit hij er helemaal in en kunnen we gewoon volop verwachten dat hij ook staat te knallen op de optredens, toch?
1: Ja, zeker. Ik heb hem gisteren ook weer gedaan. En wat ik al zeg, reacties zijn goed. Ze zijn heel positief. En ze doen hem ook gewoon lekker mee met stap voor stap. Dus ik mag niet klagen.
0: Ik ga proberen de handjes op elkaar te krijgen in de thuis, bij de mensen thuis tijdens deze radio-uitzending. We gaan hem oppakken. Stefan Jansen, bedankt voor je tijd.
1: En jullie ook bedankt voor de tijd en voor de aandacht.
0: En Stap voor Stap is je nieuwe single. Hey, bedankt hè.
1: Dankjewel, fijne uitzending nog.
0: Joe.
1: Hoi.

Uit onze eigen Haarlem vandaan. Close to Fire was dit, een zomerhaze. Ik zag er van de week op televisie voorbij schuiven, Romy Monteiro. En zij heeft een nieuwe plaat uit. En als het goed is, dan heb ik er 3 oktober in het Nationaal Product in de uitzending. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Het is er niet definitief bevestigd. Maar we laten wel ondertussen alvast haar nieuwe plaat horen. Dat is Spaans Benauwd.

0: Earth Survivor was dat. En The Weeknd natuurlijk. Ja jongens, we gaan langzaam maar zeker naar het eind van het programma. Maar niet voordat ik natuurlijk nog even de allernieuwste van Jake Montero heb gedraaid. Want wat is er aan de hand eigenlijk met Jake? Nou, ik zal je vertellen hoe het in elkaar steekt. Hij is bezig met een reeks te maken met covers. Ja. Hij is natuurlijk is hij begonnen met die serie met Bed of Roses. Toen was hij bij ons in de studio. Het nummer van Bon Jovi. En nu heeft hij What's Up uitgebracht. Ook weer in zijn eigen rockversie. En dat doet hij goed. Ja, ik kan wel genieten van de man zijn zang, moet ik zeggen. Dus die gaan we even meepakken in het verhaal. Dat mag duidelijk zijn. Hij heeft nog een hele week voor de boeg staan dat hij allemaal leuke ideeën heeft. En volgens mij zitten we daar dus ook de komende weken nog wel even lekker naar te luisteren. Nou fijn, dan komt hij aan, onze eigen Jake.
1: Hi, dit is Jake Montero en je luistert naar 105 met Luc Hasselman.

Ik mag wel zeggen een stevig nummertje muziek, toch? Ja, dat is duidelijk. What's Up was dat, van Jake Montero. Even kijken, jongens. Ja, wat gaan we doen? We gaan eventjes de programmering met je doornemen. Wat gebeurt er nog verder vandaag op de zender? We gaan straks eventjes de studio poetsen. Dan krijgen we tussen 4 en 7 uur het beste van Haarlem 105. Dat verzorgt Max altijd. En Max die doet dan een beetje een blik werpen op de programma's die geweest zijn in de afgelopen week. En dat komt dan voorbij in dat uurtje. Dan vervolgens vanavond gaan we met Hot naar Herco toe. En dat zit tussen 6 en 8 uur. Herco Lim die presenteert dat. Dan daarna natuurlijk Wietke. Wietke op zondag. Wietke Jansen die verzorgt dat tussen 8 en 10. Dan gaan we naar Harry Schoonewellen. Want die doet altijd een uurtje jazz. Jazz or no op de zondag. Het randje van de jazz zoekt hij op. Is het wel of is het nou niet jazz? Maar het is altijd wel heerlijk om te luisteren. En ook heel vaak heeft hij een studiogast. Tussen 10 en 11 uur dus vanavond op de zender. En als laatste dan gaan we dit uur deze dag afsluiten. Tussen 11 en 12 uur met het 105 talent. Brecht van Groen die presenteert dat vanavond. Goed, ik heb nog muziek. Ja, natuurlijk heb ik nog muziek. Ik heb nog lekkere muziek ook. Je kent ze wel. Het Kleine Orkest. Op een bepaald moment heeft Harry Klorkenstein een plaatje uitgebracht. En dat was natuurlijk de man van het Kleine Orkest. En die had dan de tekst, het Kleine Orkest, had hij vermalen naar Harry Klorkenstein. Als jij gaat puzzelen, dan kom je daar zelf ook uit. Nou, het is tevens het laatste plaatje van dit programma. Ik wens jullie een hele fijne zondag. Geniet van al hetgene wat er leuk is. Je weet, de Open Monumentendagen die zijn er nog zeker tot een uur of 5. Dus je kan nog een leuke wandeling maken door de stad. Hey, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Doeg.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1:00 werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de

paspoort ter beschikking. Daar zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met de overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

actual grace.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. Op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie.

0: Over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost 4 kilometer file. Vertraging is 10 minuten. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Haarlem een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Max van Vulpen.

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. 2 uur lang genieten van de mooiste momenten die we de afgelopen week hebben uitgezonden hier bij 105 op de radio. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. In Schalkwijk wordt de Superhero Kids Run georganiseerd. De jeugd mag weer in beweging komen en hopelijk zit het weer mee, want deze run vindt plaats over een week op zondag 20 september. Organisator en initiatiefnemer van het evenement Leg Bakhuizen van de Brink kwam er afgelopen woensdag over vertellen bij Ico Letchert in Haarlem Vandaag.
1: We gaan het hebben nu alvast over 20 september volgens mij. Want op 20 september wordt in Schalkwijk de Superhero Kids Run georganiseerd. De jeugd mag weer in beweging komen. Lijkt me een hartstikke goed idee en volgens mij hartstikke leuk. Hier in de studio Leg, een van de organisatoren van deze Superhero Kids Run. Leg, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Je mag iets dichter op de microfoon, want dan kunnen jullie je nog beter verstaan.
2: Yes.
1: De Superhero Kids Run. Leg uit. Oh, leg uit. Nou ja, goed. Ja.
2: Eigenlijk een hele mooie fun activiteit en belevenis waarbij kinderen over een parcours rennen in een superhelden outfit. Dat kan echt van alles zijn. Dat kan een wijze van vorig jaar was er bijvoorbeeld een papa. Die zei van ik wil als papa, want dat is mijn superheld. Dat kan Batman, Spider-Man zijn. Dat kan Onana zijn. Noem maar op wie jouw superheld is.
1: Onana?
2: Onana. Ja, zelfs als superheld kan je dus over het parcours rennen. Daar zijn diverse hindernissen. Langs de zijkant zijn dan echte superhelden die net eventjes groter zijn. En als je dan eenmaal in die superheldenwereld aanbeland bent, dan ga je superkrachten verzamelen. Eigenlijk een stempelkaart ingaat langs verschillende organisaties die dan superkrachten gaan vervullen of jou helpen te bekrijgen.
1: Mm-hmm.
2: Denk aan een triple threat, denk aan een HLC, denk aan een reddingsbrigade of een Two-Dance of zelfs op Stoom of UNICEF. Superkracht verzameld. En uiteindelijk krijg je dan een mooie oorkonde mee. En dan mag je naar huis en dan heb je hopelijk een hele mooie dag beleefd. Met uiteraard je ouders.
1: Uiteraard, een hele mooie dag. En superkrachten, je hebt het over allerlei verschillende organisaties. Zoveel dingen om op door te vragen. Hoe kom je op het idee om dit te doen?
2: Eigenlijk samen met een vriendin zagen we in 2019 een heel tof initiatief in de Verenigde Staten. Waarbij kinderen en ouders geld ophaalden middels een soort van run voor het ziekenhuis. Verkleed in superhelden outfits. En toen dachten we van, hoe gaaf zou dit zijn als je zoiets vergelijkbaar zou kunnen doen in Haarlem? En misschien nog mooier om dat te doen in de buurt waar normaal gesproken kinderen zijn die niet zo snel naar de binnenstad gaan.
1: Hmm.
2: Denk bijvoorbeeld aan Haarlem of Schalkwijk. Of Schalkwijk inderdaad. En toen dachten we, wat als we die hele beleveniswereld kunnen creëren met een funrun. Maar ook juist verschillende organisaties die al in de regio zitten. Sportverenigingen, maatschappelijke welzijnsorganisaties.
1: Hmm.
2: Die erbij te betrekken. En gewoon een hele toffe dag neer te zetten. En dat hebben we toen in 2019 mogen doen. Met meer dan 300 kinderen die toen in het Dreinalderpark over het parcours gingen.
1: Zo.
2: Als je die beelden ziet dat al die kinderen aan het rennen zijn en over die finish heen gaan. Die ouders die helemaal een soort van, oh wat vet dat een kind in een Batman of in een superheld. Ja, dat is gewoon machtig mooi.
1: Maar je waant jezelf toch helemaal superheld op het moment dat je daar zo rondbaggert in je, met je cape?
2: Absoluut, absoluut. Het is, als je die kinderen daarna hoort praten, dat ze zeggen, wanneer mag ik weer? Wanneer is dit weer? En dan hopen ze dat het over 2 weken is, maar dan moeten ze nog even een jaartje wachten.
1: Helaas, zo werkt het niet. Kost het veel organisatie?
2: We zijn op zich wel een tijdje bezig, maar dat doen we met alle liefde. En uiteindelijk is het gewoon, als je die puppy-oogjes ziet die dan helemaal losgaan en zich echt even helemaal op een andere planeet wanen, dan is dat, doet dat veel goed. Hè?
1: Ik zie ook helemaal dat je gaat er zelf ook van stralen.
2: Ja, maar het is ook echt oprecht leuk. Ik doe compleet andere dingen in het normale leven. Maar als ik dit kan doen en dan met die kinderen bezig kan zijn, ja, fantastisch. En met een fantastisch team natuurlijk.
1: En een fantastisch team, maar ook een hele hoop organisaties die meedoen. Ja. Je noemde al volgens mij, zijn nou de brandweer? Zei je?
2: De reddingsbrigade.
1: De reddingsbrigade, die bedoel ik je nou?
2: Ze volgens mij met een klos gooien en drenkelingen redden. Triple Threat is aanwezig.
1: Ja,
2: die gaan
1: uiteraard.
2: Met basketbal. De lokale korfbalvereniging. UNICEF, die doet ook mee. We hebben ook op Stoom. We hebben Two Dance, dat is een dansvereniging. Ook uit Schalkwijk inderdaad. En tal van verschillende organisaties die zich betrokken voelen bij het Haarlemse. Denk aan inderdaad het COA, denk aan buurtgezinnen, jeugdsportfonds. Zijn allemaal ook vertegenwoordigd om te zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren deel kunnen nemen. Maar ook om ouders te informeren over wat er allemaal nog meer mogelijk is. Stel dat je bijvoorbeeld de subsidie of het lidmaatschap van een vereniging best wel prijzig vindt. een jeugdsportfonds kan daar misschien een rol van
1: zeker
2: zijn.
1: Ja, een contributie. Ja, nee, dus een hele hoop informatie, een hele hoop plezier, een hele hoop glimlach, een hele hoop superheld. Want ik dacht eerst toen ik het zo las en ik was zo te voorbereiden natuurlijk. Ik denk, ja, dan moet je, weet ik veel, een of ander cirkeltje rennen en dan moet je geld ophalen. Weet je wel. Ik dacht, misschien is het soort, maar dat is het niet, hè?
2: Nee, het is echt de kinderen een volledig mooie dag laten beleven. En de ouders even ontlasten van even van, oh, op deze zondag gewoon even kunnen genieten van dat kinderen massaal met z'n allen lekker aan het rennen zijn, lekker aan het bewegen zijn. En ook de verbinding tussen de verschillende wijken, verschillende doelgroepen. Ik denk dat dat gewoon iets heel moois is.
1: Ja. Nou, en om daar aandacht voor te vragen, heb je ook, natuurlijk praten wij hier natuurlijk, maar je hebt ook folders of iets dergelijks bij je, geloof ik?
2: Ja, we hebben hier, ik weet niet of het zichtbaar is.
1: Ja, het is nu zichtbaar. Dus iedereen die meekijkt op de livestream, die kan het nu ook gewoon zien. Superhelden gezocht, doe mee, staat er. QR, lijkt de QR-code? Of het,
2: ja, nee, dat
1: ik kijk heel klein, hoor.
2: Nee, het geluk zijn met ons dat er nog best wel wat plekken zijn om in te schrijven. Dus als er luisteraars zijn of jonge luisteraars of ouders die jonge luisteraars hebben of jonge kinderen hebben. Mm-hmm. Tot en met 12 jaar, dat is eigenlijk de leeftijdscategorie. Kunnen zich nog steeds inschrijven, dus 20 september. Dat kan via de website www.superherokidsrun.nl. Mm-hmm. Inschrijven is gewoon volledig gratis. Het enige wat je hoeft te doen is aan te geven in welke tijdscategorie of in welk tijdsvlak je zou willen deelnemen. Ja. En je kan met broertjes, zusjes, je kan ook aangeven dat je met vriendjes wil van dezelfde basisschool. Alles is mogelijk. En er is gewoon plek nog. Dus, ja.
1: Wat ideaal. Je kunt gewoon nu nog gaan rennen. Of tenminste, ik zou dan even wachten tot de 20e. Hey, en waar vindt dit plaats? Want de Schalkwijk is natuurlijk vrij groot. Je zei al, een vorige editie was in het Rijnaldapark.
2: Correct. Deze editie die is bij United Davo. Dus we zijn te gast bij United Davo. Dat is een voetbalvereniging in het zuidelijke gedeelte van Schalkwijk. Dicht bij aan het water. En zij zijn zo vriendelijk geweest om gezegd van, joh, op zondag hoeven we niet te spelen. Gebruik ons terrein. Wij vinden het superleuk om dit te omarmen. En het is juist heel erg mooi waarbij iedereen daar samen kan komen.
1: Hoe voelt het dat jij met deze... Want je zegt een paar jaar geleden, ik ben mijn vriendin, was ik in Amerika, had ik wat dingen gezien. Dacht, nou, dat is tof. En nu is het uitgegroeid tot dit.
2: Ja,
1: dus, ben je trots?
2: Ja, ik ben trots.
1: Kan niet anders.
2: Ik ben trots op iedereen die dit mee mogelijk maakt. Maar ook met name op de kinderen die dit aan een broertje en zusje vertellen. Van 2 jaar geleden mocht ik meedoen. Nu ben jij 4 jaar oud. Ja. Nu kan jij.
1: Je hebt een beweging georganiseerd.
2: Ik denk dat we dat met z'n allen doen. En uiteindelijk het feit dat je kids in beweging kan zetten. En zo'n mooie dag kan realiseren. Dat is denk ik iets heel moois. Een mooie toevoeging aan het Haarlemse.
1: Nou, dat zeg je hartstikke mooi. Want ja, dit kan je niet alleen. Hè. Je moet dit met een club doen. Je kunt het niet in je uppie. Maar ik denk dat je een klein schouderklopje heus wel mag verdienen. Leg goed gedaan. En heel veel succes.
2: Dankjewel.
1: 20 september. Yes. Schalkwijk bij. Nog één keer.
2: United Davo.
1: United Davo. En dan geef je op via
2: www.superherokidsrun.nl.
1: Zo is het. Je kunt nu nog meerennen. Dankjewel, man, en heel veel succes.
2: Ja, stop, dankjewel.

0: Je luistert nog steeds naar het beste van Haarlem 105. Enos en Ambia zijn, zo op het oog, twee heel verschillende dames. Maar niets is minder waar. Voor het fotoproject Ik Zie Jou staan zij samen op de foto. Het project van Stem in de Stad en Museum of Humanity stimuleert ontmoetingen tussen mensen en laten zien wat hen verbindt. Ambia kwam er afgelopen woensdag over praten bij Ico Letchert in Haarlem Vandaag.
1: De een komt uit Jemen en de andere uit Haarlem. Er zijn zo op het oog heel wat verschillen tussen deze twee dames die op een foto staan voor het fotoproject Ik Zie Jou. Maar ja, niets is minder waar, want ja, dat fotoproject is juist de bedoeling dat er ontmoeting wordt georganiseerd. Stem in de Stad en Museum of Humanity, mijn god, die heeft het georganiseerd. En het is juist de bedoeling dat door die ontmoeting de mensen wordt laten zien wat hen verbindt. Ambia, goedenavond, leuk dat je er bent.
2: Goedenavond, bedankt dat ik hier mag zijn.
1: Jij bent een van de twee. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen op de foto gegaan, hè? Maar jij bent samen met Inas op de foto gegaan. Inas, die zou hier ook zijn, maar die is helaas ziek, begreep ik. Zij komt uit Jemen. Jij komt uit Haarlem.
2: Nou, ik kom eigenlijk uit Alkmaar, dus ik ben eigenlijk geïmporteerd.
1: Alright, tot zover dit gesprek. Nee. Een importmug, die mogen ook gewoon meedoen. Geen probleem. Waarom heb jij besloten om mee te doen aan dit project?
2: Ja, ik weet niet eens, maar iemand stuurde mij het volgens mij toe of ik zag het zelf voorbij komen. En ik hou zelf gewoon heel erg van om nieuwe mensen te ontmoeten. En dan voornamelijk mensen waar ik op bepaald vlak gelijkenis mee heb. Maar aan de andere kant vind ik het ook fijn als ik iets kan leren van die mensen. Mm-hmm. En het leek mij gewoon heel erg indrukwekkend om een nieuwkomer te kunnen ontmoeten op deze manier. En omdat je toch best wel snel in deze samenleving heel individualistisch leeft op dit moment. En ontmoetingen soms misschien een beetje geforceerd zijn, of mensen die houden het af. Dus ik dacht, ik wil mijzelf eigenlijk hierin gewoon forceren om dit te doen en er een mooie ervaring uit halen. En tot nu toe ben ik echt heel erg blij dat ik heb meegedaan.
1: Ja, want je hebt jezelf geforceerd. Eigenlijk heb je jezelf gedwongen tussen aanhalingstekens om in ontmoeting te gaan met iemand. Je zegt van, nou, ik zou er graag van willen leren. Dat vind ik interessant. Wat heb je van Ines gehoord?
2: Ja, eigenlijk, we hadden de dag voor de fotoshoot en de filmopname voor de expositie hadden wij afgesproken. En gewoon gepraat over alles wat ons inspireert in het leven. En ook veel over haar verhaal, waar ze vandaan komt, hoe ze hier is gekomen. En ik ben zelf, ik heb nooit buiten Nederland gewoond. Dus ik vond het gewoon heel inspirerend voor haar om te horen welke levenslessen zij gaandeweg richting Haarlem eigenlijk heeft meegemaakt. En hoe zij daar krachtiger uit is gekomen. En ze is een jaar jonger dan ik. Maar ik ben vol verwondering, heb ik naar haar verhaal staan luisteren. En het is gewoon zo bijzonder om ook in real life zo'n verhaal van iemand te horen. En daarin ook te horen wat voor pijn en dingen ze heeft meegemaakt, maar hoe ze dat heeft omgezet in iets wat haar sterker maakt.
1: Zij komt uit Jemen.
2: Ja.
1: Zij is via allerlei omwegen, denk ik, hier terechtgekomen. Wat is het in haar verhaal wat je dan zo aanspreekt?
2: Wat mij heel erg aanspreekt is, omdat ik er zelf ook veel mee bezig ben, is eigenlijk gewoon continu een soort van op zoek zijn naar de beste versie van jezelf. Mm-hmm. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik content ben met mijn leven, content ben met alles om mij heen, en dat ook op een open manier kan uitdragen naar andere mensen. En ik heb het gevoel dat Inas en ik daar allebei heel erg onbewust mee bezig zijn, door onze openhouding en door het feit dat we gewoon met mensen in gesprek gaan, ook als het op moeilijke onderwerpen zijn, omdat we het gewoon ook fijn vinden om op die manier gelijkenissen in elkaar te vinden.
1: Want waar zitten dan de gelijkenissen inderdaad? Hè? Want je had het over dezelfde, nou ja, ik parafraseer een beetje, dezelfde houding in het leven, dezelfde energie of zo, wat je zou willen kunnen. Maar waar zit die gelijkenis dan?
2: Wij zijn door het project gekoppeld op het basis van het queer thema. Mm-hmm. Ze zijn allebei queer. En queer zijn is iets wat in Jemen, wat Inas niet kon uiten. En wat zij zelf ook vertelt in het interview wat we hebben gedaan voor de expositie, is dat ze daar eigenlijk alleen maar huisvrouw kon zijn. Ja. Dat is het enige uitzicht wat zij daar had. En daar heeft zij zich gewoon van afgezet, eigenlijk door te vluchten. En ik ben zelf ook altijd heel erg bezig met wie wil ik zijn in deze maatschappij, maar ook hoe ziet deze maatschappij mij? En ik ben zelf ook nogal van het afzetten en het protesteren. Dus ik vond dat daar een hele mooie overlap in zat, in de manier van denken en de manier van doen. Ja. Ook al zijn onze verhalen zo verschillend.
1: Ja, ja, en dan dus blijkbaar toch stiekem een beetje hetzelfde.
2: Ja.
1: Ja. Wat mooi, wat bijzonder.
2: Ja, het was ook heel bijzonder, want ik had haar ook gewoon bij mij thuis uitgenodigd. Terwijl ik haar nog nooit had gezien. En dat is iets wat ik niet zo snel zou doen. Maar we waren aan het appen en het klikte eigenlijk gewoon best wel goed. En uiteindelijk kwam ze bij mij thuis. En toen begonnen we allebei uit het niets een jointje te draaien. En toen waren we zo van, dit
1: doen we dus.
2: Oh, dit doen we dus allebei. Oké. Ja. Dus er waren gelijk. Nou, toen zaten we gewoon lekker op het balkon. En toen hebben we gewoon 1,5 uur lang over het leven gepraat. En dan kom je er gewoon achter hoeveel je eigenlijk gemeen hebt. Ook al ben je op andere plekken opgegroeid. Ja. Heb je andere dingen meegemaakt. Het is ook een soort mindset die verbindt.
1: Hmm. En even voor ons beeld. Hoe lang is het geleden dat jullie elkaar voor de eerste keer dan zeg maar spraken of zagen?
2: Dat is nu 1,5 maand geleden, denk ik.
1: Oké. Dus in 1,5 maand heb je elkaar op dusdanige manieren wij leren kennen. Dat je, ja. Is daar nog iets ontstaan? Als in, zijn jullie nu bevriend?
2: Ja, ik zou wel zeggen dat we bevriend zijn. We hebben zelf afgesproken van, het is leuk om eens in de zoveel tijd gewoon weer met elkaar te zijn. Mm-hmm. En dan het te hebben over dingen die we hebben meegemaakt. En daar komen dan weer mooie adviezen uit die we elkaar kunnen geven. Mm. En ik heb wel het idee dat ik nu iemand heb waar ik bepaalde dingen mee kan bespreken, zeg maar. Dus dat is wel echt heel erg mooi. En ook voor haar als nieuwkomer, zeg maar. Ja. Lijkt het me heel erg lastig om die connectie te leggen met mensen die hier al heel lang zijn.
1: Hoe lang is zij al hier?
2: Ook niet heel lang, want ze is helemaal gereisd. Ik weet niet meer precies, maar echt door Egypte, Griekenland. Ja. En ze is nu volgens mij nog niet eens een paar jaar in Nederland.
1: Oké. Ja, dan zal ze nog helemaal moeten gaan oefenen met hoe dat hier allemaal werkt of zo.
2: Ja, en het is ook gewoon een hele andere sociale setting. Maar ik heb heel erg bij haar juist het idee dat zij hier wel heel goed past. En dat ook haar doel om naar een plek te gaan waar zij kan zijn wie zij is. Dat ze dat hier wel echt kan uitvoeren, zeg maar.
1: Dat kan gewoon hier.
2: Ja, je
1: hier
2: kan
1: kun je zijn wie je wil. Oké, mooi dat je dat zegt.
2: Je hoeft geen huisvrouw te worden, je mag gewoon kiezen.
1: Ja, want ik wilde vragen, want jij zei van ik ben heel erg met mezelf bezig van wie ik wil zijn en hoe mensen mij zien. En dat ik me afvroeg, heb je al een antwoord op wie je wil zijn?
2: Ja, dat is iets wat naar mijn idee blijft evolueren, want je maakt natuurlijk van alles mee. Wat ik vooral belangrijk vind is wat ik uitdraag naar mensen. Ik heb op heel veel dingen geen invloed. Maar wel op mijn directe omgeving en de gesprekken die ik met de mensen in mijn omgeving heb.
1: Ja.
2: En daarin zijn Inas en ik allebei vrijwel hetzelfde. Dat we het gewoon belangrijk vinden om ook de moeilijke onderwerpen aan te snijden. En ook met mensen te spreken die misschien ergens net iets anders overdenken. Ja. Om zo toch tot een soort middle ground te komen en dichter bij elkaar te komen in plaats van alleen maar meer polarisatie te creëren.
1: Ja. Hey, en dan nu even terug naar het project. Hè. Ik zie jou. Het is natuurlijk een heel mooi project. Je gaf aan, er wordt een... jouw camera gaat er vandoor. Er wordt een een foto gemaakt. Er wordt een interview gemaakt. Of is er gemaakt. En die zijn nu ergens te zien.
2: Ja.
1: Waar kunnen we die zien?
2: Ja, nou, het interview van mijn Inas, die staat in de Grote Houtstraat. Hele grote borden met foto's. Heel mooi portret van Inas. En aan de andere kant een foto van ons samen met ons verhaal eigenlijk. En daar staan ook nog een paar andere verhalen. En de andere mensen staan op een stationsplein met hun verhaal. Dus het zijn eigenlijk twee locaties.
1: Ja, want jij staat ergens bij de Grote Hout.
2: Ja.
1: Begreep ik. Of jullie. Yes.
2: Ja, bij de Grote Hout.
1: Ja, super. En hoe is dat als je daar dan langs loopt of daar bent? Want vandaag is het is vandaag woensdag 9 september. Het is vandaag ook echt geopend. Hè? Burgemeester Wiene en alles. En je was er ook zelf bij. Hoe is dat? Je bent opeens een grote billboard.
2: Ja, het was ook wel heel grappig inderdaad. Mijn schoonmoeder zei ook van, nu word je echt een bekende Haarlemmer.
1: Kijk.
2: En het is ook gewoon heel gek om in het echt jezelf zo groot te zien als een soort billboard eigenlijk idee. Maar ik moet zeggen dat ik de foto eigenlijk helemaal niet zo goed zag. Maar ik gelijk in het verhaal opging en hoe zij dat dan hebben uitgewerkt. En dat echt wel blijft hangen. En de foto is natuurlijk in de eerste instantie waar je er wel naar kijkt. Of wat je misschien pakt.
1: Mm-hmm.
2: Maar de verhalen eronder zijn zoveel mooier. Dat ik echt iedereen ook aanraad om die echt gewoon goed te lezen. En daar echt wat uit te halen.
1: Tot wanneer is dit zichtbaar?
2: als het goed is, tot en met 6 oktober. Dus een maandje.
1: Oh, een maand?
2: Ja.
1: Oh. Kijk, dus de eerste volgende keer dat je naar de stad gaat, gewoon even kijken bij het Stationsplein of bij de Grote Hout. Of in ieder geval, ja, je hebt waarschijnlijk een soort routetje of zo. Dat je, je komt jullie vanzelf een keer tegen. Ambia, dank je wel. En nou, ik ga zelf ook wel even kijken. Doe de groet aan Inas. En als je kijkt, Inas, heel veel beterschap. En nou ja, geniet van dit moment en deze ontmoeting.
2: Gaan we doen, dank je wel.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Breezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Dat is toch de samenvatting van Tom en Jerry.

Toen ik Never Tear Us Apart voor het eerst hoorde, was ik meteen verkocht. En het waren de hoogtijdagen van de videoclips in de jaren 80. Ja, en INXS ging voor deze clip naar Praag en maakte bij de brug en in de stad echt prachtige beelden. Dus ik vond dit meteen zo'n ontzettend mooie plaat. Ik zat tot de middelbare school en ik slurpte muziekteksten. Van de Frank Boeijengroep via de Simple Minds. En stond Nikita van Elton John lange tijd op nummer 1. En dan had je Over de Muur van Klein Orkest en dan dus deze plaat. Dus of het terecht is of niet, maar ik heb deze plaat dus altijd voor 100% gekoppeld aan de Berlijnse Muur, of ietsje algemener, aan het IJzeren Gordijn. Maar ja, of dat eigenlijk helemaal klopt? Michael Hutchence, de zanger van INXS, die schrijft dit nummer over een onlosmakelijk verbond dat tussen twee mensen ontstaat na het vangen van slechts één enkele blik. Ja, dat is eigenlijk gewoon ultiem verliefd worden, hè? Of ultiem dat je die verbinding met die ander voelt. Vandaag keek ik de videoclip terug, maar ik snap mezelf van lang geleden wel, hoor. De clip opent met een soldaat of een politieagent op wacht. Trieste donkere straten. De muzikanten op een muur bij een kerkhof. Two worlds collided. They could never tear us apart. Ik had echt, maar goed, dat had ik gewoon als eigen fantasie in mijn hoofd. De ene in Oost-Berlijn, de andere in West-Berlijn en dan dus een soort onmogelijke liefde. Dat is mijn eigen beeld erbij. Bij de begrafenis van Michael Hutchence in 1997 wordt dit nummer gedraaid terwijl zijn vrienden zijn kist uit de St. Paul's Cathedral in Londen dragen op weg naar zijn laatste rustplaats. Wat een plaat. Welkom bij de 78ste van Hot naar Herco. Je hoorde het al in mijn intro. Mijn bespreekwoordenrubriek gaat over de uitdrukking: als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel. Ja, en niemand minder dan Stefan, die vroeg deze vorige week aan. Hij belde even naar de studio van: kun je die bespreken? Nou, Stefan, zo dadelijk kom ik erop terug. En ik had nooit gedacht dat deze uitdrukking dus al zo oud is, want hij werd al gebruikt in de middeleeuwen, kan je nagaan. En het thema van mijn muzikale drieluik, ja, die is, dat is een ingewikkelde, denk ik. Nou, misschien ook helemaal niet. Wandelen, reis, een bedevaart, een verzoektocht. Dus weet je daar een mooie plaat over, laat het me weten. En na het nieuws van 7 uur komen Sophie Poldermans en Lana Oana Stan naar de studio. Over een paar dagen, op 16 september, vindt er een evenement plaats in de koepel over Hanny Schaft. Het is namelijk haar geboortedag. En er wordt op 20 september een speciale wandeling georganiseerd. En die start in het Kenopark bij haar standbeeld. Dus ik ben heel benieuwd wat ze allemaal te vertellen hebben. Maar dat dus pas na het nieuws van 7 uur. En ik noemde ze net al. Dit is Klein Orkest met Over de Muur.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En vandaag Stefan van de mop van Stefan uit 023, die vroeg aan of ik kon uitzoeken wat het betekent: als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Nou, eigenlijk denk ik dat vooral dat iedereen wel weet wat het betekent, maar dat het toch interessanter is om te kijken waar het vandaan komt. In ieder geval bij het begin beginnen. Wat betekent het? Nou, deze uitdrukking die wordt vaak gebruikt om aan te geven dat mensen soms de neiging hebben om de regels te overtreden, vooral als niemand kijkt. Of als de juf of de meester de klas uit is, dan ga je kletsen. Of als de politieagent voorbij is, dan rij je door het rode licht. Allemaal dat soort dingen. Dus dat betekent, en dan zou je er een officieel zinnetje aan vast kunnen plakken: zonder toezicht doet men waar men zin in heeft, zo. En dat had ik helemaal niet gedacht, maar deze uitdrukking die komt al uit de middeleeuwen, en dat vertelt Tom den Boon, de hoofdredacteur van Dikke van Dalen. De uitdrukking komt in meerdere versies voor, maar de eerste versie is: als de kat van huis is, dan is de muis vrolijk. En de katten die zorgden toen en nog steeds ervoor dat er geen muizen in de buurt van huizen of andere plekken komen. Maar als de kat er even niet was, dan was het feest voor de muizen en konden ze hun gang gaan. En in het Middel-Nederlands klinkt het dan ook: daar die katten slaapt, spelen de muizen. En dan is muizen gespeld met een U en een Y. Leuk, hè? De varianten: als de kat in de val is, dansen de muizen eromheen. Als de kat slaapt, spelen of springen de muizen. Als de kat uit is, dan dansen de muizen rondom het boter- of meelvat. En als de kat van huis is, dan hebben de muizen den vollen loop. Of houden de muizen bruiloft. Ik vind die variant ook echt heel grappig. Daar had ik nog nooit van gehoord. Daar geen kat is, tieren de muizen, is nog een wat ouderwetsige variant. En wanneer de kat is, dan dansen de muizen op tafel. Nou, dat is wel bekend, toch? Ik had dus nooit gedacht dat het zo oud is, maar ik vind het eigenlijk wel heel logisch. En ik vind het vooral leuk dat je het gebruikt in een soort het is eigenlijk vooral als het een beetje ondeugend is. Het is niet dat je echt heel erg iets verkeerd doet. Daar wordt deze uitdrukking voor gebruikt. Gaaf, hè? Stefan, ik hoop dat je hem leuk vindt. En welke plaat heb ik erbij gevonden? Ja, dat kon er ook mee eens zijn eigenlijk. Dit is Toontje Lager met Stiekem gedanst. Het is stiekem, je ziet het niet en het is dansen. Superleuk toch? Heerlijk om deze te draaien. Dankjewel Stefan voor het insturen.

Het thema van het muzikale drieluik is wandelen, reis, bedevaart of zoektocht. Dus weet je daar een mooie plaat over? Laat het me weten. Dit is Moby met Extreme Ways.

op onze website. Er staat een leuk artikel. Afgelopen donderdag waren César, Max en Stijn in de studio bij Haarlem Vandaag. En zij vertelden daar hoe zij tijdens het wandelen van de Camino vanuit Portugal richting Santiago de Compostela, tijdens het wandelen een app hebben gebouwd. Aan Haarlem 105, Kimberly van Haarlem 105, die maakte daar een mooi bericht over op onze website. En je kunt het interview dat ze hadden daar even terugkijken. En ik had de eer om ze te interviewen. Ja, en daarom leek het me leuk om vandaag dus dat als muzikaal thema te gebruiken. Dus weet je nou iets moois over wandelen, over een reis, over een bedevaart of over een zoektocht? Ja, laat het me dan even weten. Je kunt gewoon een bericht sturen naar de inbox van de studio. Een appje naar 06-105-105-38. Ja, en wie weet komt jouw keuze dus in de top 3. En ik ben benieuwd waar je mee komt. Vooral die bedevaart, die lijkt me lastig om daar een mooie plaat mee te verzinnen. Maar goed, wandelen dan weer, dat lijkt me dan weer veel minder moeilijk. Maar goed, jullie verrassen me week na week met prachtige inzendingen. En om dat voor te zijn en ik niet mijn eigen plaatje kan draaien, heb ik ook altijd mijn eigen keuze. En daarvoor ben ik niet echt in het archief gedoken, maar de allereerste CD die R.E.M. uitbracht, of het allereerste album, dat heet Murmur. En daarop staat een prachtige plaat en die heet Pilgrimage. Dus zelf is het me wel gelukt. Ik ben benieuwd waar jullie mee komen. Hier is R.E.M.

0: Wat komen er weer toffe platen binnen. Dank je wel daarvoor. Jelle, mijn collega van 105, die zei meteen al Walk Between the Raindrops van Donald Fagen. Wat een gave plaat. Archie, die zijn Road to Nowhere van de Talking Heads. Walk Walk van Sylvie Kreusch. 500 Miles van de Proclaimers. Onwijs leuke keuze. Song for Walking van Tophouse. Nou, dat de app was niet over liedjes, maar het is wel een heel goed geïnterpreteerde plaat. Walking to New Orleans van Fats Domino. Eens even kijken. You Never Walk Alone. Ja, natuurlijk. Hè. En dan het liefste dan de versie van Lee Towers, die altijd aan het begin van de marathon van Rotterdam is. Walk This Way van Aerosmith. Searching My Soul. Oh, we gaan over een andere boeg. Hier is het al het zoeken. End of the Line van Traveling Wilburys, zegt Simon. Onwijs goeie. Dat is met Bob Dylan en Tom Petty. En hele leuke plaat. Die ga ik een andere keer draaien. Het prachtige Walking in Memphis van Mark Cohn. En Walking on Sunshine van Katrina and the Waves kan natuurlijk in deze lijst niet ontbreken. Net als On the Road Again van Willie Nelson. Life is a Highway. En vanwege het reizen krijg ik Africa van Toto binnengestuurd. Supergoed bedacht. Of wat dacht je van de Marrakesh Express van Crosby, Stills en Nash. Fly Me to the Moon. En eens even kijken. Dat is niet de enige, want Rob die stuurt ook nog Space Oddity in van Bowie. Daar zegt hij wel bij, dat is wel een hele lange reis. Ja, dat klopt. En wat dacht je van, en dat is dan voor Mariska gekoppeld aan de Vierdaagse. Jan Klaassen is trompetter van Rob de Nijs. Wat een leuke instelling. Wat een leuke inzending. Wat ik ook een goede vind is I Can Dance van Genesis. Ja, als je niet kan dansen, dan gaat het dus overlopen. Goed gedaan. En Rienk stuurt nog in I Travel van The Simple Minds. Ai, die noemde ik net dus al, The Simple Minds. Dat is wel van een heel oud album. Echt, maar echt wel een hele mooie plaat. Nou, wat een heerlijke platen. En deze staan niet eens in de top 3. Laten we daar dan nu maar naartoe gaan. Eens even kijken. Pablo die stuurde gewoon meteen in Walking on the Moon van de Police. Ja, grote klasse. Die staat op nummer 3.
1: Nummer 3.

0: Ja, en ik vergiste me. Het was niet Pablo die deze instuurde, maar Ronald. Dus dank voor deze mooie inzending. Walking on the Moon van The Police.
1: Nummer 2.
0: Daar waren onder andere Floriska was het daarmee eens om I Still Haven't Found What I'm Looking For in te sturen vanwege de zoektocht. Goeie, dankjewel.

En meteen door naar nummer 1. Die stuurde Ferens in. En wat mij betreft een totaal terechte nummer 1. En nou, laat ik nou de jury zijn. Dit is Walk on the Wild Side van Lou Reed. Dank je, Ferens.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Breesandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Van Hot naar Herco deel 2. Hanni schaft het Kenopark en de koepel. Wat een combinatie.

Welkom in het tweede uur van Hot naar Herco. Wat fijn dat je luistert of dat je nog steeds luistert. Zo dadelijk ga ik in gesprek met Sophie Poldermans en Oana Stan over Hanny Schaft. En Oana die vloept hier net de studio binnen, dus dat is fijn dat ze er is. 16 september is de geboortedag van Hanny Schaft. En ja, rondom deze dag, op de dag zelf en een paar dagen na, gaat er van alles gebeuren. Een evenement in de koepel, een wandeling. Dan moet je wel Engels kunnen, maar ik vertrouw erop dat je dat doet. Dus dat soort dingen. Ik ben heel benieuwd waar ze allemaal mee komen. Ik ga zo met ze in gesprek. Eerst nog even ja, die prachtige nieuwe plaat van Dikhout. Te veel is niet genoeg.

0: 16 september. Dat is over 3 dagen. 2 dagen, 3 dagen. Ik weet de datum niet meer. Even kijken hoor. Ja, over 3 dagen. Dat is de geboortedag van Hanni Schaft. En lieve luisteraar, we hebben hier een soort alleskenner van Hanni Schaft in de studio. Welkom, Sophie Poldermans.
1: Dankjewel.
0: Hoe oud zou Hanni Schaft geworden zijn?
1: 106.
0: Oh, oké. Okay.
1: Prachtige.
0: Dat is echt wel, dat is echt serieus, serieus oud.
1: Ja. Helaas is ze maar 24 geworden.
0: Precies, en daar gaan we het dus ook over hebben. Ja. Er gebeurt altijd rondom haar geboortedag iets speciaals. En dat is dit jaar niet anders. Wat gaat er precies gebeuren?
1: Klopt. Eigenlijk georganiseerd door de Stichting Cultuurkoepel wordt er in de voormalige koepelgevangenis wordt daar een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd die tevens ook het leven viert en de geboorte van Hanni viert. En ook stilstaat bij de idealen waar zij voor stond. Hanni Schaft heeft hele korte tijd in de koepelgevangenis gezeten.
0: Ja, een paar dagen toch?
1: Eigenlijk is ze dezelfde dag zelfs doorgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Amstelveense Weg.
0: Ja, en ik weet dat ze daarvoor een nachtje in de Ripperdakkazerne heeft gezeten.
1: Ze heeft de Ripperdakkazerne. Ja. Ze begon bij de Oorscommandantour. Ja. Ripperdakkazerne, koepel. Dus een hele rit. Maar helaas is de originele cel, die is er niet meer. Maar er is nu wel na de herinrichting van de koepel is er een cel ingericht. Ze hebben dat, vind ik, wel heel mooi gemaakt.
0: Ja, en ze hebben hem nu verplaatst.
1: Ze hebben hem ook nog verplaatst, ja. Dus hij zit echt recht naast de ingang. Ja. Dus voor iedereen makkelijk toegankelijk. Het geeft toch heel goed beeld van hoe die cel eruit zag. Met muziek zullen we erbij stilstaan. We hebben een koor, Angels. Jacqueline van der Sanne van de Stichting Cultuurkoepel, die leidt. Die zal alles inleiden. Dan hebben we Matanja Gerritsen. Overigens een vriendin van Wanna. Zij is een Nederlandstalige singer-songwriter. En ja, zij combineert eigenlijk thema's van hele grote thema's, koppelt ze aan kleine alledaagse dingen. Zij heeft speciaal een lied geschreven naar aanleiding van een brief die Hanni Schaft geschreven heeft aan een van haar Joodse vriendinnen, Feline Polak. Ja. Een prachtig akoestisch en heel mooie tekst. Ze speelt zelf ook op de gitaar. En Hans Bakker van de Nationale Hanni Schaft Stichting zal ook het belang van de cel toelichten. En vervolgens sluiten we af eigenlijk met kerst op de taart. Want de cel is wel al geopend, zoals vele Haarlemmers zich zullen herinneren. Maar nu is er een animatie speciaal ontworpen door Christel Bouwmeester, Wassenaar. En zij is tekenaar en beeldkunstenaar. En ze heeft een animatie speciaal voor deze ruimte ontworpen, zodat het echt nog even echt binnenkomt en meer gaat leven.
0: Nou, dit klinkt echt als een dag waar je bij moet zijn.
1: Absoluut.
0: Ja, precies. En Wanna, ik moet het goed zeggen.
1: Ja, dat klopt.
0: Welkom in de studio ook.
1: Dank u wel.
0: Fijn dat je er bent en fijn dat je het gevonden hebt.
1: Ja.
0: En dat doe ik met een knipoog, hè. Je hebt me net verteld, je komt uit Roemenië. Hoe raak je er dan in verzeild dat jij nu een rondleiding gaat geven over Hanni Schaft of over historisch Haarlem? Komende zaterdag is dat, hè?
2: Nou, ik heb een korte antwoord en een lange antwoord.
0: Nou, doe maar het lange antwoord.
2: Ik ben een kunsthistorica en ik ben verhuisd naar Nederland in 2090 voor mijn studie in Utrecht in Renaissance Studies. En voor mijn thesis heb ik geschreven over Juri Leijster. Juri Leijster is een echt belangrijke schilderes of schilder van Oud-Haarlem. En ik heb ook echt wel gestudeerd en onderzoek gedaan over vrouwengeschiedenis in Nederland en ook in België. En ik was verbaasd hoeveel dingen je kan zeggen over vrouwengeschiedenis. En ik wil tonen met mijn Women of Haarlem rondleidingen dat eigenlijk vrouwelijke geschiedenis is gewoon geschiedenis.
0: Nou ja, als je gaat starten in het Kenaupark, die is dan de oervrouw om de geschiedenis mee te beginnen.
2: Zeker,
0: toch?
2: Ja, dat is altijd mijn eerste stop op mijn rondleiding.
0: Maar prachtig. En even kijken. Maar dus op 20 september, de komende week. Maar dat is wel een beetje gekoppeld aan deze week, namelijk de geboortedag van Hanne Schaft. Ja. En gaat de rondleiding ook echt over haar? Of is het algemener, omdat je eigenlijk dus kunsthistoriek
2: bent? Nee, het is echt een Tweede Oorlog thema voor deze rondleiding. En Sophie gaat praten over Hanne Schaft en Truus en Freddy Overstegen. En ik ga praten over de context in Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Oké, dus het wordt echt een combinatie rondleiding komende zaterdag van jullie twee.
1: Zondag.
0: Sorry.
1: Zondag, ja, heel goed dat je me corrigeert.
0: Ja, die dagen die haal ik even een beetje door elkaar. Ja, dus komende zondag. En hoe laat is het?
2: Is het van 1 uur tot
1: half 3.
2: Half 3, ja.
0: En dan moet je naar womenofhaarlem.nl om daarvoor in te schrijven.
2: Ja,
0: of kan je er gewoon naartoe komen?
2: Ja, voor de tickets. Ja.
0: Voor de tickets, ja. Ja. Dus womenofhaarlem.nl. En dan kan je dus meegaan in deze bijzondere rondleiding. En die doen jullie dus samen.
2: Ja.
0: Wauw. Ja. Oké, okay, daar staat wel een stapeltje kennis bij elkaar.
2: Ja, het is een dubbele entendre.
0: Leuk zeg.
2: Dus ik ga de sfeer van de oorlog een beetje tonen voor de mensen. En ik ga praten ook over een paar andere belangrijke vrouwen uit de resistance.
0: Het verzet, ja.
2: Verzet, ja, sorry hoor.
0: Nee, bedoel, je zei kort van tevoren ineens dat je eigenlijk gewoon dit in het Nederlands kunt en het gaat fantastisch.
2: Ja, ik probeer. Ik doe mijn best.
0: Nee, is niet proberen, het gaat gewoon echt super.
2: En Sophie is de echte specialist in die belangrijke vrouwen die we moeten nog een keer praten. En we hopen dat veel mensen gaan met ons lopen.
0: Precies.
1: Ja, want ook het Kenaupark is natuurlijk ook voor Hanne Schaft een bijzondere plek. Omdat daar het beeld vrouw in het verzet staat, Hanne Schaft. En dat beeld is gemaakt door Truus Overstegen, waarmee zij samenwerkte. Ik heb Truus Overstegen 20 jaar lang gekend. Bevriend met haar geweest. Heb met haar samengewerkt. Evenals met haar zus Freddy Overstegen. Dus we willen ook de verhalen van Truus en Freddy koppelen aan dat van Hanne Schaft.
0: Nou, ik vind het heel fijn dat je dat zegt. Want Hanne Schaft heeft die krijgt altijd alle eer. En eer is natuurlijk helemaal niet het goede woord ervoor. Maar fijn, want zij was echt met Fred en Trudy Overstegen een berucht groepje.
1: Absoluut, ja.
0: Die het de Duitsers lastig gemaakt hebben in de Tweede Wereldoorlog. Dus mooi dat jullie dat je die er ook aan koppelt.
1: Ja, ja, en we zullen dan ook een plek van een specifieke aanslag bezoeken. Vlak naast het station. Waar op Koolangendijk een aanslag een beetje tegen het eind van de oorlog is gepleegd door zowel Truus en Hanny. En Freddy heeft het voorbereidende werk gedaan. Ik ga het niet verklappen, maar juist als je naar die plek toe gaat, dan gaat het nog meer leven. En Juana zal ook nog meer over de rol van de NS vertellen.
2: Ja, in de NS was echt belangrijk voor de verzet. Het was een echt grote organisatie en ze hebben echt wel interessante figuren in onze.
0: En waarom was de NS dan belangrijk?
2: Want er waren echt wel werkers die waren achter de scène wel dappere acten gedaan voor een soort van. Ik kan niet. Eigenlijk niet in Engels,
0: zeg het maar in het Engels.
2: Wel sabotageakten en ook organiseren van nationale samenwerken tussen bepaalde steden En Haarlem was echt belangrijk, want het is een van de grootste plekken voor de treinen die naar Westerbork
0: waren. Ja, het was natuurlijk een enorm knooppunt. Gegaan. En alle treinen richting Westerbork kwamen hier door Haarlem heen.
2: Ja, ja.
0: Die stopten overigens niet op Haarlem Centraal, maar bij de Westergracht.
2: Ja, dus we gaan wel over dat hoofdstuk ook praten.
0: Ja, ja, ja. En natuurlijk heeft, want deze maand, ik besteed de hele maand aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Dat is vorige week begonnen, want toen was het de dag ervoor. Het was dan 6 september en op 5 september was het Dolle Dinsdag. Dat was vorige week een zaterdag. En toen was een beetje de gekte losgebroken in Nederland. Want toen leek het erop dat Nederland misschien wel binnen enkele dagen helemaal bevrijd zou zijn. Nou ja, die kwamen natuurlijk bedrogen uit.
2: Ja.
0: Daar volgde kort daarop de spoorwegstaking, waar de NS natuurlijk een hele, hele belangrijke rol heeft gespeeld in het proberen stil te leggen van alles, van aanvoer en dingen, van troepen tot munitie, tot allerlei andere dingen.
2: Ja.
0: En vlak daarachteraan begon Operation Market Garden met de luchtlanding van de parachutisten in Arnhem.
2: Ja.
0: Wat helaas een brug te ver bleek.
2: Ja, maar ergens was de hongerwinter in Haarlem. En dat is ook een triest, maar belangrijk verhaal.
0: Ja, en dat verhaal is natuurlijk wat ik vooral heb de laatste paar jaar heel erg merk. Dat is het verhaal wat hier is. Maar bijvoorbeeld als je in Brabant bent, in Eindhoven of Den Bosch. Die zijn natuurlijk allemaal in 1944 bevrijd.
2: Ja.
0: En het is ook een beetje veranderd, hè, dat vroeger vonden ze echt dat de slag om Arnhem mislukt was. Maar hij is eigenlijk maar deels mislukt. Want het zuiden van Nederland is helemaal bevrijd geraakt op dat moment.
2: Ja, dat is een echt belangrijke en bijzondere hoofdstuk om te
0: praten. Ja, nou, het is fijn dat je daar dan op die manier bij stilstaat. Ja, en die hongerwinter was natuurlijk echt verschrikkelijk. Omdat dit niet lukte in dit deel van Nederland. Dat nog die hele koude winter waar nog zoveel mensen zijn doodgegaan, dat er nog achteraan kwam. En dat het bijna pas een jaar later echt bevrijding was in heel Nederland.
2: Ja, en dat is bijzonder om te bepalen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En mooi dat jij Dolle Dinsdag ook noemt. Ik noemde al eerder dat tijdens het evenement van de koepel op 16 september, de verjaardag van Hanni Schaft. Maar Tanja Gerritsen dat lied ter gehore zal brengen. En dat is gebaseerd op een brief van Hanni Schaft. Die brief is gedateerd 4 september 1944. Dus dat is één dag voor Dolle Dinsdag. Dus ze wisten al, Parijs was bevrijd, Brussel, Antwerpen. En ze is echt wanhopig. En ze schrijft dan echt aan die Joodse vriendin van: wanneer zal het einde van de oorlog zijn? Zal dat op mijn verjaardag zijn, hè, 16 september? Ze had geen idee dat het nog zo lang zou duren en dat ze zelf ook het einde niet zou meemaken.
0: Nee, dat had ze natuurlijk. Ja, ik denk dat je wel, als je dit soort gevaarlijk werk deed, hou je denk ik altijd rekening mee dat dit je laatste dag kan zijn.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ja, zeker in bij een jonge dame, dat gewoon eigenlijk niet speelde.
1: Zeker, dat risico was er natuurlijk altijd. Maar ze beschrijft eigenlijk hoe depressief ze is ook. Hè. Ze had Jan Bonenkamp, een van haar verzetsmaten uit het IJmuidense verzet, was omgekomen tijdens een aanslag in de zomer daarvoor. Dus ja, ze was depressief. En ze beschrijft heel mooi dat er om haar heen echt feest gevierd wordt, omdat het einde van de oorlog in zicht is. En zij zegt, ik zit hier als een soort lachende Boeddha. Maar
0: ja, snap ik wel. Ja, en ik wilde juist ook dat Dolle Dinsdag erbij pakken. Omdat wij kunnen ons nu natuurlijk helemaal niet zo goed voorstellen hoe dat toen was. Maar zoiets wel. Er zijn geruchten, er zijn verhalen. De mensen hebben op de dreef gestaan om uit te kijken naar de geallieerde soldaten die misschien al zouden komen. En dit is allemaal ook nog aangesticht door een speech op Radio Oranje. Die ook letterlijk heeft gezegd: de geallieerden zijn over de Nederlandse grens. En dat bleek niet te kloppen. Maar dit heeft me een. Ja, ik kan me de hoop, de spanning, het zenuwachtig. Dat denk ik dat ik me heel goed kan voorstellen van: komt er dan echt een einde aan? En Antwerpen, ja, stap nu in de auto. Je bent in anderhalf uur, ben je daar. Het is zo dichtbij. Alleen als je dan de andere kant bekijkt, die heb ik ook heel veel bekeken, is dat dus, zij waren weliswaar tot Antwerpen gekomen, maar die soldaten waren totaal niet toegerust om door te gaan Nederland in. Helemaal niet met al die bruggen en al die rivieren. Dat was, ja. En er moest eerst veel meer aangevoerd worden vanuit Frankrijk. Want de haven van Antwerpen konden ze nog niet gebruiken. Nou, dus dat was allemaal, dat was veel ingewikkelder. Dus ik denk dat het, ja, nou ja, het was wat we nu zo makkelijk hebben als fake news. Ja, dat was dit ook.
1: Ja, ja. Niet met opzet, maar ja.
0: Nee, niet met opzet, maar wel met sorry. En met leuke gevolgen dat allemaal mensen die Duitsgezind waren in paniek waren. Maar natuurlijk ook met verschrikkelijke gevolgen voor wat er daarna nog allemaal ging gebeuren.
1: Ja, ja, en het verzet ging door, hè, ja. Dus met al die teleurstellingen en dan nog zo'n hongerwinter erbovenop. Maakte ook wel dat Hanni Schaft zich nog roekelozer opstelde, ja. Hoor. Ja.
0: En Oana, hoe is dat dan als je vanuit Roemenië met een wezenlijk ander Tweede Wereldoorlog verhaal en daarna aan de andere kant van het IJzeren Gordijn, hoe is het dan als je hier dan in 2019 terechtkomt in die Tweede Wereldoorlog die zich hier afspeelt?
2: Eigenlijk, het is een echt verschillende verhaal met de Tweede Oorlog in Roemenië. Dus dit is een echt interessant hoofdstuk. Voor mij ook persoonlijk om te leren over de oorlog in Nederland. En had je, meer precies in Haarlem.
0: Ja, maar had je ook al interesse in Roemenië? Of is het daar, speelt dat in Roemenië een heel ander soort rol dan hier?
2: Ja, dat klopt. Het was niet zo'n decisive moment voor ons land. We hebben een paar regio's opgelost. Moldova, voor example. Moldavia. Hoe zeg je dat? Moldavië.
0: Ja.
2: Dat was. We hebben dat verloren in de Tweede Oorlog. Maar anders, het was niet een echt specifieke tragedie voor ons. Ik denk in Nederland het is ja, echt een grotere verhaal met. Ja.
0: En een enorm trauma waar ja. Generaties lang nog, ja. Kan je dat nog voelen?
2: Ja, en in Oost-Europa, overal, we weten niet zo precies hoeveel mensen waren vermoord. Want het was minder gedocumenteerd dan hier. En dat is in meer andere landen, maar Oost-Europa minder dan, ja.
0: Ja, en, dat was natuurlijk, ja, en daarin is Nederland natuurlijk ook zo goed georganiseerd. Al de bevolkingsregisters, alles, alle politierapportjes, ze worden allemaal bijgehouden. Je kan ze nu allemaal inzien. Het is indrukwekkend als je nu het archief ingaat, wat je allemaal met een groot gemak kan terugvinden en hoe precies het is.
2: Ja, maar er zijn historici dat denken de oorlog in Oost-Europa was slechter dan hier. Maar we moeten niet. We kunnen niet precies bepalen hoeveel mensen waren.
0: Nee, nou ja, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. En misschien zit daar weer veel meer, door onwetendheid ook weer veel meer verdriet. Omdat je gewoon niet weet wat er dan gebeurd is.
2: Ja.
0: Dat is in ieder geval met name nu sinds vorig jaar het archief Oorlog voor de Rechter is geopend. Kunnen we het zo langzamerhand het hele verhaal gaan bekijken. Want het is heel lang natuurlijk, is daar nog veel van verborgen gebleven.
2: Ja. Maar ik denk voor Nederland, de Tweede Wereldoorlog was echt belangrijk ook voor de identiteit van het land. Maar ja, in Oost-Europa niet zo wel.
0: Minder, oké. Okay.
2: Ja.
0: Maar goed, dan is dat Oost-Europese deel. Maar ik vind het toch wel fascinerend hoe je nou hier daar dan zo in verzeild raakt.
2: Ja.
0: Want als je dan kunsthistorica bent, dan zit je nog niet bij Hanni Schaft.
2: Ja, Sophie heeft mij gevonden is, eigenlijk. En ze hebben echt een mooie e-mail naar mij geschreven.
1: Ja.
2: En we hadden koffie gehad en gepraat over een samenwerking. En
1: ja.
2: Nou ja, hier zijn we.
1: Wat ik zo bijzonder vind aan het werk van Oana is dat ze echt zich richt op de verhalen van vrouwen.
0: Ja,
1: die
0: geweldig.
1: Zijn zo ondergerepresenteerd nog steeds. Dus ja, helaas zijn er tot nu toe wel bijna altijd vrouwen op de tour. Terwijl we ook mannen nodig hebben. Nou, we hebben nu in elk geval één aanmelding van historicus notabene. Maar ja, we hebben juist, is dit voor iedereen natuurlijk belangrijk. Ja, en dan ga je toch weer ook met andere ogen naar je stad kijken.
2: Ja, en eigenlijk Hanisaft is altijd een populaire verhaal op mijn rondleidingen. Mensen heeft een andere verbinding met deze verhaal, want het is het meest recent en het kan meer persoonlijk klinken voor mensen.
0: Ja, en de andere rondleidingen, zijn die ook, hebben die dan te maken met oorlog? Of gaan die over vrouwen in kunst of andere belangrijke posities?
2: Ja, ik heb een vrouw-ingenieur. Ik heb een kunstenaar. Ik heb een architect. Ik heb wel verhalen. En ik probeer iets van alle eeuwen praten over. Dus ik ga over 8 eeuwen en ik probeer iets van elke eeuw praten over. En Hani is ook de enige vrouw dat is meer famous met mensen op de rondleidingen. Die andere vrouwen zijn helemaal niet gekend.
1: Ja, nee, Kena ook niet?
0: Kena is natuurlijk wel bekend.
2: Voor mensen uit Haarlem. Ja.
0: Nou, het is zelfs een spreekwoord. Je bent een Kena. Je bent een Kena. Dus die is echt wel bekend.
2: Ik praat over dat.
1: Niet snel weten. Dat heeft natuurlijk weer hele negatieve betekenis. En wie de echte figuur was, dat weten de mensen dan weer niet.
2: Ja, echt ironisch. Ja.
0: Het is natuurlijk wel weer interessant. Ik doe wat dingen met taal ook in mijn show. Maar het is wel gek dat dus die stoere vrouw van toen... Dat is dus nu een beetje, dat het nu geworden is dat je een beetje een bitch bent. En dat,
1: dat is toch wel dus de male gaze, zou ik zeggen. Ja. Dat is toch de mannelijke blik die haar zo heeft benoemd.
0: Hier ben ik natuurlijk 100% schuldig aan.
1: Zeker niet. Maar het is natuurlijk wel, de geschiedenis is natuurlijk ook door mannelijke blik en bril geschreven. Zo'n vrouw was natuurlijk erg bedreigend.
0: Voor de Spanjaarden toen,
1: Maar ook denk ik wel voor mannen van. Net als Hanni was ook weer een extra... voor de Duitsers was dat natuurlijk echt een extra smet op ze. Van we worden hier door een vrouw. En door 3 eigenlijk worden we hier voor de gek gehouden. Dus dat was dan wel weer extra.
0: Wat de Duitsers niet wisten was dat ze dus nog naar 1500 andere vrouwen... Ga maar naar de tentoonstelling Vrouwen in het Verzet in het Noord-Hollandse Archief. Ja, ja. Dat ze dus door meer dan 1000 vrouwen alleen al hier uit deze regio in de maling zijn genomen.
1: Ja, absoluut.
0: Want die vrouw heeft zo'n veel belangrijker rol in het verzet gehad dan elk geschiedenisboek nu vertelt.
1: Ja, en dat is ook. Traditioneel Lou de Jong heeft natuurlijk echt heel erg op de illegaliteit gehad. En dat is ook toch wel weer de mannelijke blik. Terwijl het verzet veel meer is dan gewapende verzetsgroepen.
0: Die had een taak. Hè? Ik bedoel, Nederland moest opgebouwd worden. Dus dit moest een soort heldenverhaal worden. Dit was niet
1: wij leren ook niet op school dat we de grootste nazi-partij hadden in Europa. Nee. Volgens mij nog steeds niet.
0: Wat ik dus heel interessant vond in wat ik van de afgelopen 2 jaar... dat ik me er heel erg mee bezig heb gehouden... is dat dat komt in het verhaal van Nederland komt dat heel goed naar voren. Dat dus... de Duitsers echt gedacht hebben dat Nederland zich zou aansluiten bij de Duitsers.
1: Ja.
0: En zij hebben dat zij zijn op een hele andere manier Polen of Roemenië of daar zijn dat was meteen echt bezetting en onderdrukken en vermoorden. En met Nederland hebben ze echt een charme-offensief gestart om het samen te doen. Met Münchert, maar ook met natuurlijk omdat de NSB hier al een hele grote partij was eigenlijk. En dat dus, ik snap wel dat ze dachten dat dat zou lukken.
1: Ja, dat was heel strategisch goed bedacht.
0: Nou, het is dus heel slecht bedacht. Ik kan het me voorstellen, maar het is echt mislukt.
1: Het is toch aardig gelukt in die zin dat er echt een hele grote NSB was. Een hele grote aanhang, toch? Ja.
0: Maar het is wel echt mislukt. Want Nederland heeft zich op geen enkele manier aangesloten.
1: Uiteindelijk, ja. Ja, ja.
0: Ja. Maar goed, dat is... Jeetje, wat mooi dat je... wat ik dus ook hilarisch vind... en begrijp dat bedoel ik niet vervelend aan jou... maar ik heb er dus helemaal beeld van... dat jij dan als Roemeense... In charmant Nederlands, dus de rond... Oh nee, de rondleiding is in het Engels. Dat jij de Haarlemmers leert over hoe het met de dames in de geschiedenis van Haarlem, hoe dat zit. Dat weten we dan zelf niet en dat moet jij ons dan uitleggen. Ik vind het geweldig.
2: Oh, dankjewel. Ik hou van Haarlem en ik hou van geschiedenis. En ik wil ook tonen dat geschiedenis is voor iedereen. Het is niet mijn geschiedenis, maar ik kan ook, als ik fascinerend word over iets, ik kan ook over dat praten.
0: Ja.
2: En met verzet, ja, vrouwen waren echt belangrijk. Maar ik wil altijd tonen dat we kunnen hetzelfde ding zeggen over elke periode in geschiedenis. Als je kijkt, dan je vindt daar vrouwen.
0: Ja.
2: En mensen weten dat niet. Het is echt, echt ironisch. Een halve van de populatie van...
0: Wat dat betreft is er natuurlijk nog een lange weg te gaan. Maar ik vind wel in de afgelopen grofweg 5 jaar...
2: Dat
0: echt heel veel aandacht is gekomen voor de vrouwen in het verzet. Het Noord-Hollandse Archief is er echt mee gestart. Van hoe kan het en is het zo? En die begonnen met 80 namen, dat werden er een paar honderd. En het zijn er intussen meer dan 1500 bekende namen.
1: Ja, ik wil zeggen, hoeveel verhalen zijn er niet nog verborgen. Ja.
0: En ik ben me heel erg hard aan het maken om de onvertelde verhalen nog boven water te krijgen. Dat doe ik hier op de radio, maar dat doe ik ook op andere plekken. Dus in het 4-5 mei comité Velsen.
1: Ja.
0: Want ik vind die rol van de vrouwen enorm belangrijk. En wat natuurlijk heel erg vaak ook onderschat is, is dat je kan als Hanni Schaft iemand een Duitser doodschieten, maar al die onderduikers en alle mensen die niet bonnen konden krijgen, die verplaatst moesten worden. Er is een prachtig boek verschenen over de meisjes van Criterion, waar ze ook laten zien dat een man kon echt niet met een jong kind over straat. Dat is nu heel anders, maar dat kon toen echt niet. Dat deden allemaal jonge studentes. Die ging dan vermomd als moeder met zo'n kindje op pad om die naar een onderduikadres te brengen. Deze rol, ja, het is geweldig dat er aandacht voor is. Want daar is het de eerste 70 jaar na de oorlog gewoon niet over gegaan.
1: Nee, en monden moesten gevoed worden en mensen hadden een dak boven hun hoofd nodig. Dus de klassieke vrouwentaken, die konden daar natuurlijk wel goed inspringen. Ja.
0: Precies. Wat ik dan ook weer spectaculair vind, was ook van de week een nieuw verhaal. Dat dus gewoon een meisje van 8 door de moeder met verzetskrantjes in de broodmand door de controle van de Duitsers werd gestuurd.
1: Ja, fantastisch.
0: Fantastisch. Maar gewoon van, ja, nou, dat meisje gaan ze nooit controleren. Maar, ze zullen het toch wel doen.
1: Ik wou net zeggen, als je gepakt wordt, voel je dan als moeder? Maar je weet ook niet hoe de Duitsers dan reageren. Ja.
0: Dus lieve luisteraar, probeer je dat nou nog een beetje in te denken. al deze dingen aan de hand zijn. Juana, dank je voor je mooie uitleg in het Nederlands. Je hebt je er ferm doorheen geslagen. Was echt probleemloos.
2: Dank je wel. Ik heb mijn best geprobeerd.
0: Volgende week zondag is de rondleiding. Ga naar womenofhaarlem.nl om een kaartje te kopen. En dan ga je op pad met deze twee dames. Sophie, jij hebt natuurlijk iets briljants gedaan door haar te contacten, waardoor dit allemaal gebeurt.
1: Nou ja, ik geloof altijd wel in netwerken en vrouwen elkaar ondersteunen. En zo kan je samen en ook met het geboortedag, met de koepel, als je het juist vanuit verschillende invalshoeken benadert, kan je juist deze verhalen levend blijven houden. En daar kunnen we vandaag de dag allemaal nog van leren. Het begint met bewustwording.
0: Ja, heel fijn. Dus jij ook, dank je voor je komst naar de studio. En dat je dit verhaal nu gedeeld hebt. Komende dinsdag dus.
1: Woensdag.
0: Zo, ik ben echt sorry hoor. De herdenkingsdag in de koepel. En dus zondag wandelen.
1: Yes.
0: Dankjewel. Ik heb hier een plaat klaarstaan van echt een fantastische vrouw die, daarom heb ik het een beetje gedaan, helaas ook niet meer onder ons. Dit is Amy Winehouse met Back to Black. Dank voor je komst.

0: En dan is het ineens alweer bijna Wietskop zondag.
1: Oké, ja. Inderdaad, sowieso gaat zo'n week mega snel.
0: Ja, niet normaal. Ja,
1: jij bent een beetje verkouden, hoor ik.
0: Ja, dat was ik begin van de week. Mijn zoon is verkouden. Ik heb het gewoon overgenomen van hem. Dus
1: nou,
0: dat,
1: wat ontzettend lief van je.
0: Dus ik had vandaag allemaal vrouwen in de studio. Echt
1: nou,
0: zo leuk. Ja.
1: Wat een feest.
0: Ja, Sophie Poldermans en Wana Stan, die waren hier.
1: Oh, Sophie Poldermans, die naam komt me heel bekend voor.
0: Ja, die weet van alles over Hanny Schaft. Dus we hebben heel...
1: Ja.
0: Komende woensdag is haar geboortedag.
1: Oh.
0: Dus dan is er een speciaal evenement in de koepel. En dan ook nog Wana, een Roemeens die ook van alles over de vrouwen in Haarlem weet.
1: Wat Uiterus, leuk.
0: Ja,
1: dus het was een beetje rode draad vandaag.
0: Absoluut, ja. Dus vandaar. En dan nu jij.
1: En
0: wat voor rode draad gaat er bij jou plaatsvinden?
1: Het is nooit helemaal een hele rode draad natuurlijk. Want we kijken gewoon terug van wat hebben we allemaal gezien. Wat is er allemaal gebeurd. Ik heb wel een hele leuke gast. Inge Nijboer. Zij heeft een soort inloopkoor. Maar met haar ga ik het ook hebben over wat muziek gewoon voor je kan doen. Niet alleen maar genieten ervan. Maar het is de jackpot voor je brein, zegt men wel eens. En daar ga ik het met haar over hebben in het tweede uur. Martijn is er niet met de digitale stand van zaken. Maar ik ga nog wel even een nieuwtje eruit halen die echt... Nou ja, dat moeten we het even over hebben.
0: Okay.
1: En voor de rest natuurlijk de agenda. We hebben het over van alles en nog wat. Dus blijf lekker luisteren.
0: Nou, dat klinkt allemaal weer lekker. En met dus een nieuwtje. Geen tipje van de sluier?
1: Nou ja, het was het digitale nieuws wat echt... Nou, dat heeft niemand denk ik gemist. Maar het is een beetje over onze mensheid en AI-agents.
0: Ja,
1: zoiets.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, hij is er niet, maar ik wil het toch even noemen. En ik denk dat ik het volgende week dan ook weer even aan hem voorleg. Want ik ga het alleen even de luisteraars vertellen.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Nou, dan ga ik afkondigen en dan is het aan jou.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus lieve luisteraar, dank je wel voor het luisteren. Zo dadelijk dus Wietske op zondag. Mij hoor je volgende week weer. En ja, ik hoorde haar dus die rode draad zeggen. Dus dan was het heel makkelijk om deze nog even erin te floepen. Want dit is Hanna May met de rode draad. Tot volgende week, doei.

0: 105. Het is 8 uur.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hold Me Closer van Block & Crown. Het was grappig, want ja, deze draaien we natuurlijk veel deze plaat, maar het blijft natuurlijk een lekker nummer. Ik moet je zeggen, Block & Crown was voor mij niet zozeer een echt heel bekend, maar ik was lekker een weekje weg. Ik was in Spanje en daar zag ik een groot plakkaat met Block & Crown, dat ze daar op een avond optraden. Dus dat was grappig. Ja, lieve luisteraar, welkom. Tot 10 uur zit je natuurlijk helemaal goed hier voor een nieuwe zondagavond vol muziek, nieuwtjes en alles wat er deze week speelde in en rond Haarlem. We blikken terug op de afgelopen week en kijken natuurlijk ook lekker vooruit. We kijken wat viel op, wat bleef hangen en wat staat er op de agenda voor de komende week. We hebben natuurlijk een update van het digitale nieuws. Deze week helaas zonder Martijn. Nou, dat is echt niet vaak gebeurd. Maar toch even een nieuwtje wat ik toch even met jullie wil delen. Vrij bizar. Verder hebben we het over de XXL statiegeldmachine in Curuutjes. De nieuwe kinderraad in Haarlem. En een te gekke soul sister. Het zijn er 3 die na generaties soul legendes nu met een eigen plaat komen. Ik ga erover vertellen en ik laat het je ook zeker luisteren. Dus kortom, genoeg te bespreken, genoeg muziek. Fijn dat je luistert. Ik ben Wietske.

Lullaby van The Cure, Back to the 90s. Over de angstaanjagende Spider-Man die de hoofdpersoon tart. Is een lied. Ze treden nog steeds op The Cure. Na bijna 50 jaar zijn ze nog steeds actief op het podium. En ze hebben een grote Europese zomertour van 2026 net afgerond. Ze stonden onder andere op Belgische Rock Werchter. En het Britse Island of Wight Festival. Dus wil je er naartoe, dan kijk eens op hun website waar ze te zien zijn. Het is natuurlijk wel fantastisch om ze nog een keertje te zien. The Cure. Ja, en dan gaan we eens even met elkaar kijken. Wat zagen we voorbij komen deze week? Natuurlijk hadden we het ernstige ongeval in Zwitserland met de Nederlandse bus. Bij dat busongeluk bij het plaatsje Soest zijn 5 Nederlanders om het leven gekomen. En onder andere was er ook een Haarlemse vrouw bij van 71 jaar. Dus dat is dan, komt dat dan toch weer een beetje dichtbij. De bus met die Nederlandse vakantiegangers die raakte dus donderdag van de weg en sloeg om. 40 mensen raakten gewond, van wie een aantal echt ernstig. En het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is. Dus dat horen we hopelijk op een ander moment. En ook iets waar Haarlem best wel belang bij heeft. Een bericht van de NOS is dat het kabinet heeft Haarlem aangewezen als een van de plekken waar de komende jaren flink wat woningen bij moeten komen. Waarom Haarlem natuurlijk? We hebben hier grote behoefte aan woningen, maar er liggen ook al veel plannen voor woningbouw. En Haarlem ligt natuurlijk op een strategische plek, dicht bij Amsterdam en is goed verbonden met de rest van de Randstad. Dus daardoor wordt Haarlem gezien als een plek waar relatief veel nieuwe woningen kunnen worden toegevoegd. Het gaat dus best wel om een flinke opgave, want het zijn natuurlijk niet alleen maar meer huizen, maar er komen ook meer inwoners bij. Dus daar moet je maar gaan kijken naar wegen, openbaar vervoer, scholen, zorg, andere voorzieningen. Dus waar gaan al die woningen precies komen is de vraag. En hoe zorgen we ervoor dat Haarlem natuurlijk wel een fijne stad blijft om in te wonen. En dat dat niet makkelijk is, zagen we ook deze week bij Spaarneboog. Bij de Spaarneboog, daar liggen plannen voor ongeveer 750 nieuwe woningen. Een nieuw winkelcentrum, meer groen en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Maar omwonenden zijn ook wel kritisch, want die plannen lopen al heel lang. En voor sommige bewoners is het inmiddels niet eens meer duidelijk wat de laatste versie is. En ze reageren dus ook wel een beetje geïrriteerd daarop. Er kan nog naar gekeken worden en reactie op de plannen is nog tot en met 22 oktober mogelijk. En dan er ook nog even iets over wonen, want iets positiefs uit Haarlem-Noord. Heb je natuurlijk Noord aan zet. En daar kunnen bewoners zelf ideeën indienen om hun buurt groener en leuker en socialer te maken. En daar is ook geld voor beschikbaar. Dus dan kunnen de mensen ook zelf een beetje meedenken en meetekenen wat voor hun van belang is. Niet onbelangrijk om mensen een beetje betrokken te houden bij al dat gebouw. En hopelijk gaat dat allemaal goed in zijn werk.

prachtige Kiss from a Rose van Seal. Hij schreef het al in 1987, maar hij schaamde zich er destijds een beetje voor. Gooide het weg, maar in 1996 won hij een mooie Grammy ermee. Ik wilde er eigenlijk door dat mooie eind niet heen praten. Maar ja, je moet natuurlijk wel even weten dat hij daar een Grammy mee heeft gewonnen natuurlijk. Het was trouwens ook de... Volgens mij werd het ook heel bekend doordat het in de Batman film werd gebruikt. Dus dat heeft het zeker geholpen. En dan iets wat ik laatst in de auto hoorde. Een nummer waarvan ik dacht, wie zijn dit? Het was echt een enorm Motown-geluid. Die harmonieën, die soul, die hele productie. Alsof er, ja, alsof opeens ja, een soort Three Degrees waren opgestaan. Dus ik dacht, ik ga daar eens eventjes in verdiepen. En ik kwam dus achter, dat zijn de Womack Sisters. B.G. Zemani en Kucha Womack. En ja, hun muzikale stamboom is natuurlijk nogal indrukwekkend. Hun moeder Linda Womack en hun vader Cecile Womack, samen natuurlijk bekend als Womack en Womack, die kennen we natuurlijk allemaal nog wel. Maar hun opa, dat wist ik niet, is Sam Cooke. Zo, die heb je zomaar als opa. Zij waren nog niet geboren natuurlijk, maar het is dus wel hun opa. En dan hebben we het nog niet eens over hun oom Bobby Womack gehad. Dus Sol zit bij deze drie dus niet alleen in de platenkast, maar ook gewoon in de familie behoorlijk. En ja, ze zeggen ook, ze groeiden er daadwerkelijk ook ontzettend mee op. Natuurlijk, als kinderen stonden ze al op het podium. En door het werk van hun ouders verhuisden ze de wereld over. Van Londen, Parijs, tot Amsterdam, Thailand, de Bahama's, Kenia. Nou, waar zijn ze niet geweest? En nu hebben ze voor het eerst een eigen album gemaakt. The Womack Sisters, verschenen bij Deptone Records. En ja, het is natuurlijk een muzikale erfenis, maar het mooie is... Ja, ze zijn niet alleen maar bekend om hun beroemde achternaam. Ze zeggen ook, we hebben er behoorlijk voor moeten knokken ook... om als muzikanten aan de slag te komen. En het leuke is, in het nummer Chauffeur zingen ze bijvoorbeeld over de periode... dat ze natuurlijk ander werk ook moesten doen naast het zingen om door te breken. Onder andere als rideshare chauffeur. Dus daar gaat ook het nummer Chauffeur over. En ja, tijdens het maken van een album was wel triest. Kregen ze wel met verlies te maken, want hun vader Cecil overleed terwijl ze aan dat eerste album werkten. En hun oom Bobby Womack hielp hen daarna wel het project af te maken, maar ook hij overleed in 2014. Dus ja, daar zit wel een behoorlijke muzikale geschiedenis achter. En maar als je goed naar ze luistert, zijn het vooral de drie zussen die proberen iets heel eigens te maken. En nou, ik ga het met jullie delen, want het is gewoon helemaal prachtig. Hier is het nummer If I Let You.

If I Let You. Wat leuk om te weten, het is allemaal analoge opnametechnieken. En dat, ja, dat hoor je ook echt terug in de opnames. Dus daar maakt het heel mooi en authentiek voor. Hier heb je Ilse de Lange met Something Good.

0: Something Good hier bij Haarlem 105.
1: De digitale stand van zaken.
0: Ja, en dan is het toch even tijd voor de digitale stand van zaken. Helaas deze week zonder Martijn, maar ik dacht, ja, dit verhaal moeten we toch even vertellen. Want ik las erover de hack van Hugging Face. Want wat als je niet één AI-agent hebt, maar honderden die met elkaar samenwerken. En dat gebeurde dus deze zomer tijdens een veiligheidstest van OpenAI. En dat gebeurde, ja, zo'n 700 AI-agents wisten hun afgeschermde omgeving uit te komen en gingen samenwerken. Nou, ik vond het wel een beetje mind-blowing. Uiteindelijk drongen ze binnen bij Hugging Face. Dat is dus een groot platform waar AI-modellen en datasets worden gedeeld. En het bizarre is dus dat niemand had deze AI-agent dus opdracht gegeven hiervoor om dat bedrijf te hacken. Dus ja, ze waren eigenlijk bezig met een test. Maar de AI ontdekte dat het slimmer was om de test te omzeilen. En dan gingen ze zelf op zoek naar allerlei antwoorden. En deze agents communiceerden dus ook met elkaar. Vonden beveiligingslekken en wisten uiteindelijk dus de code uit te voeren op servers van Hugging Face. Ja, het klinkt dus echt als een soort filmscenario, maar dit is dus echt gebeurd. Dat is dus waarover Martijn en ik natuurlijk veel hebben, dat het zo belangrijk is dat die AI-veiligheid heel hoog in het vaandel staat. Want de vraag is natuurlijk niet alleen maar wat kan één AI, maar wat gebeurt er dus als honderden AI-agents elkaar gaan helpen? Nou ja, OpenAI noemde het inmiddels het ernstigste incident van dit type dat hij met zijn modellen heeft vastgesteld. Bizar. Het is een bizar verhaal. En ik laat het toch even aan jullie horen. Volgende week is Martijn er wel weer. Dus dan ga ik dit zeker even aan hem voorleggen. Maar dit was toch wel een echte digitale stand van zaken nieuwtje, dacht ik.

gaan één voor één die flessen in de statiegeldmachine stoppen. Voor jou ook zo'n grote ergernis. Nou, straks de oplossing. Maar eerst deze lekkere Joy van Mama's Gun.

Wij krijgen joy van dit nummer van Mama's Gone. Blijft zo'n lekker nummer. Ook een favoriet van mijn collega Luc Hasselman, volgens mij. Die vindt hem ook heerlijk. Ja, en we hadden het al even over, hè, die statieflessen. Die statiegeldflessen. Heb je ze thuis ook staan met zo'n hele tas vol die maar blijft staan? En je weet wel, je denkt eerst van nou, die breng ik wel even weg. Maar voor je het weet staat die tas er weken later nog. Wel confronterend. Maar ja, dan is er dus goed nieuws uit Kerukius. Want bij de Intratuin staat sinds deze week namelijk een XXL statiegeldmachine. Waar je gewoon je hele zak leeg kiepert. Dus niet één voor één. Ik vind het ook altijd zo irritant. Dan doe je hem zo doorheen en dan komt hij weer terug. En dan moet je kijken waarom die niet doorgaat. Nou, heel irritant. Afgelopen woensdag is bij de Intratuin Kerukius aan de Spaarneweg de nieuwe machine officieel geopend. Wethouder Charlotte van der Meij deed dat samen met Anton van Dijk van de Intratuin. Ja, het mooie is, je hoeft dus niet meer ieder blikje en ieder flesje één voor één door zo'n automaat te halen. Dus dat zeiden ze. Je kiepert je verzamelde blikjes en plastic flessen gewoon in de machine. Je scant de barcodes en rekent vervolgens uit hoeveel statiegeld je bij elkaar hebt gespaard. En daarna kun je het bedrag via Tikkie laten uitbetalen. Ook heel handig. Maar je kunt het ook doneren. Dat is natuurlijk ook wel mooi. Want de Intratuin heeft daarvoor onder andere Stichting Boas en voetbalclub RCH uit Heemstede aangewezen. Dus dat is ook gewoon heel makkelijk om een goed doel te steunen. Dus nog even voor de duidelijkheid, ook wel belangrijk. Glas kan niet in deze machine. Maar het gaat om plastic flessen en blikjes. En die worden dan achter de machine automatisch gescheiden en samengeperst voor verdere verwerking. Nou, ik ben dus wel nieuwsgierig geworden. Ik denk jij ook misschien wel. Dus staat er nog bij jou thuis zo'n enorme tas met statiegeld te wachten? Ga hem lekker leeg kieperen daar bij deze XXL statiegeldmachine in Intratuin. En wie weet, zit er nog een lekker bedragje in je broekzak? En ben je er gewoon in één keer vanaf.

0: Ik zie je zo na het nieuws. Dan spreek ik met Inge Nijpoor.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, welkom terug. Ik sta met Inge Nijboer ga ik praten over de kracht van muziek. Blijf erbij.

Diana King met Shia. Ja, deze kennen we natuurlijk altijd nog. En na dit nummer spreek ik met Inge Nijboer over de kracht van muziek na deze We Go Back van Keith Urban.

0: We Go Back van Keith Urban en natuurlijk featuring Michael McDonald. Dat iconische geluid, dat herken je natuurlijk uit duizenden. Ja, zingen, daar gaan we het over hebben. Doen we eigenlijk allemaal onder de douche, in de auto, op een feestje. En sommigen nemen het natuurlijk een stuk serieuzer. Maar zingen blijkt veel meer te doen dan alleen mooi klinken. Samen zingen verbindt, het ontspant en zet ook ons brein aan het werk. En onze gast van vanavond weet daar alles van. Inge Nijboer staat voor de klas op de Sint-Bavo-school in Haarlem-Noord al 25 jaar. En begeleidt ook bij Zandpoorts Belang de Zingen Inloopmiddag. Daar komen mensen samen om te zingen, ook plezier te maken en muziek te beleven. En daar hoef je ook helemaal geen goede zanger voor te zijn. Dat is ook belangrijk om te weten. Ja, wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd als je zingt? En waarom doet het zoveel met ons? Wat maakt zingen zo krachtig? Daarover praat ik samen met Inge Nijboer vanavond. Inge, ontzettend leuk dat je er bent.
1: Nou, dankjewel.
0: Ik zag jouw flyer, zei ik al, met zingen is de jackpot voor je brein. Nou, daar ga ik dan meteen op aan. Dus daar wil ik het met je over hebben. In eerste instantie vroeg ik me af, je staat natuurlijk voor de klas en je staat ook voor zangers. Wie krijg je makkelijker aan het zingen, kinderen of volwassenen?
1: Nou, ik denk wel kinderen, want kinderen die zingen heel makkelijk mee. Ik sta dan voor een kleuterklas en als ik begin te zingen, dan doen ze eigenlijk meteen mee. Behalve als ik mijn gitaar pak, dan zijn ze ineens helemaal muisstil. Dan willen ze meer luisteren, maar als ik mijn gitaar niet in mijn handen heb en ik doe mee met mijn handen, dan zingen ze onmiddellijk mee. Die kleuters zitten in de nabootsing, dus in principe doet een gezonde kleuter meteen met je mee.
0: Ja, wat schattig. Ja, want je vertelde al een beetje van het zingen, want je bent juf, je speelt er ook gitaar, want een vriendin van mij heeft gitaarles van jou. Dat zingen, dat ben je erbij gaan doen en dat is ook een beetje op school begonnen, of niet?
1: Ja, dat klopt. Ik ben eerst een koor met de kinderen, doe ik eigenlijk elk jaar een kinderkoor. En op een gegeven moment kreeg ik een idee van misschien is het leuk om een volwassenenkoor te doen. En dan echt bij mij op school. Dus met als doel de verbinding tussen leerkracht, ouders, oud-leerkrachten en ook wel oud-leerlingen. Dat was een beetje het doel. En dat heb ik ook een paar jaar gedaan. En daar hebben ook een aantal mensen enthousiast meegezongen. Maar op een gegeven moment groeide dat koor niet meer echt. En toen ben ik daarmee gestopt. Maar toen kwam het zingen bij Zandpoorts Belang eigenlijk op mijn pad. Daar ben ik wel eerst met mijn vader heen gegaan. En later ging mijn moeder ook mee. En dat werd geleid door een hele leuke, enthousiaste vrouw. Maar die is vorig jaar plotseling overleden. En toen kwamen twee oud-collega's bij mij van, wil jij het niet overnemen? Want die hebben ook bij mij gezongen op dat BAVO-koor. En toen zei ik, nou, mijn nieuwe voornemen was om toch nog iets meer muziek in mijn leven te brengen. Dus ik wil het wel doen.
0: Mooi. Ja, want je zag dus inderdaad die verbinding, hè, want dat inspireerde ook. Wat gebeurt er in je hoofd als je zingt? Ik bedoel, je hebt die mensen die komen zingen. Gaan ze anders de deur uit dan dat ze binnenkwamen? Of wat zie jij gebeuren als je mensen in je koor ziet?
1: Wat je ziet gebeuren is dat je gaat samen zingen. Dus dat is natuurlijk sowieso al iets dat verbindt. Dus je komt eigenlijk individueel binnen. Maar als je als koor aan het zingen bent, dan ben je echt een groep. Dan ben je echt samen. Dus dat heb ik ook. Ik kan het niet zo goed vertellen als Erik Scherder, hoor. Maar
0: Erik Scherder, dat is natuurlijk inderdaad de wetenschapper, ja. Natuurlijk.
1: Ja, ja, je kan het fantastisch vertellen. Maar je bent dus als groep aan het zingen en zo ervaar je dat ook. Je bent wel met je eigen stem, maar je maakt één klank als groep. En wat sowieso dus ook zo is, is dat het ook wel wat eenzaamheid tegengaat. Dus mocht je met een eenzame gevoel binnenkomen, dan ga je daar zeker niet mee weg.
0: Ja.
1: Nee. En ik heb met mijn vader zelf ook op een koor gezeten. En wij merkten ook altijd, we gingen daar absoluut neuriënd vandaan, zeg maar.
0: Ja, letterlijk.
1: Ja, positief wel echt.
0: Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja, want inderdaad, we hebben het ook even gehad toen we elkaar spraken over Erik Scherder. Maar dat is ook die verbindingen in je brein. Er komen allerlei stofjes ook vrij, begreep
1: Klopt.
0: Ik. Hè?
1: Dat, ja, ja, het doet echt van alles. Het is, omdat je ook heel bewust met je ademhaling bezig bent, is het dus ook stressverlagend. Want als je heel gespannen bent, dan zit je hoog in je ademhaling. Maar met zingen moet je echt naar die lage ademhaling gaan. Anders dan hou je het eigenlijk niet vol. Dat gaat eigenlijk bijna automatisch. Wat ook zo is, is dat je bloeddruk daalt en je ademhaling verbetert dus. En dat werkt ook ontspannend. En daarna voel je dus ook weer energieker. En dat herinner ik me ook wel echt van het wegfietsen bij zo'n koor. Echt vol in je energie. En Wat ook zo is, is dat het geheugen verbetert. Want daar had ik het ook over met iemand die wel geïnteresseerd was in het koor. Die zei, ja, mijn moeder is licht dementerend. En toen hadden we het over dat zingen zo positief is. En dat heb ik ook echt ervaren toen ik met mijn vriendin bij haar opa langs ging. Die sprak bijna niet meer. Maar op het moment dat we op een mooie Pinksterdag gingen zingen, dan ging hij, zijn ogen gingen open en hij zong het hele lied helemaal. En twee motten bijvoorbeeld ook.
0: Ja.
1: Dus die echt die gouden ouwe, die blijven zo ontzettend hangen.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja,
0: is dat
1: is echt heel bijzonder.
0: Ja. En,
1: ja. Ja, het geheugen verbetert dus ook echt van zingen.
0: Ja, ja. Ja, ik, nu je dit zo zegt, ik herinner me dat ik op een gegeven moment een documentaire zag over een hele bekende jazz, of nee, niet een gitarist, een country gitarist, hele bekende man. Die was echt helemaal dement. En op een gegeven moment ging hij het podium op, hij wist niet eens meer waar de wc was. Zodra hij daar stond, wist hij alles. Gewoon ja. Alles. Dat was zo bizar. Gewoon de teksten, de gitaarriffjes, alles. Ja. Dat vond ik echt indrukwekkend. Dus ik denk, ja, dat is dus een ander stuk in je brein waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Dan gewoon herinneringen van, nou ja, van nu. En,
1: ja.
0: En
1: kort geleden.
0: En kort
1: ja.
0: geleden, die muzikale verbindingen.
1: Ja.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja, dus ik wil ook echt bij dat koor, wil ik gouden ouwe zingen. Ook voor de mensen die, ja, die daar op aangaan, maar we gaan ook nieuwe liedjes leren. En het is dus een inloopkoor. Dat betekent dat je dus niet elke keer hoeft te komen, maar dat je gewoon mag komen als je kan. En om het voor mezelf nog een beetje uitdagend te houden, heb ik wel de seizoenen er een beetje uitgepikt. Dus we gaan in de herfst ook wat herfstachtige liedjes zingen en in de winter weer wat meer winterliedjes naast het algemene repertoire waar ook bietenliedjes in zitten en
0: ja, wat ja. Stem je het af op de leeftijden of helemaal niet? Je ziet het wel. Is het van allerlei leeftijden?
1: Ja, toen ik daar met mijn ouders heen ging, toen was het wel wat ouder. De gemiddelde leeftijd was wel wat ouder, denk ik 60, 70, 50, 60, 70 misschien zoiets. En, maar ik heb het nu ook wel een beetje rond verteld. Dus ik verwacht ook wel iets jongere mensen. Ik stem het daar niet heel erg op af, want ik heb nu al mijn repertoire klaargemaakt. Maar ja.
0: Ja,
1: dus
0: ja. Ja, je kijkt ook wel een beetje wat misschien aanslaat en
1: ja,
0: wat niet.
1: Ja, dat sowieso. Ik heb meer liedjes dan dat ik waarschijnlijk ga zingen in mijn
0: ja, precies.
1: Ja.
0: En met kerst, begreep ik, heb ja. je ook een leuke. Ja, dat is natuurlijk altijd een mooi iets om met kerst te liederen.
1: Ja.
0: Natuurlijk het jaar te eindigen.
1: Klopt.
0: Ja, mooi. Ja, je bent natuurlijk ook leerkracht.
1: Ja.
0: En dat is ook met kinderen, daar begon ik al een beetje mee. Van, zie jij ook een verband, zeg maar, met kinderen die goed beter kunnen leren? Of wat doet dat met kinderen?
1: Nou, wat ik wel weet, dat heb ik laatst ook weer gelezen. Is dat als je dus veel zingt met kleuters, dat is natuurlijk mijn doelgroep, dat door middel van muziek leren ze ook het ritme van de taal. En dat is eigenlijk essentieel om te leren lezen, uiteindelijk. Dus dat zijn ook de versjes hoor, maar ook zeker de liedjes. Daar, ook het rijmen leren ze daar eigenlijk best wel goed, want liedjes rijmen bijna altijd natuurlijk. En rijmen en het ritme van de taal zijn hele belangrijke dingen die ja, als voorbereiding voor het latere leren lezen.
0: Ja,
1: zijn.
0: Dus het is ook wel degelijk heel belangrijk in het onderwijs. Ja,
1: ja.
0: Want ja, volgens mij hoorde ik dat ook eerder Schedder zeggen. Dat er best wel veel afstand is tot wat er dan wordt aangeraakt. Hè? Het,
1: ja.
0: De muziek, maar ook de woorden en zo. Dat zijn allemaal, ja, ik heb geen idee. Hè? Mensen, ik ben echt, ik ben niet een professional. Maar dat dus daardoor zo, dat je brein zoveel moet doen om dan die afstanden in het brein te overbruggen.
1: Ja, klopt.
0: Al die verschillende dingen die je doet.
1: Ja, ja, daar weet ik verder ook niet zo heel veel van wat er allemaal precies in die hersenen gebeurt,
0: nee.
1: Maar wel van
0: ja,
1: alles.
0: Van alles
1: en
0: nog wat.
1: Ja.
0: Ja, ja, precies. Nou ja, dan is het voor jou ook best wel een hele slechte boodschap eigenlijk dat ook dat muziekonderwijs zo verdwijnt, toch?
1: Ja, ja, dat is vreselijk, maar daar hou ik me natuurlijk ook niet aan.
0: Nee.
1: En ik vind eigenlijk, als ik naar onze school kijk, dan ben ik nog wel heel tevreden, want wij hebben wel een vaste muziekdocent die heel veel klassen afgaat. En ik zelf geef natuurlijk veel muziek. Ik doe ook een kinderkoor bij mij op school. En met mijn kleuters zing ik ook eigenlijk wel elke dag.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Nou, dat ik hoop ook echt. Volgens mij prinses of Maxima, die koningin
1: ja,
0: Maxima,
1: klopt,
0: is natuurlijk
1: ja.
0: ook heel erg daarvoor zich aan het strijden.
1: Ja, meer muziek in de klas.
0: Ja,
1: ja daar
0: ja,
1: staat zij voor.
0: Daar staat zij echt voor. Ja, inderdaad. Het muziek zit gewoon heel diep in ons brein en kan gewoon heel veel mooie dingen doen. Dus dat maakt het natuurlijk heel erg krachtig. Ja, dus Wat als mensen nou dit horen en zeggen, nou, ik zie dat wel zitten. Hoe kunnen ze jou vinden?
1: Ja, ik heb zelf eigenlijk ook even opgezocht waar ik te vinden ben. Maar bij de site van Zandpoort Belang, daar kun je, als je dan intypt in het zoekbalkje koor, dan ben ik te vinden en daar kan je je inschrijven. En ik zag dat je daarop alleen kon inschrijven voor alle data. Maar je kunt er ook gewoon heen en dan kun je ter plekke een kleine bijdrage geven aan het Zandpoortsbelang. En Dan kan je ook één keer gaan.
0: Ja, dat is de kracht, zei je ook. Hè? Want Anders wordt het zo'n drempel. Maar je kan ook gewoon een keer komen en Dan zie je het wel. Nou ja, dat is de mooiste conclusie, denk ik ook. Van zingen hoeft niet perfect te zijn. Dat zeker niet. Dus laat je niet. Het zijn natuurlijk van de mensen die zeggen, ik kan echt niet zingen. Ja. Wat zeg je daar dan tegen?
1: Nou, dat zei ook nog een keer een vrouw die toen op dat volwassen koor zat. Die durfde bijna niet, omdat ze heel erg het idee had dat ze niet kon zingen. Maar je moet het gewoon lekker doen. Want er zitten op een koor ook altijd best wel veel mensen die best heel goed kunnen zingen. En als je niet zo goed kunt zingen, kun je vaak daar wel op aanhaken.
0: Ja. Ja.
1: En als je het echt heel spannend vindt, kan je ook denken, ik laat eerst het koor even zingen en ik ga dan meezingen. En dan zit je wel op de goede toon als je hem niet in één keer weet.
0: Ja, gewoon doen, hè. Gewoon doen. Nou, dat is hartstikke mooi. De zingeninloopmiddag van Inge, die start op 20 september, hè?
1: Ja, klopt.
0: In het Brederode Huis.
1: Ja, en het is elke derde zondag van de maand.
0: Leuk.
1: Van 3 tot 5.
0: Ja. Nou, ik hoop dat we mensen hebben geenthousiasmeerd. Want het is inderdaad meer dan alleen maar muziek. Maar het is gewoon gezondheid. Het is je brein en alles. Het maakt mooie nieuwe herinneringen. En het geeft gewoon heel veel goed gevoel. Ontzettend bedankt, Inge. En wie weet kom ik ook wel een keertje meezingen. Want ik vind dat hartstikke leuk.
1: Je bent van harte welkom.
0: Dank je wel.
1: Oké.

I've Got the Music in Me, die moesten we natuurlijk draaien. Want iedereen heeft die muziek in zich. Dus ga lekker zingen op zondag. He, Wietske op zondag, zingen op zondag. Het is, past allemaal. En maak er gebruik van. Nog een lekker nummer, Lost in Music van Sister Sledge.

Ja, very, very white. Met Let the Music Play. Ja, je wordt op een gegeven moment... word je wel meegesleept in het muziek gebeuren allemaal. Het was een leuk gesprek met Inge. En heb je nou zin om dat een keer mee te doen? Ga dat gewoon doen. Kijk wat het je oplevert. En dan, ja, ik vind dit eigenlijk heel erg een druk muziekje. Want ik wil het met je hebben over deze week. Of althans, aankomende week. Komt de Vredesweek eraan. Van 19 tot en met 27 september. We zijn al een beetje richting natuurlijk de volgende week dan. Maar staat Nederland in teken van vrede? En dat is natuurlijk dit jaar misschien wel belangrijker dan ooit. Het is altijd belangrijk. Maar het lijkt voor ons soms toch nog wel vanzelfsprekend. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer. Al die oorlogen en conflicten zijn dagelijks in het nieuws. En ja, ook dichtbij merken we natuurlijk best dat vrede, vrijheid en veiligheid niet zomaar gewoon zijn. Het staat onder druk. En juist daarom is het de Vredesweek. Ook in Haarlem en omgeving zijn er de komende periode verschillende activiteiten rond de vrede, verbinding en samenleven. En in Haarlem begint dat programma zelfs al op vrijdag 18 september. Op zaterdag 19 september is er onder meer ook een programma in de Veel met gesprekken over vrede en een speciaal vredesconcert. En verder zijn er ontmoetingen, wandelingen, muziek en momenten van bezinning. En eigenlijk draait het allemaal om één vraag. Hoe blijven we met elkaar in gesprek? Juist ook wanneer we verschillend denken. Want die polarisatie zie je natuurlijk steeds meer en meer. Het gaat niet over het stoppen van een oorlog. Het gaat ook hoe we met elkaar omgaan. Kunnen we nog luisteren naar iemand met wie we het niet eens zijn? Of nieuwsgierig blijven naar een ander in plaats van meteen tegenover elkaar gaan staan? Dus de Vredesweek is daarom niet alleen maar iets om naar te kijken. Het is dus ook iets, een uitnodiging eigenlijk ook om mee te doen. Even stil te staan bij wat vrede voor jou betekent. En als dat misschien een gesprekje is met iemand van wie je normaal gesproken eigenlijk niet zozeer een gesprek zou voeren, is dat natuurlijk al hartstikke mooi. Dus ga eens kijken wat er bij jou in de buurt georganiseerd wordt. En het begint natuurlijk gewoon bij onszelf. Dus 19 tot en met 27 september, de Vredesweek dus. Ook hier in Haarlem. Dus maak er een mooie, vredige week van.

Ride the Wave van Leon Bridges. Lekker nummer. Vanaf zijn studioalbum Happiness Anytime. Hier een oudje. Straks de agenda. Wat er allemaal te doen is. Maar eerst, Going Back to My Roots.

Odyssey met Going Back to My Roots. Bij toeval kwam het in de discotheken terecht nadat het was afgekeurd. Leuk om te weten. En dan toch met de Vredesweek nog even, want er was ook wat nieuws over de jonge inwoners. En dat vind ik dan wel mooi bij de Vredesweek passen. Want vrede gaat natuurlijk niet over oorlog. Hebben we het net ook even over gehad. Maar hoe je met elkaar omgaat. En juist daar zien we twee mooie voorbeelden van. Voor onze jonge stadsgenoten. Bijvoorbeeld Haarlem, die krijgt een nieuwe kinderraad. En basisschoolkinderen gaan daar onder meer praten over gelijkheid en het uitgangspunt. Het zou niet moeten uitmaken waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet, maar waar je woont, op welke school je zit, maakt allemaal niet uit. Je kan allemaal mee praten in die nieuwe kinderraad en daar meedenken. Dus als je het hebt over hoe je met elkaar omgaat, elkaar helpen en elkaar luisteren, is dit natuurlijk een heel mooi voorbeeld. En in de regio Bloemendaal zijn ook basisschoolkinderen ondertussen bezig met iets heel concreets. Ze zamelen winterjassen in voor leeftijdsgenoten die wel een warme jas kunnen gebruiken. Nou, ik vond het mooi, het zijn twee lokale berichtjes, maar ze laten mooi wel zien dat vrede en verbinding dus ook gewoon dichtbij begint. Een mooi voorbeeld voor volwassenen zou ik zeggen. He, dan ga je toch afvragen hoe zou de wereld eruit zien als kinderen het voor het zeggen hadden. Dit zijn in ieder geval twee mooie initiatieven.

Jayla Naganda met Berlin Burning Temptation. Leuk om te weten dat ook dit is uitgebracht onder dat Deptone Records, dat label van de Womack Sisters. Dus ook hier hoor je die Motown-achtige sound. En dan zijn wij gekomen aan... Ja, deze wil ik. Aan natuurlijk de agenda voor de komende week. 14 tot en met 20 september. Wat is daar allemaal te doen? Nou, een heleboel zal ik je zeggen. Dus ik ga het even met je doornemen. We beginnen op maandag 14 september. Is er een mooi familietentoonstelling in Verwij Museum. Eén familie, vier gezichten. Een familietentoonstelling met werk van vier kunstenaars uit één familie. Dus dat is wel heel leuk. Ook van wie van schilderkunst houdt, maar ook die persoonlijke verhalen daarachter wil weten. De tentoonstelling loopt de hele week. Dan op dinsdag 15 september kan je gewoon even een rustig momentje voor jezelf nemen in de stilteviering in de Oude Kerk in Heemstede. Gewoon tijd om even te bezinnen. Stilte meditatie zou voor mij heel goed zijn. Dus geschikt als je even wilt ontsnappen aan de drukte van de week die eigenlijk net gestart is. Woensdag 16 september is er een heleboel te doen. Er is ook wederom stil te lezen in de bibliotheek in Haarlem. Gewoon lekker om in alle rust te lezen. Als je lekker naar buiten wil, dan moet je dat 's avonds om 6 uur doen. Dan heb je namelijk een bosbeleving op buitenplaats Leiduin. Het is gewoon lekker wandelen door de natuur. En daar ontdek je van alles. Buitenplaats Leiduin in Vogelenzang. Om 8 uur voor de blues en rock fans is Erik Stekkel in het patronaat in Haarlem. Blues, rock en live muziek. En ook om datzelfde tijdstip om 8 uur is Connie Palme in Veel Haarlem. De bekende schrijfster wordt geïnterviewd over haar nieuwe roman en haar werk. Haar nieuwe roman heette Johnny Walker. Die verschijnt op 1 september. En Johnny Walker, de roman gaat niet simpelweg over whisky of alcoholisme. Ze gebruikt het ook om verslaving als ingang voor bredere thema's... als liefde, vriendschap, herinnering en identiteit. Dus dat is een, denk ik, heel interessant gesprek. Woensdag om 8 uur in Veel in Haarlem. Dan hebben we... om 8:30 op vrijdag alweer, 18 september... Treintje Oosterhuis en Jazz Orchestra in Caprera. Zij duikt samen met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... in een muziek van Stevie Wonder. Ze brengen een eerbetoon aan zijn legendarische album... Songs in the Key of Life. Nou, dat wordt dus één groot feest, soul, funk... en natuurlijk lekker die mooie stem van Treintje erbij... met een grote jazzorkest achter haar. En dat allemaal in de lucht, in de open lucht van Caprera. Nou, dat is denk ik wel een groot feestje. We hadden het al even over de Vredesweek. In gesprek over vrede in de Veel, zaterdag de 19e. Maatschappelijke ontwikkelingen met onder andere Jos Wiene en Joshua Nolet. Er is ook een vredesconcert daarna in de Veel. En even kijken wat we hebben nog meer. We hebben de vredesdingen. De vredeswandeling is de 21ste. Dus dat is alweer die maandag. Dus dit is het voor deze week. En om alvast even te gaan vooruitkijken en te genieten van dat mooie concert in Caprera... gaan we lekker luisteren naar onze eigen Stevie Wonder met Isn't She Lovely. Ik wens jullie een fijne week en tot volgende week.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
3: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

sample-based hip-hop. En het nummer Brockett Landing, dat is een samenwerking tussen Bureaucratic en Brockett Parsons, vandaar dat die single zo heet. Net uitgebracht, 29 mei 2026. We zijn er weer helemaal bij met Haarlem 105. En dan ga ik vanavond beginnen met een man, ja, die ik al heel vaak heb gedraaid wel, maar ook, ja, solo kan hij ook het een en ander wel. Dat is Venna. En dat is een alias van Malek Venna. Dat is een saxofonist en producer uit Londen, uit het zuiden van Londen. En die stijl van hem zit op dat interessante kruispunt van moderne jazz, soul, rhythm and blues, UK hip-hop en afrobeats. En Last Poet, dat staat op zijn debuut-EP, Venosology. En dat draait om sfeer, ruimte en timingen. Het is één, zegt hij zelf, één van zijn meest persoonlijke nummers die hij heeft geschreven. En die titel verwijst natuurlijk naar The Last Poet. Dat was een invloedrijke Amerikaanse groep dichters en muzikanten die eind jaren 60 ontstond en een belangrijke voorloper was van de hip-hop. We gaan er nu van genieten. En je kunt ook weer meekijken met het filmpje. Venna.

Heerlijke muziek om zo een begaafd mee te beginnen. En dan ga ik nu ook naar een hele mooie opname. En daar kwam ik ooit achter door een collega van mij van de Zandvoortse jazz, Zandvoortse zender, ZFM Zandvoort, Edward Rauwers. Die kwam met het nummer op de proppen. Ik zei, fantastisch, wat een mooie uitvoering. En dan heb ik het over het jazzcollectief Blue Moods. En die hebben een album uitgebracht, Directions and Expressions. En daar speelde bij de trombonist Eli Howell en de vibrafonist, ja, die heb ik ook vroeger, jaren geleden wel eens gedraaid, Bane Gillies. Dat is een fantastische vibrafonist. En dat album verscheen in 2026 en is volledig opgebouwd rond composities van Miles Davis. En het nummer wat ik zo ga draaien, ken je ongetwijfeld, dat was generiek. Dat was voor de soundtrack van die film van Louis Malle. En die film heette L'Ascenseur pour les Chavaux. Dat was in 1958. En ja, dat vind ik een van de allermooiste muziekstukken ooit die in de jazz zijn gemaakt. Want wat deed, dat was Miles op dat moment. Die soundtrack is grotendeels improviserend gemaakt, terwijl ze de scènes uit de film bekeken. Dat is fantastisch. En daardoor heeft die muziek een merkwaardig zwevende sfeer. Film noir, nachtelijk Parijs. Daar gaat ook over, nou, het heel verhaal, maar in ieder geval, iemand zwerft door de straten van Parijs terwijl het regent. En dat maakt het heel melancholisch. En die saxofonist die hierbij is, Diego Rivera, die maakt er een hedendaagse interpretatie van. We gaan nu echt genieten van deze prachtige uitvoering van het, nou, van wat mij betreft, wereldberoemde nummer generiek, normaal uitgevoerd door Miles Davis. Maar nu door Blue Moods.

En dan ga ik zo verder met een opname van Finn Rees. Dat is een Australische toetsenist uit Melbourne. En wat meteen opvalt bij zijn opnames is zijn liefde voor toetsen. Hij werkt op het album Dawn is a Melody, zo heet dat. Werkt hij met een grand piano, een Fender Rhodes MK1, een Moog Grandmother, een Prophet 6 en een heleboel andere synthesizers. En dat verklaart voor een groot deel die warme sound die hij krijgt. En de bas die geeft het nummer dan iets organisch. En daardoor krijg je niet het gevoel naar een elektronische productie te luisteren. Ondanks de synthesizer die Rees ook gebruikt. We gaan genieten van het nummer End of the Line. Finn Rees.

0: Wil je op de hoogte zijn van alle jazz- en bluesactiviteiten in Haarlem en omstreken? Kijk dan op 023jazz.nl. 023jazz.nl.
1: Kijk zeker op deze site, want ook wij organiseren weer een jazzfestival, net zoals vorig jaar, als tegenhanger van ooit Haarlem Jazz & More, die nu niet meer is. En dat begint in de tweede week van oktober. Op woensdag is het openingsconcert in de Pletterij. En dan komen daarna concerten dan in het Verhaalhuizen, Patronaat, Steels, The Wolfhound en Philharmonie. Nou, allemaal zalen waar het heel mooi is om allerlei mooie en interessante muziek te bekijken. Dus kijk op die site en dan vind je alle optredens die er zijn. En ook heel veel Haarlemse muzikanten die daar komen optreden. We komen nog wel erop terug. Dan ga ik verder met een zangeres, Gretchen Palato. En een bijzondere zangeres uit Los Angeles. Die heeft een heel eigen stijl. Heel zacht, dicht op de microfoon, weinig vibrato, subtiele timing en veel aandacht voor klankkleur. Ze hoeft een noot niet groot te maken om hem betekenis te geven. En zij zit ook in dat interessante gebied tussen die jazz, neo-soul, rhythm and blues en de minimalistische songwriting. En daarom kies ik het ook voor vanavond, werkt die muziek ook goed als je niet per se een liefhebber bent van traditionele jazzvocalisten. En dan is dit heel interessant. Het is net uitgebracht, 11 september 2026. En het nummer heet Capricorn. Ook die bezetting is heel bijzonder. Ellen Hampton die speelt de bas, die heeft ook al jaren met haar gewerkt en heeft ook het nummer geschreven. En Gary Clayton, niet de minste, op piano. En Mark Kiliana, die drummer, is er ook bij aanwezig. En Jacob Mann op synthesizers. Nou, we gaan luisteren naar die prachtige opname Capricorn, Gretchen Palato.

En dan ga ik nu naar AB Soda. Die komen uit Engeland. En dat is een band die begon als vijfmansformatie met de trombone, keys, bas, gitaar en drums. En groeide later uit tot een veel grotere bezetting. En die kennismaking met de jazz, zeggen ze zelf, had eigenlijk niet zozeer dat ze naar jazz luisterden. Maar dat liep voor een groot deel via de hip-hop. En dan moet je denken aan bands als Flying Lotus of Kendrick Lamar en Bad Bad Not Good. En zij zelf spelen eigenlijk, dat moet je zeggen, een hip-hop, broken beat, post-punk en elektronische muziek die door een jazzband wordt gespeeld. Zo kun je het misschien het beste omschrijven. En de blazers die zijn een onderdeel van de percussie. Dat zijn vaak korte uitbarstingen, kleur en spanning. Maar ook die blazers die klinken zo heel anders door die elektronica. Ik vind het elke keer prachtig. Ik heb gekozen voor het nummer van ze, Libre. AB Soda. En je kunt ook meekijken. Ja.

En dan gaan we nu naar wat ik vorige week had beloofd. Dat is Ulysses Owens Jr., dat is een Amerikaanse jazzdrummer. En die heeft allemaal muziek vanuit de grunge sfeer. De grunge, ja, die ja, idiote muziek misschien. Ik weet niet hoe je het wil noemen, maar ik vind het niet mooi normaal. Heeft hij van de groep van Soundgarden heeft hij het nummer genomen Spoon Man. En dat was in 1994 werd het uitgebracht als eerste single van dit album. Het album was Super Unknown. En die Spoonman, dat was geleerd aan een man, een straatmuzikant uit Seattle. Die maakte muziek met lepels en andere metalen voorwerpen. Die hebben ze ook in het nummer verwerkt. Maar nu is dat weer, dus weer verwerkt door een jazzmuzikant. En die heeft het gespeeld met zijn groep Generation Y. En voor het album wat hij noemt Kind of Grunge. En het is net uitgebracht in 2026. En dat album bestaat volledig uit jazzinterpretaties van nummers uit de grunge-wereld. Onder andere van Nirvana. Noem maar al die groepen op die uit die wereld komen. Nou, het heeft het DNA van de grunge, maar ook duidelijk is het jazz. En dan zie je dus ook dat goede songs muzikaal veel meer mogelijkheden bevatten dan je van hun oorspronkelijke genre zou verwachten. Ik laat eerst even een stukje horen van die Spoonman, van die grunge. En dan ga ik over naar de uitvoering door de jazzmuzikanten. Luister maar even. Soundgarden.

Ja, jazzliefhebbers die net inschakelen, schrikken zich helemaal het hoedje. En denken, wat is dit? Dat heeft helemaal niks met jazz te maken. Nee, inderdaad niet. Maar wel nu het wordt bewerkt door die Ulysses Owens. Dat ga ik nu laten horen. Spoelman, maar nu de jazz.

Ik ben trouwens blij dat je nog steeds luistert naar mijn programma Jazz on op de zondagavond op Haarlem 105. En ik probeer je allerlei bijzondere jazz en ook aanverwante stukken in ook het schemergebied aan je aan te bieden. En dat was net met dit nummer, Hiromi Jam van Letitia Benjamin. Letitia Benjamin is een Amerikaanse saxofonist uit New York. En die heeft dit nummer opgenomen met Hiromi. Hiromi is een Japanse pianiste. En wie speelt er op de saxofoon? Chris Potter. En het album is uitgebracht, We Dream, in 2026. Ook weer heet van de naald. Dan ga ik nu ook naar een heel bijzondere opname. Want die heeft toch ook weer iets met Nederland te maken op een of andere bijzondere manier. En dat is het Orquesta Filarmonica de la UNAM. En dat betekent eigenlijk de UNAM, dat is staat voor Universidad Nacional Autónoma de México. En dat is een compositie die ik zo laat horen van Enrique Neri. En nou is het bijzonder, dat stuk heet agave. En agave is natuurlijk een karakteristieke Mexicaanse plant die onder andere verbonden is met de productie van tequila. Nou, ik vind het niet lekker om te drinken, maar heel veel mensen wel. En zijn muziek ook van die Neri, die zit vaak op het kruispunt van jazz, Latijns-Amerikaanse ritmiek en moderne Mexicaanse composities. En wie is nou de leider van dit orkest op dit moment, die uitvoering? Vince Mendoza. En dan gaat je misschien een lampje branden, want Vince Mendoza was jarenlang de muzikaal leider van het Nederlands Metropoolorkest. Vandaar dat ik dit nummer ook heb gekozen. We gaan luisteren naar het nummer Agave. Orquesta Filarmonica de la UNAM.

Ik zei het je al, een heel bijzondere opname was dit. En van deze muzikant ga ik terug hier naar Europa en naar Scandinavië. En dan heb ik het over Jacob Karlsson. Dat is een Zweedse pianist en componist met een klassieke achtergrond. Maar hij heeft ook met heel veel jazzmuzikanten gespeeld. Onder andere met Billy Cobham en Kenny Wheeler. Niet tenminste ook in de jazz. En zijn muziek die gaat van akoestische jazz naar ambient, elektronica, rock. En heeft soms zelfs metalachtige invloeden. Dan heeft hij een album uitgebracht, Open Waters. En daar is hij maar met 3 muzikanten, maar toch voelt die muziek helemaal niet klein. Het past bij zijn manier van componeren. Hij roept een soort filmsfeer op, een inner film, zo kun je het wel noemen. En je hebt er geen eens veel mee nodig om dat te begrijpen. We gaan luisteren naar het nummer Secret Rooms. Jacob Karlsson.

En nu ben je lekker een beetje in de zak door deze softe muziek. En dan gaan we natuurlijk je weer wakker schudden. Want Brecht Doucet komt zo hierna. En dan moet je goed opletten en luisteren. Dus ik eindig met Giraffe uit Amerika. En dat zijn vier muzikanten die hebben ontdekt... Ja, tijdens een improvisatiedag, en dat was een soort jam... We hebben een soort gezamenlijke taal die we heel goed kunnen uitvoeren. En die hebben een album opgenomen in één dag. En gewoon om te kijken... Wat ontstaat er als vier muzikanten, ervaren muzikanten... goed naar elkaar luisteren en elkaar volgen. En dan kom je echt in die sfeer van Miles Davis van Bitches Blue uit de jaren 70. Dat doet me heel erg aan denken. Daar ga ik mee afsluiten. Ik ben blij dat je te gast was in mijn programma. En ik hoop je volgende week weer te ontmoeten. En blijf luisteren naar heerlijke jazz, ook deze week. En een fijne week en tot volgende week. Dancer with no bones under the sun. Giraffe. Tot ziens.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Breezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Brecht van Groen.
5: Leuk dat je luistert naar Brecht van Groen.

is van Duran Jones en The Indications. Heerlijk nummer. Dankjewel de oom van Jelle om deze, dat je deze ooit hebt aangeraden. Maar we gaan gelijk weer door. Want mijn vaste rubriekje genaamd Speel de Tien is alweer aangebroken. En deze week is de vraag, aan welke spelshow zou jij mee willen doen? Ja, ja. Ik heb dus even opgezocht wat de hoogste totale winst ooit is van een spelshow. En dat is 6.770.527 euro en 28 cent door het Spaanse team Los Lobos bij Boom. Ja, Guinness World Records vermeldt dit als het hoogste record ooit. Of hoogste gewonnen geld. Ooit. Hoogste bedrag, jeetje. En waarom vertel ik je dit? Nou ja, deze week is dus de vraag, aan welke spelshow zou jij heel graag mee willen doen? Want ik had er een discussie over vandaag. Mijn moeder die zei, de slimste mens lijkt me hartstikke leuk. En mij ook. Ik ben best wel fan zelf van de serie. Maar ik weet dat ik veel te fanatiek hiervoor ben en niet de slimste mens ga zijn. Dus ik denk dat ik daarvan afsla. Maar mij lijkt het ook heel leuk om mee te doen

aan The Price is Right. Maar dan wel in de jaren 70 met Bob Barker. Anders hoef ik er niet bij te zitten. Dat lijkt me gewoon heel leuk. Brecht, come on down. En ik ben heel goed in prijsraden. Of in, ja, dus dat lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk. Lingo zit ook wel up there. Lijkt me ook wel een hele leuke. Maar goed, als jij een eentje hebt die misschien niet zo bekend is. Of je hebt een hele leuke reden. Of je hebt zelfs een keer al meegedaan. Laat het me weten via 06 105 105 38. En dan bespreek ik jouw antwoord straks. En dan komt hier eerst In the Kingdom van Messi Star.

Green Earrings van Steely Dan. En ik heb alweer wat reacties in de studio binnengekregen. Aan welke spelshow zou jij mee willen doen? En mijn vader heeft gereageerd, ik zou wel mee willen doen aan... Even kijken, wat heeft hij nou gezegd? Wie is de mol? Ja, dat vind ik wel een hele leuke. Ik zou er ook wel aan mee willen doen, maar alleen als ik de mol ben. Anders hoeft het voor mij niet. Dat lijkt me heel erg leuk. Als jij nog een leuke spelshow hebt waar je echt heel graag aan mee zou willen doen, laat het me weten via 06-105-105-38. En dan bespreek ik het straks. En blijf vooral luisteren, want straks komt mijn vaste rubriekje genaamd Breggle Rebel, waarin ik elke week een Rebels nummer bespreek. Maar dan komt hier eerst Lie to Me van Chris Isaak.

Fire in Cairo. Ook leuk om binnenkort een keer te bespreken bij Black Hole Rebel. Maar nee, deze week bespreek ik Rock the Cash Bar. En voor mij en wat vrienden is dat een beetje een, ja, een beetje een inside joke. En dit is omdat elke keer als ik heel, heel, heel, heel brak ben, ik daar een foto van op een privé account op Insta zet met dit nummer eronder. Maar nee, deze week gaan we bespreken waarom dit nummer zo rebels is. Nou, het verscheen in 1982 op het album, sorry, ik ben best wel verkouden, Combat Rock van The Clash natuurlijk. En de titel verwijst naar Cashba. Sorry, dat zei ik heel raar. Een Arabisch of Noord-Afrikaans woord voor een oude stadswijk. Nou, waarom is het nummer nou rebels? De tekst gebruikt een fictief verhaal waarin een machthebber probeert muziek en dans te verbieden. Maar mensen blijven natuurlijk juist dansen. En het nummer kwam bovendien uit in een periode waarin het Midden-Oosten en Iran in het nieuws best wel sterk waren, best wel vaak in het nieuws waren. De Iraanse revolutie van 1979 had geleid tot een streng religieus regime. En onder Ayatollah Khomeini, dat ging nog best goed. En de band gebruikte elementen uit die actualiteit in een satirisch verhaal. Dus het was eigenlijk best wel rebels. En ik ben hier zelf laatst pas achter gekomen. Want ik wist wel wat Cashbar betekende, maar ik wist eigenlijk niet. Ja, ik heb gewoon nooit echt zo goed naar de tekst geluisterd. Maar blijkbaar is het gewoon een rebels nummer. Dus bij deze. En mijn favoriete lyric, dat is dan niet veranderd. Dat is bij dit nummer, bij Order of the Prophet, We ban that boogie sound, degenerate the faithful with that crazy Cashbar sound. En ik blijf steeds Cashbar zeggen. Het is natuurlijk Cashbar. Sorry, ik ben echt heel verkouden. In ieder geval, het is een hartstikke rebels nummer en ik vind het heerlijk. Dus hier komt hij van The Clash,

Ja, toch gewoon een rebels nummertje aan het einde van de avond. En Rufus Ori die vraagt mij: kan je alsjeblieft Everybody's Talking van Harry Nilsson aanzetten? Nou, omdat je het zo lief vraagt, geniet ervan.

Nightbirds van Shack Attack. Heerlijk funky. En hier komt nog even het laatste nummer, denk ik. The Nightfly van Donald Fagen.

The Nightfly van Donald Fagen. Het laatste nummertje van vanavond. Ik wens iedereen een hele fijne avond en vooral een fijne werkweek. En dan zie ik jullie volgende week zondag weer van 11 tot 12. Tot ziens!

0: is 105. Het is middernacht.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking